0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: 9. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen.

0: punten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat ernaar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor

0: te vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Goedemorgen Gelderland.

Daar beginnen we deze dinsdag mee. De Tramps hoorde je. Goedemorgen Gelderland. Love Epidemic. Het is 6:07. Het wordt een onstuimig dagje vandaag hoor, ook in Gelderland.

Het heeft allemaal te maken met buien en soms ook onweer. Daarvoor geldt er ook een code geel vandaag. Vanmiddag ontstaan die eerste onweersbuien. Die trekken dan in de loop van de middag richting het noordoosten en gaan zwaarder worden. Er is kans op stevige windstoten, 60 tot 70 km per uur. Hagelstenen van 2 centimeter kunnen komen.

0: Plaatselijk in korte tijd 20 tot 30 mm regen. Dat kan dus lokaal zorgen voor wateroverlast en schade. Vanavond trekken de buien weer weg en ook de komende dagen blijft het wisselvallig in Gelderland met buien dus en af en toe zon. De temperatuur gaat terugzakken naar ongeveer 20 graden. Nu krijg je eerst van mij een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat op de voorpagina's geschreven staat van de dinsdagochtendkranten. En natuurlijk zometeen ook ons introspelletje Een Goed Begin. Maar eerst even een blik bij ons ook op de site. Een jonge vrouw uit Apeldoorn mag haar boek over het jarenlang misbruik door haar ouders in Apeldoorn publiceren. Dat heeft de rechter besloten. Haar drie zussen vreesden voor hun privacy als het boek straks in de schappen ligt. Mondzorg, dat is een heet hangijzer. Een verslaggever van het Nederlands Dagblad reisde naar Tiel om terug te halen hoe het ook alweer zat met een experiment in de watertoren daar. In 1953 werd in die toren fluoride aan het drinkwater toegevoegd om tandbederf tegen te gaan. Na afloop van het experiment hadden kinderen in Tiel aanzienlijk minder tandbederf vergeleken met kinderen in Culemborg die dezelfde test deden, maar dan zonder fluoride. Wachttijden in ziekenhuizen variëren sterk per instelling en behandeling, toont een analyse van de NOS en Omroep Gelderland. Voor een liesbreukoperatie in een ziekenhuis in Slingeland in Doetinchem met 21 dagen de snelste optie, terwijl Roosendaal bij het Heelkunde Instituut slechts 10 dagen wachttijd heeft. Maleisië is het volgende land dat sociale media gaat verbieden voor kinderen vanaf 16 jaar. Dat lees ik in het Financieel Dagblad. Australië en Indonesië gingen Maleisië al voor en in Europa is ook al wetgeving in de maak. Maar radio luisteren en minder op je telefoon kijken is misschien sowieso het beste idee. Het AD en de Gelderlanders schrijven over de comeback van een route die de tongen losmaakt. Met de Flixbus kun je voortaan naar de Poolse badplaats Hel en weer terug. The Highway to Hell. Die verbinding werd door een lokale vervoerder geschrapt naar klachten van religieuze groepen. Ja, sorry, moest even. De 63-jarige Peter Druijvert Voorthuizen doet met zijn vrouw mee aan de Alpe d'Huez om geld op te halen voor het KWF. En dat is dan dus de Alpe d'Huez deze week natuurlijk. Hè. Omgetoverd tot één grote Nederlandse berg met wandelaars en fietsers. Allemaal voor onderzoek tegen kanker. En naar kanker en opgeven is geen optie.
1: Door verschillende acties haalden Peter en Ria bijna 25.000 euro op voor het KWF. Een van de inzamelingsacties was een sponsorloop op de scholen waar Peter conciërge is.
2: Er was een jongetje die kwam met zijn tong op zijn schoenen kwam die over de finish heen. En het eerste wat hij kwam doen, zegt hij, meester Peter, zegt hij, ik heb voor mijn opa gelopen hoor. Maar het geld is voor jou. Als je zulke soort dingen hoort, dan breek je en dan smelt je weg.
0: Ja. Alpe d'Huez, dat is dus deze week weer gaande. Er gaat heel veel geld opgehaald worden op die berg. Bocht naar bocht, omhoog en weer naar beneden. Een lach en heel veel tranen en elkaar steunen. Nu terug naar de jaren 90. 1993 om precies te zijn. Ace of Base. Dit is The Sign op Radio Gelderland.

0: Andrew Gold. And never let her slip away.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Goedemorgen Gelderland. De sign van Ace of Base hoorden we daarvoor nog. En nu is het tijd voor een goed begin. Een goed begin is het halve werk. Ik laat een paar seconden horen. Een intro van een plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja. En dan is die misschien best wel heel erg makkelijk vandaag. Maar ja, het hele concept van het spelletje is natuurlijk dat ik een plaat heb die ik wil draaien. En ik laat de eerste paar seconden horen, het intro. En soms zit de titel van de plaat nou eenmaal gewoon in de eerste paar seconden. Toch nog een keertje laten horen?
1: Okay. Een goed begin.
0: Dit moet lukken vandaag. Ik wil de titel en ik wil de artiest hebben. En als dat goed is, via de mail of de app frank@gld.nl of een appje, dan draai ik hem helemaal. Maar eerst Jaap Rezema en Pommelien Thijs.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
1: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Josmom.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
6: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Driedorp, dat is gemeente Nijkerk, daar is het 12,6. Culemborg in de wijk Ter Weide 16,4. En vandaag wordt het ook in Gelderland onstuimig weer, met veel buien en kans op onweer. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over onze provincie, met windstoten tot 70 km per uur. Hagel en lokaal veel regen in korte tijd. En daarom geldt er ook een code geel vandaag. Twee touringcars met asielzoekers zijn gisteravond aangekomen bij de AZC-locatie aan de Walewijngaarde in Apeldoorn. Rond het pand was veel politie en beveiliging aanwezig. Demonstranten hadden zich verzameld en mochten van de politie niet met meer dan 3 personen per groep staan, terwijl mensen aan de achterkant direct werden weggestuurd. En achter een flat aan de Maaslaan in Arnhem is rond 9:30 gisteravond een zwaargewonde man aangetroffen op een voetpad. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Dus even kijken op de weg. Één melding toch nog. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. Daar staat 5 kilometer en dat kost jou 6 minuten.
7: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen, de Pegasus e-bike voor €2.999.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Frankie Valli en Grease uit die geweldige film. 6:55. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend is het 2 juni. Ik wil het met je hebben over een hele, hele snelle jongen uit Apeldoorn. Hij was al de één na beste karter van de wereld. En nu maakt Juste Mulder uit Apeldoorn de overstap naar de Spaanse Formule 4. Nog nooit eerder was er een Nederlandse coureur in deze competitie zo jong, zo snel. Daarmee komt die ene grote droom steeds dichterbij, namelijk schitteren in de Formule 1.
1: Ja, Juste, je debuut in de Formule 4. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker. Ik heb me heel goed voorbereid. En ja, ik heb er gewoon super veel zin in.
1: Ja, 2 jaar geleden was je de beste karter van de Benelux. Je bent ook de nummer 2 van de wereld in de kart geweest. Ga je die kart een beetje missen?
2: Ja, zeker. Wel een klein beetje. Maar het wordt steeds minder, omdat ja, de Formule 4 zo echt heel gaaf ook.
1: Wat maakt die Formule 4 voor jou zo gaaf?
2: Vooral heel veel grip. Dus je kan heel snel door de bocht heen. En ja, dat is gewoon heel gaaf.
1: Die kart ging al hard, maar dit gaat een stukje harder, hè?
2: Ja, 120 km per uur harder. Dus 240 km per uur.
1: In juni maak je debuut in de Formule 4. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Het rijden op de nieuwe baan in Madrid.
1: Nog een keertje doen? Ja. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Het rijden op de nieuwe baan in Madrid. Omdat dat is de nieuwe baan die ze nu aan het maken zijn. En ja, er wordt een baan waar nog niemand op gereden heeft. Dus voor iedereen is het nieuw en dat lijkt me gewoon heel gaaf.
1: Ja, nog andere dingen, want die snelheid heb je natuurlijk.
2: Nou, gewoon zoveel mogelijk kunnen rijden. Het is gewoon zo leuk, omdat het gewoon zo snel gaat.
1: Ja, want wat dacht jij toen je de eerste keer in een Formule 4 wagen stapte?
2: Ik vond het echt heel gaaf. Gewoon hoe snel het ging en hoe snel je door de bochten heen kon. Dat was echt gewoon niet normaal de eerste keer.
1: Meteen verliefd?
2: Ja, zeker ook.
1: Ja, je bent nu 14. Wat is je doel als je 18 bent?
2: Formule 1 halen.
1: Is het nog een droom of is het eigenlijk gewoon een doel geworden?
2: Het is eigenlijk een doel om in de Formule 1 te rijden. En een droom om zoveel mogelijk records te zetten in de Formule 1.
1: Ja. Heb je nog een groot voorbeeld op dit moment?
2: Eigenlijk nog steeds Fernando Alonso. Het gaat een stukje minder met hem, maar alsnog vind ik het gewoon tof dat hij op zo'n oude leeftijd nog steeds rijdt.
0: Het is geen gesprek met voeren. Met zo'n jongen, met al die auto's die voortdurend voorbij razen. Waar geweldig zeg. Zijn overstap naar de Spaanse Formule 4 betekent dus, je hoort het hem zeggen, een acceleratie van 120 naar 240 km per uur. Dan moet je je voorstellen, deze jongen die wordt volgende week 15. 240 km per uur. Niet normaal.

0: It's a beautiful day van Michael Bublé. Nou, ik weet niet of het vandaag echt beautiful wordt. Het gaat in elk geval onstuimig worden.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Code geel en alles, en onweer en regen en wind en hagel. Maar eerst even een goed begin, want we beginnen lekker deze dinsdagochtend met de plaat waarvan het intro eigenlijk al gelijk de titel weggeeft.
1: Een goed begin.
0: Ja, daar zat hij al. En toch namen gelukkig nog heel wat luisteraars de moeite om even een berichtje te sturen met de titel en de artiest. Want ja, ik heb dat toch wel echt nodig voor de administratie. Anders mag ik het origineel niet helemaal draaien in zijn volledigheid. Remmelt onder andere. Dirk, dankjewel voor jouw appje. Sandra Token was er ook weer vroeg bij en kon dus meespelen. Ik heb Elton John ook goed gerekend in jullie berichtjes. Want dat is natuurlijk te linken aan The Lion King. Maar Elton John, Tim Rice, maar de versie die ik ga draaien, Jimmy Cliff en Lebo M. Hakuna Matata. Alles komt goed. Hakuna.

0: Matata betekent in het Swahilisch geen zorgen. En het is een liedje van
1: Jimmy Cliff. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank en heel Gelderland. Volgens mij moet dat Hakuna Matata zijn. Groeten van Hendrik Loosboer uit de Melkstal in Voorst. Een fijne dag allemaal.

0: Een van de meest bijzondere nummers van de mama's en de papa's. Hè? Creek Alley uit 1967. Het is echt het levensverhaal van de groep zelf. Hè? Ze schreven het als een soort autobiografie. Ze vertellen hoe de band is ontstaan en welke muzikanten ze zijn tegengekomen. En de titel Creek Alley verwijst naar een steegje op het eiland St. Thomas op de Maagdeneilanden van Amerika. Maar de titel wordt eigenlijk nergens gezongen. Dat vind ik altijd bijzonder als een nummer een titel heeft die in het hele nummer niet terug hoort. Er zitten heel veel namen in het liedje die voorbij komen. Je moet maar eens nog eens terugluisteren als je wil. Het zit allemaal verwijzingen naar artiesten uit de folk rock, uit de folk scene. Dus Loving Spoonful, The Birds zitten er allemaal in verwerkt. Het is echt een tijdsdocument, zo kun je wel stellen. Creek Alley van de mama's en de papa's. En daarvoor dus Hakuna Matata, een goed begin is het halve werk. Straks na 7 uur, plaatdelict. En dat spelletje is vandaag toch wel bijzonder, want ik ben daar in januari mee begonnen. Ik dacht, hey, een nieuw jaar, tijd voor een nieuw spel. Geen doucheplaat meer, maar een crimineel goede plaat. Proberen te ontcijferen op basis van het procesverbaal. En zometeen hoor je hier vanochtend de 100ste aangifte. Editie 100, hoe leuk is dat? Tot nu toe allemaal opgelost, dus de vraag is, gaat dat vandaag ook lukken? Dat zometeen na 7 uur.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Het klinkt nu buiten nog niet zo, maar dit ga je vandaag wel horen, denk ik. Maar er gaan enkele buien over ons heen trekken. Vanochtend komen de eerste buien al over Gelderland heen. Soms dus ook met onweer. Er zijn nu nog geen officiële waarschuwingen van kracht, maar het weer kan vanmiddag wel stevig uitpakken en daarom ook een code geel. Boven het zuidwesten ontstaan in de loop van de middag zwaardere onweersbuien. Die gaan naar het noordoosten trekken. Die zullen onderweg ook wat krachtiger worden. Vooral bij ons in de regio is de kans op flinke buien met bliksem, hagel van 1 tot 2 centimeter groot. En lokaal kan er 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd gaan vallen. Dus dat kan lokaal ook echt wel voor wat wateroverlast en schade zorgen. De wind trekt ook behoorlijk aan. De windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur zijn vandaag mogelijk. Zorg ervoor dat je de boel binnenhaalt als je de boel nog buiten staat in de tuin. Die buien zullen in de eerste helft van vanavond wegtrekken. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. En de wind komt dus uit het zuiden. Vanavond en vannacht valt er dan vanaf verspreid een buitje. En koelt het af naar 11 tot 14 graden. Echt wel een stukje koeler dan we de afgelopen nachten gewend zijn. En hebben we morgen wederom een beetje een buiig karakter, maar niet zo onstuimig als vandaag hoor. Morgen wisselen dus zon, wolken en een enkele bij elkaar af. En dan donderdag opnieuw een buiige kans. Dan is er ook weer wat meer kans op onweer. En dan zijn we inmiddels al rond de 19 graden beland. En daarna gaan we weer wat omhoog. Vrijdag zien we ook weer wat meer zon namelijk. Maar er blijft nog altijd een bui mogelijk. Die kans op buien is echt pas in het weekend dat het echt gaat afnemen en de zon echt veel meer ruimte gaat krijgen. En dan zitten we misschien komend weekend alweer op de 24 graden. Nou, waarom vertel ik dit allemaal en niet de weerman van Weerplaza? Ja, die is toch onderweg? Die belde me net even op in de studio van, ja, het wordt ietsjes later. Nou, gelukkig hebben zij de boel op hun eigen site wel op orde. Weerplaza.nl en daar kan ik het ook gewoon dan zelf vandaan halen. Dus over een uurtje de weerman zelf. En wij gaan het volgend uur hebben over Roel. Heel Nederland kent Roel inmiddels al als de vrolijke Dixie-slurper. Maar wat bijna niemand wist, tenminste wij hier nog niet, hij is gewoon van ons, van Gelderland. Roel is namelijk geboren in Stroe, dus 100% Gelders die Dixie-slurper. En daarom zochten we hem afgelopen weekend op toen hij weer aan het werk moest om Dixies leeg te zuigen. We zijn met hem mee op pad geweest. Een bijzondere Gelderlander die een volle Dixie ziet als een feestje. Dat is toch wel... Niet hoe ik het zou zien in elk geval. Maar ja, het was wel gezellig. En dat hoor je straks na 7 uur. Maar eerst Denise Williams. En dit is Let's Hear It For The Boy. Let's Hear It For Dixie Slurper Roel.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
4: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
6: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
4: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuutjes. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto.

0: Stylistics and Can't Give You Anything. Goedemorgen Gelderland. Het is 7 minuten over 7 op deze 2 juni. Het wordt vandaag een onstuimige dag in Gelderland. Met veel buien, soms ook onweer. En daarom ook een code geel. Vanochtend is al her en der regen. Maar vanmiddag ontstaan echt de eerste onweersbuien. Die trekken in de loop van vanmiddag richting het noordoosten. Zullen zwaarder worden met stevige windstoten, dikke hagelstenen en plaatselijk ook lokaal veel wateroverlast door regen. 20 tot 30 mm kan er zomaar vallen. Vanavond trek je die buien weg en dan blijft het de komende dagen ook wisselvallig met af en toe zon en af en toe een bui. Nu krijg je eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat op de voorpagina's van de ochtendkranten staat en dan zometeen het 100ste dossier van ons spel Plaatdelict. Dat is al bijzonder, hè? Bedrijven die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. Dat schrijft het AD vanochtend. Het kabinet regelt een nieuwe wet. De Telegraaf kopt jaren wachten op huisstroom. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat het stroomnet te vol is, zegt Liander.
1: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Ver weg van Nederland klinkt er kritiek in Rusland. Trouw merkt op dat parlementsleden daar hardop zeggen dat de oorlog met de Oekraïne moet stoppen omdat de economie langzaam instort. Lekker schaatsen op een baantje in de open lucht. Ja, dat hoor je goed. Het kan alleen vandaag naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is een project van Rosalie Apetulij die 4 jaar geleden afstudeerde aan Artes in Arnhem. Alleen of het vandaag ook echt gaat lukken.

0: lukken?
1: Nou ja, als je naar het weerbericht kijkt, dan zie je dat het best wel 90% regen is voorspeld. Dus ik ben bang dat we dicht moeten. Want onze ijsbaan van 10 bij 20 meter, die draait volledig op zonnestroom van het dak van het Olympisch Stadion. Dus dat zijn ongeveer 1400 zonnepanelen.
0: Ja, en de afgelopen dagen ging het daarmee uitmuntend goed met al die zonuren die we gehad hebben.
1: Ja, met stomheid geslagen van wat is dit, wat zijn jullie aan het doen? Is dat rolschaatsen in water, denken mensen.
0: Maar het werkte dus echt met zonne-energie. Een ijsbaan koelen. En dan nog een Rosalie in het nieuws. Op de voorpagina van de Gelderlander prijkt het mega WK-kunstwerk van de Doesburgse Rosalie de Graaf, Rose Art. Op haar muurschildering in Dallas grijpen jonge voetbaltalenten naar een voetbal.
1: Elke keer denk ik van, het kan niet groot en groter, maar er komt er toch weer allemaal dingen op de pad. Dus dit was al, ja, dit is al echt de top van mijn carrière nu. Het begin van mijn doorbraak in Amerika, hoop ik.
0: Ja, Amerikaanse doorbraak. Ze heeft met een team van 6 man 2 weken eraan gewerkt. En nu is ze alweer terug in Nederland voor een nieuw project in Tolkamer. Daar kun je het dus ook in actie zien. En ze heeft natuurlijk al hele mooie dingen gemaakt, ook bij ons in de provincie. Ze is echt geweldig, hè, met de spuitbus. En we zijn er nog niet met het bijzondere aantal mensen uit onze provincie. Want ken je die vrolijke Dixieman nog? Roel, de slurper van Koningsdag. Hij is inmiddels een bekende Nederlander geworden. En we zijn met hem op pad geweest om te kijken, hoe vindt hij dat nou? Kan hij nog een beetje over straat, die slurper?

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. We gaan het hebben over de Dixie-slurper Roel. Ellen die appt erover. Nou, lekker fris item voorbij mee ontbijt. Gelukkig is radio wel reukvrij. Ja, Roel Koopman. Na Koningsdag is deze Dixie-slurper echt een lustobject geworden. De harde werker groeide op in stroe. En onze verslaggever Phoebe zocht hem op terwijl hij aan het werk was dit weekend. Want het sport- en festivalseizoen is volop aan. En dan hebben we allemaal Dixies nodig. En die gebruiken we ook.
1: Jij zit goed in de wedstrijd.
2: Ja, ik zit heel goed in de wedstrijd als je het mij even vraagt. Toch?
1: Hey, ik ga even vragen. Ja. Kun je nog wel normaal slurpen met al die media-aandacht?
2: Ja, het is wat, hè? Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ik moet er wel aan wennen, hoor. Ja, nou, ik vind het wel vooral echt heel leuk. Iedereen is wel echt heel positief. En dat vind ik echt, dat doet me wel echt keigoed. Ze zijn gewoon lekker blij als ik ben geweest, weet je wel. En dat vind ik top. En ja, allemaal positieve reacties.
1: Maar wat krijg je dan terug? Wat zeggen mensen?
2: Ja, een fotootje en dingetjes. Ik denk, ah, moet ik weer even met mijn pretback op die foto.
1: Weet jij, dat noemen ze dan ook gewoon de Dixie Slurper?
2: Ja, dat wel. Hey, ben je niet die Dixie Slurper? Dan zeg ik, oh ja. Ik zeg, ja. En dan zie ik ze zo wijs. Dus ze kijken, zeg ik, ja, ik zag iemand kijken. Ja, nee, zo gaat het dan. Ja, en ik vind het ook helemaal niet erg. Want ik moet zeggen, ik vind het ook echt wel leuk. En hier is lekker positief. En de fotootje en dingetjes vind ik allemaal wel leuk, joh. Vooral voor mijn auto. Ik ga het liefst met de mensen.
1: Deze is van jou?
2: Ja, dit is mijn auto.
1: Zo, Lumberjack.
2: Hey, niemand anders rijdt op die auto behalve ik. Ja, serieus. Ik ga hem even starten, hè? En dan gaan we even slurpen.
1: Okay, nee,
2: serieus,
1: top.
2: We gaan even slurpen. Ja, dan gaan we even serieus even aan de bak. Ja, dit is mooi, hoor.
1: Oh,
2: ja. Ja, dit is mooi.
1: Maar wat maakt het
2: werk? Jij gaat ook
1: mooi?
2: Even.
1: Ik ga ook even. Maar wat maakt het werk dan zo leuk?
2: Ja, die vrouw. Nee, maar serieus, kijk even om je heen. Even serieus. Het zonnetje schijnt. We staan met de jongens. Mijn collega's zijn eigenlijk ook gewoon mijn vrienden, snap je? We hebben met elkaar. Dat is echt, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als je bij ons komt werken en. Ja, hoe zeg ik dat? Als jij gewoon lekker meedoet met de jongens en je zorgt dat je goed je werk doet, dan zijn je collega's zo behulpzaam en iedereen die. We zijn gewoon vrienden van elkaar.
1: Je kijkt
2: en dan
1: zitten
2: op vrijdagavond lekker. Of vrijdagmiddag zitten ze op paardig lekker aan een borreltje en dingetjes. En iedereen die doet lekker zijn eigen toertje. Ik ga het even mijn slang even uitrollen. Als je het niet erg vindt.
1: Rol jij je slang er even uit?
2: En dan zullen we eens even kijken. Ik zal je vertellen. Mijn tank zit al meer dan half vol, hè? Dus zo meteen wordt het ding, bam! En dan spuit alle zeik er aan de bovenkant uit.
1: Dat is
2: nee, geintje. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik was nog niet eens geboren toen deed het al. Ja, serieus, echt waar. Ja, mooi, hè? Ja. Ja.
1: En maar wat doe je eerst? Is die nou helemaal leeg nu?
2: Ja, die is helemaal leeg.
1: Oh, dat ging hard.
2: Ja, de een die zit er lekker op te snuiven. De ander die zit er lekker drankjes op te drinken. Drankjes op te drinken. En ik maak ze weer lekker schoon.
0: Hij praat soms gewoon sneller dan dat zijn eigen hoofd gaat, hè, die Roel. Uitstroe dus, de Dixie-slurper, inmiddels een landelijke bekendheid. En wat een energie en wat een werkplezier. En gezien zijn baan is dat toch best bijzonder, hè? CCR, Creedence Clearwater Revival, nu op Radio Gelderland met Hey Tonight.

0: En daarna ging het mis. Dat is een beetje het verhaal van dit nummer. Hè? Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. Het wordt toch wel een beetje gezien als de laatste grote hit in de oorspronkelijke bezetting. Want hierna kwamen alle spanningen naar boven en viel de band uiteen. Het is echt een beetje een vrolijkere plaat dan die andere blues swamp rock zoals Have You Ever Seen The Rain? CCR was dat. En dan nu de 100ste. De 100ste? Ja, de 100ste plaat delict. Plaat delict. En tot nu toe allemaal geraden, hè? Dat is wel even goed om te noemen.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, uw aandacht voor het volgende. Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje. Namelijk de gouden tipgever krijgt een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze jubileumeditie van Plaat Delict, ons 100ste dossier. En vandaag staan we gelijk al in de rechtbank. Ja, onze verdachte probeert deze ochtend onder zijn straf uit te komen. Hij weet dat hij schuldig is, maar bepleit desondanks vurig zijn zaak. Volgens het dossier begon de zaak met het achtervolgen van een vrouw die volgens de verdachte simpelweg te aantrekkelijk was om uit het oog te verliezen. En alsof dat dan niet genoeg was, raakte hij korte tijd later ook nog eens verliefd op een bijzondere auto. We hebben als platenpolitie gesproken met meerdere getuigen en die verklaarden aan ons dat de man hiermee vertrok met die auto zonder eerst af te rekenen. Tijdens de zitting toont de verdachte zich opvallend welbespraakt. Voor ieder feit heeft hij wel een verklaring en voor elke beschuldiging heeft hij wel een excuus. En het is ook nog eens onrustig in de rechtbank, want bezoekers, omstanders, medestanders, de verdediging, ze proberen voortdurend te benadrukken: deze cliënt kan het onmogelijk hebben gedaan. Hij is de dader niet. De rechtbank beraadt zich nog op de uitspraak, maar wellicht dat jij hierbij kunt helpen. Een lied met sporen van schuld, refrein vol bewijs. Wie lost het plaatdelict van vandaag op? Wat zoeken we? Een plaat waarin we kunnen spreken van een verdachte van ongeoorloofd achtervolgingsgedrag. Autodiefstal dus. Ook het creatief omgaan met de waarheid tijdens een rechtszaak. En wat zoeken we? Een Britse groep uit Manchester. Bekend om humoristische teksten, slimme studiovondsten. En in deze zaak dus is de rechtbank wat belangrijker dan de politie zelf. De verdachte beweert dat de liefde hem in de problemen heeft gebracht. Maar de verdediging die houdt het simpel, hij was het niet. Nou, een jubileumeditie dus, een klassiek misdaaddecor. We hebben een verdachte, we hebben een rechter in toga, een echte strafzaak, een enthousiast pleidooi. Dit is een plaatdelict zonder dat we meteen in moord, doodslag of zware ellende belanden. Maar heb je enig idee welke plaat ik zoek? Frank@gld.nl of een appje. Dus, Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Titel en artiest heb ik van je nodig.

0: echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Barneveld is het 12,5 graad. In Woerd, gemeente Westmaaswaal, 15,9. Vandaag wordt het in Gelderland onstuimig weer met veel buien. Kans op onweer. Vanmiddag trekken stevige onweersbuien over ons heen met windstoten van tot 70 km per uur. Hagel en lokaal soms veel regen in korte tijd. Daarom ook code geel. De rechter heeft bepaald dat een 25-jarige vrouw uit Apeldoorn haar boek over jarenlang misbruik in haar strenggelovige gezin mag publiceren. De zussen probeerden dat tegen te houden uit privacyzorgen, maar de rechter oordeelde dat de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder weegt. En een auto is gisteravond volledig uitgebrand aan de Waalbanddijk in Ochten. De bestuurder duwde het voertuig de dijk af nadat het tijdens het rijden begon te roken en in brand vloog. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. En ik heb een bijzonder lange lijst. Ik moet even een selectie gaan maken, want anders zijn we vanmiddag nog bezig. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen, 20 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, een kwartier. Op de A12 een kapotte vrachtwagen en zorgt voor een dichte rechte rijstrook richting de Duitse grens tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk, 11 minuten. En richting Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien 12 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 minuten vertraging.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
8: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

Pour une fleur van Michel Delpech op Radio Gelderland. Goedemorgen, 6:58 is het. Het WK voetbal komt eraan. Hè. Volgende week straks nog bellen met een van de meest enthousiaste straatversierders van onze mooie provincie Gelderland. Daar ga ik straks mee bellen na achter. Maar ik lees vanochtend in de Gelderlander bijvoorbeeld ook dat die een peiling hebben gehouden onder hun lezers. De verwachtingen voor Oranje op dit WK zijn nou niet echt bepaald torenhoog. Veel lezers denken dat Nederland de groepsfase maar net doorkomt of zelfs eerder naar huis moet. Dus 3 hooguit 4 wedstrijden, dat gaat het worden. Dat is een beetje de uitkomst. Maar niet iedereen is somber. Een deel van de lezers ziet ook juist kansen voor een verrassing. Ze wijzen op de fitheid van de selectie en ze denken deze ploeg kan groeien in het toernooi. De meningen zijn dus toch nog een klein beetje verdeeld. Maar de vroege uitschakeling voert toch wel de boventoon in de peiling. Nog een leuk feitje voor het WK wat volgende week begint. De doelman van Mexico, Guillermo Ochoa, die gaat op zijn 40ste dus naar zijn 6e WK voetbal volgende week. Hij voegt zich bij een heel select clubje met onder andere ook Lionel Messi en Cristiano Ronaldo die daar voor de 6e keer bij zullen zijn. Ochoa keept er dus al op het WK van 2006, van 2010, van 2014, 18 en 2022. En vooral in 2014 was hij echt ijzersterk aan het keepen. En hij mag het gelijk laten zien, want het toernooi begint met de wedstrijd voor Mexico op 11 juni. Dat is volgende week donderdag. Zometeen de 100ste plaat delict. De oplossing, hij is geraden, dus we kunnen hem ook het 100ste dossier weer toevoegen in de kast van opgeloste aangiftes. Dat zometeen. Eerst Kelly Clarkson. Dit is Breakaway.

0: Kelly Clarkson en Breakaway op Radio Gelderland. Bijna 7:15 is het.
1: Plaatdelict.
0: De 100ste. De platenpolitie dankt u voor het meedekken. Ook vanochtend weer. Er was voor de 100ste keer een muzikaal misdrijf gepleegd. En waar ook deze dader is gepakt. We hadden te maken met een rechtszaak deze ochtend. Een onverbeterlijke charmeur en autodief die zich voor de rechter moest verantwoorden. Het nummer vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de delinquent. Die verklaart tegenover de rechter: ja, ik ben in de problemen gekomen door een vrouw. Die was zo knap, zo aardig. Ik kon niet stoppen met haar volgen. En hij bekent ook dat hij verliefd werd op een auto en daar zomaar mee is weggereden zonder ervoor te betalen. Het lied eindigt in een dialoog tegen de rechter, met het refrein waarin zijn advocaat hem vrijpleit met de simpele: ja, hij heeft het niet gedaan, hij was het niet, hij is het niet, dat kan niet. In de videoclip daar spelen de bandleden zelf de rol van verdachte en rechter. Het is een typisch voorbeeld van deze band en hun luchtige, satirische stijl. Maar wie zijn het? En hoe heet het nummer? Nou, ik kreeg onder andere antwoorden van Hans en van Willem, die goed waren, maar ook nog een Hans. Twee Hansen vanochtend, dat is grappig. Hans uit Zevenaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Hij zegt: ik wacht heel even op het antwoord en dan ga ik sporten.
2: Ja, klopt.
0: Wat voor sport doe je?
2: Fitness.
0: Fitness, oh ja, een beetje aan de gewichten trekken en duwen.
2: Ja.
0: Ja, heel goed. Hoe vaak doe je dat?
2: Ik hoop 2 keer in de week, dus als het goed gaat.
0: Ja, en gaat dat goed?
2: Ja, dat gaat goed, sinds januari en ik merk het wel, dus positief.
0: Oké. Ik moest er lachen. Ik was laatst bij mijn vader op bezoek. Die vertelde over zijn sportschool, waar hij dan ook wel eens moet sporten. Daar is 1 apparaat, is heel populair. Die zit een beetje in een hoekje. Maar een beetje in een blind hoekje van de sportinstructeurs. Daar kun je, zeg maar, als je zo'n rondje maakt, even uitrusten. Dan kan niemand je zien.
2: Ja, nou, hier is het wel goed zichtbaar voor iedereen.
0: Oh ja, dus je kunt niet smokkelen.
2: Ja, ik ben niet verbergen.
0: Nee. Nou, deze man kon ook niks verbergen en kwam uiteindelijk voor de rechter te staan in de Plaatdelict editie 100. Wie zoeken wij met welk nummer, Hans?
2: Het nummer Good Morning Judge van 10cc.
0: Ja, heel goed. Good Morning Judge van 10cc. En daarmee ben jij de gouden tipgever van vandaag. Dat ben je al een keertje eerder geweest in de 100 platendelict die we hebben gehad. Dus er gaat wel iets bijzonders gebeuren. Ik ga namelijk een sterretje achter jouw naam zetten.
2: Leuk.
0: Ja, dat betekent dat jij in de eregalerij komt naast Jack van Workum, Frans van den Boog, Marijke Zomer, Annemiek Bender, Hans Visser, naamgenoot, en Willem van den Berg. Dat zijn de luisteraars die al meer dan 1 dossier hebben opgelost sinds we dit spel spelen. Daar hoor jij dus nu ook bij. We zijn je zeer erkentelijk en ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien nu.
2: Dankjewel.
0: Okay. En sport ze, hè?
2: Dankjewel. En dag. Fijne dag verder.
0: Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Op naar de volgende 100, zeg ik dan. Plaatdelict. Opgelost. 10cc en Good Morning Judge. En dat betekent dat de afspeellijst op Spotify van Plaatdelict dus inmiddels 100 platen bevat. Zoek het maar eens op en luister maar eens terug, want deze zet ik er nu bij.

0: He didn't do it. He wasn't there. Volgens mij is het Good Morning Judge van 10cc.
1: En zo is dat en ook dit dossier opgelost en in de kast. Hartelijk dank aan iedereen.
2: Zaak gesloten.
1: Mogelijk heb jij nog een suggestie die ik nog niet heb gebruikt. Een plaat die prima geschikt is voor platendelict. Geef die dan door naar frank@gld.nl via de app of neem contact op met de plaatselijke politie. Zometeen het weerbericht, maar eerst Charlie Puth, Love and Exile.

0: Charlie Puth en samen met Michael McDonald en Kenny Loggins. En daarom klinkt het zo alsof je denkt van, ik ken dit nummer toch al heel lang. Het is toch helemaal niet nieuw. Love in Exile. 9 voor 8 is het geworden. En daarvoor dus de 100ste editie van Plaat Delict. Tijd voor het weerbericht. Berend van Straten van Weerplaza zit op zijn weerkamer naar de modellen te kijken. En kan ons vertellen dat het vandaag een bijzondere dag gaat worden, hè?
1: Ja, saai, weertechnisch. Ja, precies. Saai is het zeker niet vandaag. Nee. Op dit moment is het nog droog. Wel al flink wat bewolking. Hier en daar zien we ook nog wel eventjes de zon. Temperatuur al aan de hoge kant. Met temperaturen van een graad of 17 op de meeste plekken. Maar veel warmer dan dat wordt het vandaag ook niet. Vanochtend zien we dan geleidelijk in de loop van de ochtend enkele buien over Gelderland trekken. Dat zijn buien die nog niet heel veel voorstellen. Daarna is het weer een tijdje droog en dan gaat de temperatuur oplopen naar ruim 20 graden. Lokaal misschien wel 23 graden in de provincie. En dan in de loop van de middag dan trekken er weer nieuwe buien over. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer en andere randverschijnselen. Zoals hagel, windstoten en veel regenwater in een korte tijd. Ik denk dat het rond 1 uur of 2 uur begint. En rond 1 uur of 6 die buien via het noorden van de provincie weer weg zijn getrokken. Dus houd vooral tussen dat tijdstek toch wel even de regenraden in de gaten.
0: 2 en 5, zeg jij, voor Gelderland.
1: Ja, zoiets ongeveer, ja.
0: En echt wel zorgen dat je geen echte lostuinmeubilair nog op het balkon hebt staan, bij wijze van spreken, of de parasol uitgeklapt. Ja, dat soort zaken.
1: Zeker, ja, kijk, het gaat natuurlijk wel om lokale buien. Dus
0: niet te voorspellen waar.
1: Nee, en het zou ook zomaar kunnen zijn dat het op heel veel plekken juist net meegevallen. Het ziet er ook iets minder heftig uit dan hoe de modellen er gisteren bij lagen.
0: Okay.
1: Maar ze kunnen echt nog wel steeds stevige exemplaren zijn, hoor. Ja.
0: Maar hetgeen wat gisteren zeg maar, een beetje werd opgepompt en aangewakkerd, dat kan misschien vandaag toch een beetje afgezwakt zijn alweer.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, het is nog steeds wel dat er echt wel een stevig exemplaar tussen kan zitten. Maar de meest stevige lijken nu toch echt voor Duitsland bestemd te zijn. Dus het is een beetje nauwcasten, zoals we dat wij meteorologen dat noemen.
0: Nauwcasten?
1: Nauwcasten, ja.
0: Ja, nou, maar Duitsland mag het hebben wat mij betreft, hoor.
1: Precies, ja.
0: Toch? En als dat al dan over ons heen is gekomen, wat blijft er dan over?
1: Vanavond kan er dan ook nog wel een buitje vallen. Maar dat stelt allemaal niet veel meer voor. Ook vannacht hier en daar nog een buitje mogelijk. Met het droge moment hebben de overhand. En het koelt eraf naar een graad of 15. Morgen, ja, dan wordt het toch wel weer wisselvallig. Maar zeker in de middag enkele regionale buien die mogelijk zijn. En de temperatuur valt dan wat lager uit met zo'n 19 of 20 graden. De dagen daarna, vanaf donderdag, dan wordt het echt gewoon een stuk frisser met zo'n 17 of 18 graden. Normaal gesproken is het begin juni zo'n 21 of 22 graden. En zeker in vergelijking met vorige week wordt het dus een stuk frisser. En ook donderdag echt wel flink wat buien over de provincie trekken. Dus we gaan een wisselvallige periode in met wat frisser weer.
0: Oké. Okay. Beren, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Yes, tot zo.
0: Het was een geweldig gezicht 4 jaar geleden bij het vorige WK-voetbal. Kilometers aan vlaggetjes, Hub Holland-posters voor de ramen, ingewikkelde lantaarnpalen met oranje. Zelfs de auto van Oranje van Ringo moest eraan geloven. In Apeldoorn was het bij hem in de straat echt een oranje gek. En hij zei ook, voetbal is saamhorigheid. Want het versieren van de straat is volgens hem het moment om een gezellig feestje te bouwen met de hele buurt. Er is steeds meer verdeeldheid in de samenleving. Met het Nederlands elftal kun je het nog een beetje bij elkaar houden. Nou, wij zijn wel benieuwd. Hoe is het nu gesteld met dit WK, wat nu voor de deur staat, bij Ringo in de straat in Apeldoorn? We gaan hem zo bellen naar Lou in de Hollywood Bananas. Het is Kingston.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
9: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
8: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
10: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
8: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. De A50 richting Arnhem. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Ewijk en Valburg 5 minuutjes. Een kwartier ben je kwijt richting Apeldoorn op de A50 tussen Heerde en Vaassen, 6 kilometer. En ook een kwartier door een kapotte auto richting het zuiden, richting Os vanuit Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer staat daar stil. Nou heb ik in totaal 24 meldingen, maar die heb ik dus niet allemaal voorgelezen. Dit waren de belangrijkste. Ben je niet genoemd, dan ben je binnen een kwartier weer onderweg.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
15: Alweer je leesbril kwijt?
14: Mijnleesbril.nl.
15: Het grootste assortiment leesbrillen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie.

0: Lotte was hier. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: Oh, hoor hem toeteren. Clarence Clemons en Jackson Browne, your friend of mine. We zijn je vriendje van de radio. Goedemorgen, 8:10 is het. Goedemorgen Gelderland, dinsdagochtend 2 juni. En ook vandaag bij ons een onstuimige dag met veel buien, soms onweer. Een code geel geldt er vandaag vanwege de onweersbuien die richting het noordoosten over ons heen gaan trekken vandaag. Met stevige windstoten, er kan hagel bij zitten en lokaal ook een behoorlijke plens water. Die buien trekken vanavond weg en dan blijft het de komende dagen wisselvallig. Je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat op de voorpagina's van de ochtendkranten staat geschreven. Het gaat onder andere over de wachttijden bij polyklinieken. Die verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Een jaar! Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag, lever en darmziekte moet je lang wachten. Soms wel 150 dagen.
1: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag, darm en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loop een beetje achter.
0: Ja, ik was er vorige week 2 dagen niet. Dat had te maken met een onderzoekje in het ziekenhuis, ook op die afdeling. Maar ik kan je zeggen, lopende bandwerk. De een naar de ander werd daar naar binnen gereden. Maar ze doen goed werk. Er klinkt steeds meer kritiek in Rusland. Trouw merkt op dat parlementsleden hardop zeggen dat de oorlog met Oekraïne moet stoppen omdat de economie langzaam instort. En mondzorg is een hete hangijzer. Een verslaggever van het Nederlands Dagblad reisde naar Tiel om terug te halen hoe zat het ook alweer met dat experiment in de watertoren daar. In 1953 werd in die toren fluoride aan het drinkwater toegevoegd om tandbederf tegen te gaan. De test was succesvol, alleen werd het idee nooit landelijk uitgerold vanwege bezwaren bij de Hoge Raad. RTL Nieuws meldt dat het vertrouwen in het kabinet Jette in korte tijd flink gedaald is. Na 100 dagen in het zadel heeft nog maar 22% van ons vertrouwen in het kabinet. Bij de start was dat nog een derde. Even ter vergelijking met Schoof, met het kabinet, het vorige kabinet, bleef na 4 maanden het nog altijd stabiel rond de 36%. Nu zijn vooral de VVD-stemmers somber over de kansen van dit kabinet. De D66-stemmers, joh, die zijn nog het meest positief. De 63-jarige Peter Druif uit Voorthuizen doet op klompen mee aan de Alpe d'Huez deze donderdag om geld op te halen voor kankeronderzoek. En zijn vrouw helpt ook mee.
2: Door verschillende acties haalden Peter en Ria bijna 25.000 euro op. Een van de inzamelingsacties was een sponsorloop op de scholen waar Peter conciërge is.
3: Er was een jongetje die kwam met zijn tong op zijn schoenen, kwam die over de finish heen. En het eerste wat hij kwam doen, zegt hij: meester Peter, zegt hij, ik heb voor mijn opa gelopen hoor. Maar het geld is voor jou. Als je zulke soort dingen hoort, dan breek je en dan smelt je weg.
0: Ja, dat gaan we donderdag weer met z'n allen doen. Met Alpe d'Huez, toch wel een uniek sportief evenement. Er wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker en de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met kanker. Donderdag, dan gaan dus 5.000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez op in Frankrijk. Die berg die gaan ze maximaal 6 keer beklimmen onder het motto: opgeven is geen optie. En er is sinds 2000, dus de afgelopen 20 jaar, al ruim 245 miljoen euro mee opgehaald. En dan nog even Juste Mulder uit Apeldoorn. Die maakt vanuit het karten de overstap naar de Spaanse Formule 4. Hij is pas 14, volgende week wordt hij 15. En die ene grote droom komt steeds dichterbij, namelijk schitteren in de Formule 1.
4: Meteen verliefd?
5: Ja, sowieso. Het is eigenlijk een doel om in de Formule 1 te rijden. En een droom om zoveel mogelijk records te zetten in de Formule 1.
4: Die kart ging al hard. Maar dit gaat een stukje harder, hè?
5: Ja, 120 km per uur harder. Dus 240 km per uur.
0: Ongelooflijk, hè? Moet je even nadenken, als je een zoon hebt van 15... die gaat dan dus met 240 km per uur over het asfalt. Hoe sta je dan als ouder langs de kant? Samen knepen billen, duimend. Nee, goed zo, liever. Nog een rondje, tuurlijk. Doe voorzichtig. Man, man, man. De Lemon Pipers nu, met Green Tambourine.

0: bijzonder, hè? Dromerig geluid van die straatmuzikant in de kou, die wat speelt voor wat kleingeld. En die tamboerijn, een heel eigen sfeer. Echte bubblegum pop uit de 60s. Green Tambourine. Het bereikte nummer 1 in Amerika in de jaren 60. Zometeen nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Maar eerst gaan we bellen met Ringo, want die is hard aan de slag bij hem in Apeldoorn in de Mendelssohnlaan. Die straat is compleet oranje gekleurd en zelfs de hele buurt begint al in die WK-stemming te komen. Ringo Visselier, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij bent bekend bij jou in de buurt als de WK-voetbal-oranje-gek die de boel allemaal versiert. Maar ik begreep, het was de afgelopen dagen toch nog even aanpoten met het weer, hè, met de wind. Want dat wat er hing, dat hangt er niet meer?
1: Ja, het is, ik heb mijn buurt natuurlijk goed oranje gemaakt. En daar waren wij elke keer gaatjes zien of er waar nog een slinger kan hangen. Proberen wij hem vol te hangen.
0: Ja.
1: Alleen door de wind afgelopen vrijdag is de helft bijna kapot getrokken.
0: Oh, ja, ja, ja. Het waaide ook behoorlijk stevig, hè?
1: Ja, klopt. Klopt. En ik heb natuurlijk een hele grote vlag hangen. En dat zijn goede windvangers.
0: Ja.
1: En die hebben een paar strengen goed kapot getrokken. Dus aankomende dagen kan ik nog even goed doorhangen. Om het sfeer een beetje te volgen nog.
0: Maar ja, je kunt ook moeilijk op het laatste moment beginnen. Want het vereist nogal wat tijd om dat helemaal goed op te hangen. Dus hoe ver van tevoren ben je al begonnen met die eerste vlag?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk als eerste begonnen in Apeldoorn. Omdat ik natuurlijk aardig fanatiek ben met de festiviteiten.
0: Ja.
1: Maar denk dat ik 3 weken geleden begonnen ben.
0: 3 weken geleden, ja. En hoeveel vlaggetjes hangen er uiteindelijk als het WK begint volgende week?
1: Als ik heel eerlijk moest zijn, heb ik ze niet geteld.
0: Oké, okay. Nou ja, dan moeten we het even zonder de getallen doen, maar dan wel even met jouw beschrijving, want het is natuurlijk radio. We gaan even doen alsof we naar Apeldoorn zijn gereden. We parkeren de auto in de Mendelssohnlaan, we stappen uit. Neem ons even mee. Wat zien we om ons heen?
1: Ja, heel simpel, oranje.
0: Ja, iets meer, kom op Ringo.
1: Iets meer, nou oké. Okay. Elke woning heb ik wat vlag op de gevel getimmerd.
0: Ja.
1: Ik heb zoals in mijn eigen voortuin staan een mooi leeuwenbeeld. Van 1 meter hoog. Die op zijn knietje zit. Ik heb de boel een beetje ingewikkeld met oranje doeken. Ik heb allemaal vlaggenlijntjes over de weg heen gespannen. Langs elke huis. Allemaal puntvlaggetjes gemaakt. En wat kun je me meer over vertellen? Over alles wat ik oranje kan maken, maak ik oranje.
0: Wat heb je allemaal ingewikkeld dan?
1: Bomen, lantaarnpalen, verkeersborden.
0: Geweldig zeg.
1: Ja, zelfs mijn bankje in de voortuin, die is nou oranje. Die heb ik ingepakt in oranje doek.
0: Ik kan me nog herinneren dat jij in een artikel van het vorige WK, dus 4 jaar geleden, zei: voetbal is saamhorigheid.
1: Dat is mijn statement nog steeds, want ja. Jullie zijn dus 4 jaar geleden ook geweest. En toen heb ik ook echt een statement gemaakt: voetbal is saamhorigheid. Saamhorigheid is sinds de coronaperiode ver te zoeken. Wat zich ook al resulteert in wijken die nog weinig vlaggetjes hebben hangen. Daar waar je vroeger, toen ik nog klein was, alle wijken al helemaal oranje had. Is nou enkel een wijk hier en daar die oranje is.
0: Ja, is dat echt zo dat je echt je voor je gevoel, in je herinnering was heel Apeldoorn oranje en nu is dat steeds minder?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Eerder was het ook hele straten, we waren met elkaar bezig om vlaggetjes op te hangen. En nou zie je gedeeltes die oranje zijn en geen hele straten meer.
0: Ja, het kan ook zijn dat in een periode was dat het Nederlands elftal misschien ook wat meer aansprak tot ons en verder kwam en hoger kwam.
1: Maar hoezo spreekt de Nederlands elftal nou niet meer aan dan?
0: Dat weet ik niet, maar dat zou het kunnen zijn. Nou, ik doe een beetje op, ik zie ook een poll, een Gelderlander vandaag staan die onder een lezers is gehouden. Dat er al mensen zeggen van nou ja, 3 wedstrijden, misschien 4, maar meer zit er niet in.
1: Ik vermoed, dat heb ik net zo. Die gedachten heb ik ook. Maar hoop doet leven, hè?
0: Hoop doet leven, dat is het wel. En als iets hoop kan geven, dan is het wel sport, hè? Voetbal.
1: Ja, en uiteindelijk is het toch wel, en dat denk ik dat iedereen dat wel heeft. In Nederland zelf al, dat is toch een beetje de gezelligheid met elkaar.
0: Ja, ja
1: dat je met elkaar is, die wedstrijden kan bekijken en lekker een hapje en drankje met elkaar gaan doen.
0: Dit is natuurlijk bij uitstek een WK dat voor de gemiddelde Nederlander onbetaalbaar is om naartoe te gaan om zelf te kijken. Dus dat kijken we inderdaad met elkaar gewoon thuis in Nederland. Het zijn wel bijzondere tijden hè, qua tijdstippen dan dat de wedstrijden zijn. Midden in de nacht, man.
1: Je houdt van gezelligheid of je houdt er niet van?
0: Dat wordt toch wel bijzonder. Dat worden echt nachtelijke straatfeesten dus.
1: Apeldoorn staat sowieso onbekend als Nederland wint. Dat ze allemaal met z'n allen naar een oranje rotond toe gaan.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: maar ik ga ervan uit dat dit jaar ook weer gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Ondanks de tijden.
0: Dat denk ik ook. En dan begin ik de ochtendshow 's ochtends vroeg om 6:00. En dan rij jij daar misschien nog steeds rondjes op dat moment.
1: Ik mag daar geen rondjes meer rijden.
0: Oh.
1: Want de burgemeester die vindt dat niet zo gezellig. We krijgen binnenkort is er wel weer toestemming dat de rotonde oranje gesierd mag worden.
0: Oké.
1: Maar de voertuigen vindt hij iets te gevaarlijk op de rotonde.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zijn pakje aan, zijn dossier. De veiligheid van alle inwoners van Apeldoorn. Dus daar moeten we dan ook maar gewoon naar luisteren. Maar ik neem aan dat als het een heel goed resultaat is, het Nederlands elftal daar neerzet in Amerika en ik om 6:00 de ochtendshow begin, dat je daar misschien niet rondrijdt, maar dat je daar nog steeds aan het vieren bent met de Apeldoorns en anders wel bij jou in de straat. Hoe ver denk jij dat ze gaan komen, de mannen van Koeman?
1: Ja, wat ik al een beetje aangaf, ik vermoed dat het ook of die 3 wedstrijden of een 4e wedstrijd.
0: Dat het daarbij blijft, hè? Ja.
1: Want het is heel simpel, de 4e wedstrijd wordt, of als je doorgaat, of een Brazilië of een Marokko.
0: Ja.
1: Dat zijn wel dusdanig goede tegenstanders.
0: Het zou trouwens wel geweldig zijn, Nederland-Marokko. Gewoon even, als je het hebt over de sfeer en de beleving, ook in ons eigen land. Want dat is natuurlijk met de prestaties van de Marokkaanse elftal bij voorgaande toernooien was het ook één groot feest.
1: En het is sowieso, we hebben 16 miljoen bondscoaches in Nederland, hè?
0: Ja, ja. En die gaan allemaal kijken. En misschien wel door jou nu ook zorgen dat ze toch even een vlaggetje halen. En iets in het oranje wikkelen. Jij succes met de laatste loodjes. En volgende week heel veel plezier, hè, Ringo?
1: Gaat helemaal goed komen. Jullie ook heel veel plezier. En de rest van Gelderland natuurlijk ook.
0: Goedjes.
1: En maak er een mooie dag van.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: We gaan er een mooie dag van maken. Deze dinsdag, de 2e juni. Met fijne muziek ook op Radio Gelderland. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het gaat over al die bondscoaches, die mannen die het allemaal weten.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
2: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: 1 minuut voor 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoogbuurlo is het 13 graden, in Ophemert 15,7. Vandaag wordt ook in Gelderland onstuimig met veel buien, kans op onweer. Vanmiddag trekt een stevige onweersbui over de provincie met windstoten tot 70 km per uur. Hagel en lokaal veel regen in korte tijd. Daarom geldt er ook een code geel. Na wekenlange protesten en onrust in de wijk De Maten zijn de eerste touringcars met asielzoekers gearriveerd bij de locatie van de Wallenwijngaarde in Apeldoorn. Rond het pand was veel politie en beveiliging aanwezig. Demonstranten hadden zich verzameld en ze mochten van de politie niet met meer dan 3 personen bij elkaar staan. Een auto is zondag in Doetinchem beschadigd nadat een waterballon tegen de voorruit werd gegooid. De politie zoekt nog altijd een jongen van ongeveer 10 jaar oud en wil met hem en zijn ouders in gesprek om de schade af te kunnen handelen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de ANWB verkeersinformatie van deze dinsdagochtend. Er stonden de nodige files. Ik maak even een selectie van 10 minuten of langer. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 12 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 13 minuten. Klein half uurtje op de A28 tussen het Harde en Zwolle-Zuid en een kwartier tussen Epe en Harderwijk. En 10 minuten tussen Strand Nulde en Amersfoort. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein een kwartiertje. 10 minuten op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort. En op de N50 tussen Kamp en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Ook daar 10 minuten. De laatste melding is de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Renen. 10 minuten.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: George Benson. En Give Me The Night op Radio Gelderland. Goedemorgen, 8:56 is het. Vanavond na het TV-nieuws is er natuurlijk GLD Plus, ons tv-programma. En daarin te gast Annemiek van Vleuten. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dat is de titel van haar boek waar ze over komt vertellen. De oud-wielrenster heeft dat geschreven en is daar nu mee langs de pers aan het gaan om het te promoten. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden.
1: Ja, ik heb echt ervoor gekozen om het heel erg bij mezelf te houden. Ik wilde geen namen van anderen noemen. Ik wilde het gewoon heel erg mijn verhaal laten zijn. En daardoor sta ik ook helemaal achter het boek. En hier niet met zenuwen of met zweet op mijn rug gegaan. Want dat zou ik anders gewoon heel spannend vinden om het boek uit te brengen. En ja, daarom is het misschien niet een sensatieboek. Maar dat wilde ik ook absoluut niet. Ja, het was gewoon heel nuttig om één keer terug te gaan naar alles wat je hebt meegemaakt. En naar het begin, waar je altijd maar doorgaat in je carrière. En eigenlijk nooit de tijd neemt om even terug te blikken.
2: Gaat in je boek uiteraard ook over je vallen in Rio, maar ook over je andere blessures waar je steeds weer van terugkwam. Wat is jouw geheim daarbij?
1: In de Rio heb ik een hele harde les moeten leren door dicht bij het winnen zijn van goud. Maar het is niet, door een harde val niet door in verkeerd inschat van de bocht eigenlijk niet winnen. Ja, dan weer proberen op te staan. En daar heb ik heel lang in blijven hangen. En misschien was dat voor mij wel de grootste les om, hoe blijf je er niet in hangen? En helpt het je eigenlijk om daarin te blijven hangen? En dat is een oefening die heb ik helaas door meerdere blessures vaker kunnen herhalen in mijn boek.
2: Je moeder is een hele goede vriendin van je. Maar die zat ook vaak met samengeknepen billen op de bank van, oh, gaat het wel goed met Annemiek? Stel je dat jouw kleine Alex nou zegt, mam, ik wil ook gaan wielrennen. Wat is je reactie dan?
1: Nou, ik sta niet te springen. Een wedstrijdgerichte sport hoeft voor mij eigenlijk sowieso niet per se. Uiteindelijk, als hij dit gaat doen, ga ik dat zeker niet tegenhouden. Maar ik ga het ook zeker niet stimuleren.
0: Ja, lekker zelf laten bepalen. Vanavond dus bij ons te gast op TV Gelderland, Annemiek van Vleuten over het nieuwe boek. Zometeen het nieuwe woord van vandaag, het woord van de dag. Gisteren had ik aanhangwater. Kreeg ik nogal wat reacties op via de mail in de app, dat andere mensen dat weer net iets anders noemen dan degene die het bij mij tipte. Die zeggen niet aanhangwater, maar die zeggen aanhangend water. Ja, het kan allebei. Rob Kleijs, collega die zo meteen op de koffie doet, die wist mij nog te vertellen dat hij in het ver verleden ook pannen heeft verkocht. En dan waren dan pannen in zijn assortiment die enkel genoeg hadden aan het aanhangwater. Dus er hoefde verder niks bij. Marijke die appt ook nog, Frank, als ik al die woorden uit jouw woordenboek hoor, dan voel ik me best heel oud, want de meeste gebruik ik zelf nog steeds. Zo zeg ik regelmatig aanhangwater of aanhangend water. Ik gebruik de laatste woorden edoch en nochtans. Toen keken er ook vooral jongere mensen mij aan met zo'n grote ogen. Wat bedoel jij nou? En Dikkie die heeft nog een leuke aanvulling op aanhangwater, want waarin spoel je die groente dan in af? Nou, dat doe je in de doorslag. Dikkie zegt, dat kreeg ik een keer van mijn vader te horen. Dan moest ik wel om lachen, maar dat vond hij niet leuk. Maar de doorslag, oftewel het vergiet, dat wordt niet het woord van vandaag hoor. Dat vertel ik zo, na Maroon 5 en Sugar.

Maroon 5 en Sugar op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd voor de Dikke van Dijk. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar ik iedere dag tussen 8:30 en 9:00 een woord uitpak waarvan denk ik van dat geef ik je mee. Dat zou ik zo mooi vinden als je dat wel eens een keer weer wat terug wil brengen, zeg maar, in het gebruik. Dus zelf in de mond nemen, waardoor het misschien niet verdwijnt in elk geval. Want we hebben heel veel mooie woorden. Elke van vroeger bijvoorbeeld, die we eigenlijk haast niet meer gebruiken. Vorige editie, dus gisteren, was het aanhangwater. Nou, dan krijg je echt allemaal rijke reacties van aanhangwater. Ja, gebruiken we nog? Of ik gebruik de aanhangend water. Nou, noem maar op. Dat soort woorden. En vandaag pak ik uit de Dikke van Dijk larmoyant. Larmoyant. Ik kwam dit woord dit weekend zelf tegen voor het eerst in een boek wat ik aan het lezen was. Ik kende het dus eigenlijk nog niet. En ik dacht meteen, wauw. Die wil ik in mijn Dikke van Dijk. Larmoyant betekent huilerig of jankerig of overdreven sentimenteel. Dus je moet denken aan iets dat zo overdreven zielig wordt gebracht dat het bijna een beetje irritant of theatraal wordt. De herkomst ligt in het Frans. Het komt van het Franse werkwoord larmoyer, wat tranen storten of huilen betekent. En dat is weer afgeleid van het woord larm, het Franse woord voor traan. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen gebruiken, na het verliezen van de wedstrijd hield de coach een nogal larmoyant betoog in de kleedkamer. Ik moest wel een traantje wegpinken bij die ene film. Al was het einde wel heel erg larmoyant. Stop eens met dat larmoyante gedrag en stroop gewoon je mouwen op. Of de talkshowtafel reageerde verrassend larmoyant op het nieuws van de dag. Nou, ik las het dit weekend voor het eerst. Ik zou het zo leuk vinden als iemand dat vandaag gewoon wil gebruiken. Probeer het eens, kijk hoe men reageert. Larmoyant. Well,

0: Hans de Boy en Thuis Ben. Het is 8:50 geworden. Goedemorgen Gelderland. Tijd voor het weer. En dan gaan we daarna door met Rob. En op de koffie het weer krijgen we van Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En deze dinsdag, 2 juni, is toch wel een dag dat we blij zijn dat er ook weer mensen zijn die ons een beetje kunnen voorzien van informatie. Want er gaat wel wat gebeuren, hè?
1: Ja, er staat inderdaad van alles te gebeuren in de provincie vandaag. Op dit moment is het eigenlijk overal nog gewoon droog, wel flink wat bewolking. Maar de eerste buien zien we nu in het zuiden van het land klaar liggen. En ik verwacht dat die de komende uren over Gelderland gaan trekken. Dit zijn buitjes die niet heel stevig uitpakken, maar je kan zeker wel even nat worden. Aan het einde van de ochtend, dan wordt het droger. Dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 20 tot lokaal 22 graden. En dan in de loop van de middag volgen weer een nieuwe reeks met buien. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn. Met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in de korte tijd. Het gaat wel om lokale buien, dus van plaats tot plaats zijn de verschillen groot vanmiddag. Maar hou die regenraten zeker even in de gaten als je naar buiten moet.
0: Ja, en dat tijdvak is een beetje tussen 2 en 5, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik verwacht inderdaad de eerste buien rond een uur of 2 via het zuiden provincie trekken.
0: Okay. Ja. Daarna, wat komt er achteraan? Ik denk een stukje verkoeling.
1: Ook dat. Ja, de temperatuur gaat inderdaad inleveren als die buien zijn overgetrokken. En dan vanavond en vannacht lokaal nog een buitje mogelijk. En dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 14 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan ook wat frisser dan de voorgaande periode. En zeker een stuk frisser dan vorige week natuurlijk. Met hooguit 20 graden op de meeste plekken. Ook dan is een buitje mogelijk. Maar veel vaker is het morgen droog. En ook de zon zien we zo af en toe nog even. Dus morgen ziet er niet heel slecht uit. Donderdag wordt wel echt een hele wisselvallige dag. Met meerdere stevige buien die over de provincie trekken. Ook de wind die is dan echt wel flink aanwezig uit het zuidwesten. En het wordt hooguit 18 graden donderdag. Dus dat is echt wel frisjes.
0: Ja. Nog minder dan vandaag eigenlijk donderdag qua weer. Of vind je vergelijkbaar?
1: Ja, ik denk een beetje vergelijkbaar inderdaad. Ja, want kijk, vandaag hebben we natuurlijk vooral in de ochtend dat het wat langer droog is. Donderdag lijkt het gedurende de hele dag een beetje een komen en gaan van buien te zijn. Dus
0: Okay.
1: Wel echt wel een wisselvallige dag.
0: Ja. Dank voor vanochtend. En jij meldt je over een uurtje bij Rob.
1: Ga ik zeker doen.
0: Okay.
1: Fijne dag, hè.
0: Joe. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie.
2: Yep.
0: En jij kwam binnen en je zegt, we worden wereldkampioen.
2: Ja, nou, dan wil ik wel eens vragen aan de mensen. Je had ook een onderzoek van de Algemeen Dagblad. Ja, eerder dit weekend was er van de SBS, geloof ik, eentje.
0: Daaruit?
2: 8% denk dat we wereldkampioen worden. 50% kwartfinale. En 92% in ieder geval door de voorronde.
0: En er is zo'n Duitse econoom.
2: Ja.
0: Die het heeft al 3 WK's het goed voorspeld. Op basis van allerlei rare modellen. En die heeft dit jaar gezegd. Nederlands elftal.
2: De Nederlander.
0: Ja. Anderen zeggen weer. Nou, die 3 wedstrijden die we sowieso spelen. En dat is het wel zo'n beetje.
2: Ja, dat lukt nog wel, denk ik. En dan, ja, dan wordt het wel spannend. We kunnen zomaar tegen best pittige tegen
0: Brazilië of Marokko.
2: Marokko is natuurlijk mooi.
0: Dat wordt geweldig.
2: Ja, dan wordt het een volksfeest dan.
0: Ja. Ja, dat lijkt me echt wel een heel mooi affiche in elk geval. Ja, we gaan het vanaf volgende week dus meemaken.
2: Ja.
0: Vooral ook laat of heel erg vroeg qua tijdstip.
2: Ja, ja, dat vind ik ook toch wel weer iets hebben.
0: Wel bijzonder.
2: Ja.
0: Voor collectief kleine oogjes.
2: Ja. Ja. Of ja, dat hele dan zeggen, nou, die niet. Is goed.
0: Die sla ik even over. Ja. Ga naar Ivoorkust.
2: Mensen kijken alles. Dus die zitten dan ook Paraguay diep in de nacht te kijken. Dus.
0: Ja. Ja, wat denk jij?
2: Ja, wat gaat het worden?
0: Wat zijn de kansen voor de mannen van Koeman? Die zelf heel erg droog en nuchter blijven. Heb je er zin in?
3: Jawel.
2: Ja, waar moet die anders?
0: Ja. Oké, nou, maar laat me weten. Rob@gld.nl of een appje naar de studio. Hoe schat jij de kansen in voor Oranje op dit WK in Amerika en Mexico? We gaan het meemaken en jouw voorspellingen. We zijn van harte welkom om een beetje die voorpret op te tuigen. En je hoorde het die man uit Apeldoorn eerder vandaag ook bij mij zeggen. Hè? Er wordt niet zoveel meer versierd als vroeger. Dus heb je nog ergens een oranje vlaggetje? Hang hem vandaag even in de tuin.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
8: Nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
8: Gratis verzenden en retourneren.
7: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om. Ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
12: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
11: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
13: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
11: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. Twee meldingen. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Hart en Zwolle-Zuid. 9 kilometer. 25 minuten is de vertraging. Komt door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen... Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Billy Preston en Syreeta, It Will Come In Time. Ja, Billy Preston is een van de vele, eigenlijk, die wel eens de vijfde Beatle wordt genoemd. En speelde op nogal wat platen mee. En was zeer gewaardeerd ook. Het is dinsdag 2 juni. We krijgen regen en weer een kleurencode. Maar tot die tijd lekker relaxed. Met onder andere Albert Hammond.

0: The more you live, the more you love. And the Flock of Seagulls. 19 over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: Dan weet je dat het tijd is voor de plaat bij de dag. Die is vandaag van Erwin. En Erwin zegt, ik weet niet hoe het komt, maar ik hoor ze bijna nergens meer. Terwijl het toch zo'n heerlijke band was uit de jaren 80. Met ja, een beetje cynisch-kritische muziek. Maar ik kon er prachtig mee leven toen. Heerlijke nummers. Ik heb het over de Smiths. En als jij nou eens Heaven Knows I'm Miserable wil draaien, dan weet je helemaal waar ik het over heb. Het is een beetje depressiviteit, maar toch met een vrolijke knipoog. Nou, dat is apart, Erwin. Maar ja, hij klopt wel, die beschrijving. Die zei, als jouw plaat bij de dag, met Morrissey.

The Smiths. Heaven knows I'm miserable now. Ja, tong tussen tanden met die TH. Bij het Engels. Dat helpt wel. Of stage in Engeland. Lekkere plaat bij de dag, Erwin. En inderdaad, hij is altijd licht depressief geweest, hè, Morrissey. Dus, ja, dat is de tekst ook. Heb jij een plaat bij de dag? App of mail even. Welke plaat en waarom?

The last train, the clock's fill. Ja, er komt wat aan, hè, als we het hebben over het weer. Maar nu is het nog lekker, hoor. Uchelen zegt 15,6 graden. En Eergum in Buren 17,3. Kijken we even snel naar het nieuws op gld.nl. Dan zien we daar dat de eerste asielzoekers in de Maten zijn gearriveerd. Na weken van protesten, politieinzet en van allerlei oplopende spanningen, zijn gisteravond dan de eerste asielzoekers aangekomen bij de spoednoodopvang aan de Wallenwijngaarden in Apeldoorn. Rond 6 uur kwamen daar 2 touringcars aan met asielzoekers op de locatie in de wijk De Maat. Er was een gespannen sfeer, maar voor zo bekend is er niks gebeurd eigenlijk wat als ongeregeldheid betiteld kan worden. Daar dus gewoon de gang van zaken zoals die gepland was. En ook nog een happy burgemeester te zien. Burgemeester Marinka Mulder van Culemburg. Die heeft haar gestolen laarzen teruggekregen. Die zaten bij een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen die de politie aantrof pas geleden. Politie meldde vorige week dat agenten op dinsdag 26 mei... bij een verdachte situatie een grote hoeveelheid spullen tegenkwamen die mogelijk gestolen waren. En daar zaten dus de laarzen bij van de burgemeester. En die heeft het nu dus terug. Nieuws te lezen op gld.nl. En heb je trouwens tips voor dat nieuws? Gebruik onze app om de tip hier te krijgen. 06 22 22 1342. Eerst Police.

Tipje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

De jukebox jive. Nou, voor de dansers, de jive. Dat is er wel één, hè? Daar moet je wel goed uitgerust voor zijn. Want dat gaat even tekeer. En het is prachtig om naar te kijken, om naar te werken. Moet je echt wel even de conditie opbouwen. En jukebox jive is een lekkere plaat uit de 70s van de Rubettes. En na echt zo'n intense beleving, even een paar versnellingen lager. Sam Smith. Stay with me.

0: Fleetwood Mac and As Long As You Follow. Het is 9:12. Dat is voor onze mooie tijd om even naar Berend te gaan. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want het weer, dat gaat ons wel bezighouden, hè, deze dag.
1: Zeker, niet alleen vandaag, ook de komende dagen gaat er van alles gebeuren in de provincie. We zien op dit moment de eerste buitjes via het rivierengebied de provincie binnentrekken. Ja, dat zijn nog niet hele heftige buien, maar het kan af en toe op lokale schaal echt wel stevig doorplassen. Nou, die buitjes trekken vanochtend verder noordoostwaarts en dan aan het einde van de ochtend wordt het tijdelijk juist weer wat droger. Dan gaat de temperatuur weer oplopen naar ruim 20 graden. En in de loop van de middag dan volgen weer een reeks nieuwe buien. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn met kans op onweer en veel regenwater in een korte tijd. Ook hagelstenen en windstoten zijn op lokale schaal niet uitgesloten.
0: Ja, ja, nou, dat gaat behoorlijk tekeer dan.
1: Ja, ja, het is echt wel een wisselvallige dag natuurlijk. Met die stevige buien vanmiddag tussen grofweg 2 uur en 5 uur vanmiddag moeten we daar echt wel rekening mee houden. Vanavond wordt het dan wel snel droger. Een buitje blijft dan nog wel mogelijk. Ook vannacht is dat het geval. Met die buitjes stellen niet heel veel meer voor. En de temperatuur die gaat uiteindelijk inleveren naar een graad of 14 op de meeste plaatsen.
0: Ja. Ja, houden we dan wat slechter weer, wat herfstiger weer, of keert de zomer weer terug snel?
1: Nee, het is deze week echt wel wisselvallig. Hoor. Morgen in de ochtend ook nog enkele buien, dan een tijdje weer droog, dan aan het eind van de middag en aan de avond weer nieuwe buien. Dus morgen wederom zo'n wisselvallige dag. In de middag zien we de zon wel geregeld en het wordt maximaal 20 graden. Dus ook ja, een stuk frisser dan vorige week. Echt koud wordt het morgen natuurlijk niet. Maar de dagen daarna, donderdag en vrijdag, wordt het hooguit 17 of 18 graden. Dus dat is echt wel iets frisser dan de gebruikelijke waarde. En vooral donderdag wordt weer een interessante dag. Met een stevige wind en talrijke buien. Die worden aangevoerd met kans op onweer. Dus we zitten echt in een wat wisselvallige periode. Met flink wat regenkansen en ook lagere temperaturen.
0: Berend, dankjewel.
1: Doei.

Jackie Wilson en Higher and Higher. Ja, die prestatieladder die gaat ook weer uitgerold worden voor al die voetbalclubs die mee gaan doen aan het WK-voetbal in Mexico, Canada en Amerika. Wij doen ook mee als Nederland. Nou, lekker praatje bij de koffie vandaag. Worden we wereldkampioen? Of hoe zie jij het? Er zijn diverse onderzoeken die zeggen, nou, heel misschien Nederland. En andere onderzoeken zeggen weer, nou, Nederland snel eruit. Maar er is een Duitse wetenschapper, die heeft het al 3 keer goed. En die zegt, die Nederlander, Weltmeister. Nou, laat me weten alvast via de app of de mail. Worden we kampioen? WK voetbal

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
10: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
11: Het is feest bij Wintersteegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Michiel, dankjewel. De verkeersinformatie is er ook één melding. Vanaf de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 4 kilometer, 5 minuten is de vertraging door de werkzaamheden aan de brug in Zwolle.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: Op de koffie.

real. And love will keep us together. Als er geen voetbal tussen komt, hè, want het WK voetbal begint. En tegenwoordig en altijd al is sport natuurlijk ook politiek en strijd en oorlog en noem het maar op. Maar de vraag is natuurlijk altijd, worden we wereldkampioen? Ja, er zijn verschillende onderzoeken geweest waarbij de Nederlander nou niet al te veel vertrouwen uitspreekt. Klein clubje wel. Zo'n 8% zegt, wij worden wereldkampioen. Maar voor de rest is het echt van, nou, dat eerste rondje komen we nog wel door. Maar dan, even kijken. Dat terwijl een Duitse econoom een zekere voorspelling doet. Hè? Zekere voorspelling. Joachim Clement, die weet het zeker. Nederland wordt wereldkampioen. Ja, hij legt in het Algemeen Dagblad uit waarom, dus dan kun je het op je gemak lezen. We hebben al 3 keer in de finale gestaan, maar 3 keer tweede. Dus nog nooit gewonnen. Hoe zit het met jou eigenlijk? Heb jij vertrouwen in dit wereldkampioenschap? Heb je daar zin in en denk je, wij worden kampioen? Dan bel je even 0800-345-0345. Je kunt natuurlijk ook mailen, rob@gld.nl of appen 06-22-22-1342. Het WK voetbal in Amerika en Mexico en Canada komt eraan. Volgende week gaan we beginnen. Gaan we wereldkampioen worden? Of zeg jij van, nou, blijft weer voorbij eens. Al de voetbal. Lang hoor dit keer.

17 over 10 geworden. We gaan eens even over voetbal praten. Dat gebeurt bijna niet meer, hè, over voetbal praten. Wat vinden wij ervan? Met z'n allen zijn diverse onderzoeken geweest door diverse media over worden wij wereldkampioen of niet? Deze zomer op het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Er doen heel veel landen mee. 48. Heel veel wedstrijden zijn er. Dus voor de echte liefhebber wordt het smullen. Je kunt zo ongeveer iedere minuut van de dag gaan zitten en gewoon voetbal kijken. Ja, nou, daar kun je heel erg gelukkig mee zijn. Maar hoe zit het met onze kant? Hoe schat jij die in? 0800-345-0345. Appen kan ook. 06-22-32-13-42. En mailen natuurlijk. rob@gld.nl. Hoe sta je erin? Nou, zegt Riet, je vraagt mijn voorspelling voor het Nederlands elftal. Mijn man die zegt de kwartfinale. En ik zeg, ik bekijk het heerlijk per wedstrijd. En alleen al de gedachte in de hoop dat ze de finale zullen halen maakt me blij. Ja, en taart maakt mij trouwens ook ongelooflijk blij. Vriendelijke groet van Riet. Ja, nou, Walter die mailt uit Phuket. Ook daar is het aan het regenen. Nou, dank je, Walter. Hou daar wel ook de paraplu in de gaten. Even kijken. Ja, het WK voetbal. Wat zal ik daar nou eens van zeggen, zegt Leo. Ik maak me er altijd veel te druk om. Dat doe ik niet meer. Ik ga het bekijken. En ik denk dat we het eerste rondje toch wel doorkomen. Er is volgens mij veel meer moeite om hem niet door te komen, die voorronde, dan wel. Vallen er maar een paar af, volgens mij. Goedemorgen, zegt Gerry, ik geef helemaal niks om voetbal. Maar eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat ze kampioen worden. Gaat niet gebeuren. Veel te veel gedoe eromheen. Zoals het altijd gaat. Dus ja, nee, niet. Geen kampioen. Hoi Rob, zegt Hans. Ik heb geen idee of Nederland wereldkampioen wordt. Ik hoop het voor ze en voor de liefhebbers. Ik heb er zelf helemaal niks mee. En een groot voordeel is dus dat ik ook geen stress daarvan heb. Ja, dat is makkelijk. Nou, het ligt er een beetje aan of de laatste oefenwedstrijd tegen Algerije gewonnen gaat worden. Ja, dat zegt Henny. Dat is een ploeg die onderschat wordt. En ik vind het een hele goede graadmeters. Twee hele goede eredivisiespelers van Nederland doen erin mee. Onder andere Hatje Moussa van Vitesse voorheen. En winnen we die, dan ga ik weer een beetje meer vertrouwen hebben in ons wereldkampioenschap. En mochten we kampioen worden, ja, dan ga ik wel de straat op om te kijken hoe het dan gevierd wordt. Nou ja, dat kan tegenwoordig ook op allerlei manieren gevierd worden. Als ik Parijs zie, wat ze daar gaan doen als ze wereldkampioen worden, ik hou mijn hart vast. Ja, Siem, die zegt helemaal niks met voetbal. Alleen het voordeel is wel dat andere zenders dan heerlijke detectives of films gaan programmeren. En dat mogen ze voor mij zeker weer gaan doen. Daar kom ik ook heerlijk aan me trekken. En dan graag ook nieuw werk. We gaan zeker winnen, zegt Henny. Hup, oranje. Vlaggetje in de hand. Nou, bij mij is ook het gevoel toch wat minder, zegt Gerard. Ik weet nog dat ik meedeed met de straat. Alles lekker oranje. De straat deed ook mee met elkaar. Ik heb het gevoel dat het allemaal wat minder is. Maar dat kan nog komen. Misschien moeten wij als supporters ook in het toernooi groeien, hè? Dat zeggen ze toch, dat je ergens in moet groeien met dat voetbal. Nou, ik zie het hier bij mij in de straat nog niet. Nijmegen zit ik normaal gesproken echt helemaal oranje. Nu moet ik het toch wel zoeken, een beetje. Heb jij nog een mening over het WK voetbal? Gaan wij wereldkampioen worden? Dan laat even weten via de app of de mail. Harry die zegt ook, ach ja, weet je wat het is? Het is mooi tijdverdrijf en misschien dat we een paar leuke feesten hebben met elkaar. En dat is het dan toch ook. Hoe ouder je wordt, hoe sneller je het vergeet ook. Dat is ook waar. Dus maak je niet druk, zegt Harry. Het is een Simon & Garfunkel.

Hey, hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank.

0: Robert Sharp en de Magnetic Zeros in Home. Eens eventjes voor alle welven hebben we vanochtend over het WK voetbal. Gaan wij wereldkampioen worden? Nou, zegt Ria, we zijn niet echte kijkers. Alleen de finale. Kijk, die willen we wel eens kijken. Daar zit toch wel een hoop positiviteit in. Hè? Dat je dan toch denkt, we gaan de finale halen. Rob, altijd positief denken. Hè? Als we het allemaal doen, dan worden we zeker wereldkampioen. Dat is een soort manifesteren. André, dat heet zo tegenwoordig. Ja, of gewoon bidden. Angela, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En?
1: Ik heb het even niet even over het Nederlandse voetbal. Want ik was de afgelopen 5 dagen in tropisch Parijs.
0: Ach, dat was het gezellig, hè, met het voetbal.
1: Saint-Germain tegen Arsenal.
0: Ja.
1: En op de Eiffeltoren stond gekleurd in blauw en rood.
0: Ja.
1: Stond er dus Allez Paris.
0: Aha.
1: Nou, ik heb het s'avonds gezien, dat voetballen. Ik ben helemaal geen voetbalfan. En en die penalties. Ja. Mijn god, die penalties.
0: Maar ze hebben Parijs ook een beetje afgebroken, hè? Hebben wij meegekregen. Heb jij dat ook gezien of niet?
1: Ook dat. Wij waren de middag voor de voetbalwedstrijd, waren we ook op de Champs-Élysées. Al die hekken, al die polities. Mijn god, wat een toestanden.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, de wedstrijd was zo.
0: Ja.
1: Ik geef Frankrijk een grote kans.
0: Ach,
1: ik ben helemaal geen voetbalfan, want de meesten die daarin speelden, die zaterdagavond, die spelen ook in het Franse elftal, hè?
0: Ja, dus jij zegt, van Nederland gaan we niet redden.
1: Ik denk het niet.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal geen voetbalfan.
0: Maar dat heb je al gezien.
1: De Franse daar zag, en dat de meesten daar ook meedoen met de WK, denk nou,
0: forget it.
1: Want ze maken ook een kans.
0: Oké. Okay. Angela, dankjewel. Ja, ik vond Arsenal trouwens ook wel lekker voetbal, hoor. Maar Angela zegt, Frankrijk. Hans zegt, ik denk dat ik het druk krijg op mijn werk. Want ik ben de enige die niet van voetbal hou. Dus, waarschijnlijk ben ik de enige fitte op het werk. Ja, dat kan ook, ja. Want het is laat kijken ook. Met kleine oogjes dus naar het werk. Ja. Amerika wordt wereldkampioen. Zegt Kees. Het is gekocht. Nou, ik geloof misschien alles wel dat dat zo kan. Want ze zijn niet eens zo slecht bezig, hè, Amerika. Dus als daar nog een beetje druk achter komt, motivatie vanuit allerlei instanties, dan kunnen we Amerika wel eens als Dark Horse gaan neerschrijven. Je tips van harte welkom. Wij gaan zo meteen spellen.

0: Een spelletje. Voor bij de koffie.
1: Ja, word een stukje wijzer, word een stukje rijker. Het zit allemaal in het ene kleine spelletje. Bij de koffie. 3 prijzen te winnen, 3 vragen te stellen. De eerste, daar krijg je echt ruim de tijd voor om antwoord op te zoeken of te geven, of allebei. En die vraag, die brengt ons op deze dag. Maar dan in 2022, toen het afscheid van een legendarische ochtendnieuwslezer op RTL. Tegenwoordig werkt hij hier. Ja, meer voor de hobby, maar hè, bloed stroomt waar het niet gaan kan. Welke nieuwslezer, welke ochtendnieuwslezer nam afscheid op deze dag? Van RTL Ochtendnieuws. En tegenwoordig werkt hij hier. Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven, toch? Ja, want dat kan je leuke prijzen opleveren. En dat kun je doen via de mail rob@gld.nl of via de app 06-22-22-13-42. Welke nieuwslezer nam afscheid op deze dag 4 jaar geleden van zijn RTL Ochtendnieuws? Ja, toch wel. 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen via de app of via de mail. 06-22-22-13-42. Hier is Oleo.

0: Dirty Old Man.
1: Nou ja, dat is het onderwerp van onze vraag. Zeker niet hoor. Nee, echte heer. Ja, misschien thuis, hè, je weet het niet.
2: Een spelletje voor bij de koffie.
1: Want wij zijn op zoek naar een naam van een legendarische RTL nieuwslezer. Hij werkt tegenwoordig hier. 4 jaar geleden nam hij afscheid van zijn ochtendshow. Want 33 jaar lang deed hij dat. En dan moet je er echt vroeg uit, hè. Dat is echt, ja, 4:30. Schminken, rijden, ploeg een beetje oppoken. Dat gezellig wordt. Nou, dat 33 jaar lang. En toen was het afscheid daar. Over wie heb ik het? Jordi, want jij bent een van de velen die ons wist te vertellen wie dat was. Jordi, wie is dat?
3: Ja, ik wist het meteen. Dat is Jan de Hoop natuurlijk.
1: Ja, ja, natuurlijk. Was jij een kijker van de RTL Ochtendshow?
3: Ja, zeker. Ik ging toen nog richting de middelbare school en dan stond het ontbijtje voor me klaar. En dan altijd even het RTL ontbijtnieuws kijken, met Jan natuurlijk.
1: Ja, dat was op een gegeven moment echt een ding, hè, in den landen. Dat Jan eigenlijk het nieuws bracht 's ochtends.
3: En het was altijd wel gek als Jan er dan niet was en er was een andere presentator. Dan is het toch minder leuk om naar te kijken.
1: Ja, je raakt vertrouwd met de mok en de trui. En ja, dat is het doen en laten. Zo werkt het. Dat is tegenwoordig een beetje WNL, heb ik het idee. Dat de ochtendshow op televisie met het nieuws heeft.
3: Anders dan met Jan, hoor. Maar anders. Gelukkig, ik luister nog wel naar Radio Gelderland.
1: Ja, nee, daarom. Dus hij neemt zijn mensen mee, dat snap ik. Ja, je zegt het. Alles gaat ook veranderen in je geheugen, hè. Dat, zo werkt het ook. Ja.
3: Ja, je wordt ouder.
1: Ja, papa. We gaan naar de muziekvraag. We gaan terug naar de jaren 60, vorige eeuw. Toen bovenaan bijna iedere hitlijst in Europa Strangers in the Night. Wie zong dat?
3: Ja.
1: Old Blue Eyes.
3: Ik ben 28, Rob.
1: Old Blue Eyes. Probeer eens.
3: Ja.
1: Ja. Een crooner.
3: Nog een tip.
1: Hè?
3: Nog een tip.
1: Frank als eerste naam.
3: Frank Sinatra.
1: Nou. Hè? Oh. Ik heb de helft voor gezegd, maar dat maakt niet uit. Dat brengt ons bij de Gelderse vragen, die doen we er ook altijd eentje bij. In welke Gelderse plaats staat museumboerderij De Mariahoeve? Daar kun je zien hoe de boeren vroeger leefden.
3: Is dat niet in Putten?
1: Nou, die weet je dan wel.
3: Ja, komt van de Veluwe.
1: Ben je daar geweest ook of niet?
3: Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Maar de naam komt me wel bekend voor.
1: Ja, nou ja, als ik het zo zie, dan lijkt het me best eens interessant om te zien hoe dat leefde vroeger. Want ja, we hebben het nu wel eens moeilijk, zeggen wij dan. Nou, alleen de was doen al. Ja.
3: Precies, daar had je een dagtaak aan. Ja, eerst even snel de wasmachine aan, dan ben je klaar.
1: Ja. Jij bent aan het rijden, wat ga je doen?
3: Ik ga richting werk, ben nu onderweg daar naartoe.
1: En wat is werk?
3: Ik werk ook bij de radio, maar dan bij de andere regionale omroep.
1: Utrecht?
3: Flevoland,
1: wat leuk. Nou, dat... je weet je platenlijst nog niet, hè?
3: Nee, ik heb nog niet gespiekt, maar...
1: Nee, anders zou ik een plaat van jou kunnen draaien, dat zou leuk zijn.
3: Ja.
1: Gaan we Frank Sinatra draaien dan, voor jou?
3: Ja, dat is wel een klassieker.
1: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ja.
1: Jordi, mooie uitzending.
3: Dankjewel,
1: Bert. Doei, doei. Hier is Frank Sinatra.

zo'n moment, hè, dat je elkaar voor het eerst zag. En dat je dan nog allebei weet, hè, want voor misschien de een is het liefde op het eerste gezicht geweest. Voor de ander moest het groeien. Weet jij dat nog? Van jouw geliefde? Was dat pad? Je zag elkaar en dan was het, of? Jaren bezig.

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sneller. Laat het licht aan.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Michiel, dank je wel.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.

Juliane Werding. Werding, stimmen in wind. Ach, lekker toch, stimmen in wind. Ja, dat gaat vanmiddag gebeuren, hè? Ja, je hebt er altijd zo'n raar gevoel bij dat ze dan 's ochtends zeggen, terwijl de zon lekker schijnt nog. Het wordt noodweer, het wordt code geel, oranje met vlekken erin. Ja, het gaat nu een beetje betrekken, ja. Dus hou er ergens rekening mee als je nog naar huis moet. Het gaat echt tekeer gaan. Met hagelstenen zo groot als, weet je wel. Eerst Boudewijn de Groot.

Oeh, Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Ja, je kent het principe wel, hè? Kinderbedtijd, dat gewoon kinderen op tijd naar bed moeten. Niet alles is politiek, maar kinderbedtijd is in New York nu ook politiek geworden. Want de burgemeester heeft daar de kinderbedtijd afgeschaft vanwege de NBA-finale al daar. Ja, dat gebeurt altijd in Amerika per decreet. Dus daar heeft de nieuwe burgemeester Zoran Mamdani ook gewoon symbolisch per decreet de bedtijd voor kinderen afgeschaft. Ja, hij ligt altijd een beetje in de clinch met Trump, die Mamdani. En ik denk dat hij hier ook de grap wel van in zit. Allemaal kindertjes rond zijn tafel. De New York Knicks, nou, spelen de finale, de NBA-finale, voor het eerst in 27 jaar. En daar wil je natuurlijk als kind ook gewoon bij zijn. En dus zegt de burgemeester, dat mag. En anders stuur je ouders maar naar mij toe. En net als Trump houdt hij dan zijn boekje zo mooi omhoog. Ja. Bedtijd is afgeschaft in New York. Ja, eigenlijk is wat luchter en leuks.

Ah, you to me are everything from the real thing. Het is bijna 11:40. Het wordt toch wel wat bewolkter hier rondom Arnhem. En dat zal in de rest van Gelderland ook wel zo zijn. De temperaturen liggen nog rond de 20 graden. Maar je weet het, het wordt vandaag wel echt noodweer. Onweersbuien komen eraan, dus hou daar rekening mee. Het is een beetje begonnen al. Het gaat echt heel erg hagelen. Weet je dat het de dag van de sekswerker is? Schrijft Wilma. Kun je er eentje draaien? George Michael. Die hoort toch dan op deze dag? Zegt Wilma. Nou ja, kan ik er behoorlijk in mee, ja. I Want Your Sex van George Michael.

Juan es la camisa negra, het zwarte hemd. Ja, dan kun je dat heel letterlijk nemen als zwart hemd. Maar overdrachtelijk betekent dat volgens mij in het Spaans dat je relatie naar de knop is. En dat je daardoor een zwart hemd draagt. Dat je een beetje in de rouw bent ook. En dan weet je dus gelijk ook wel, als iemand zo'n zwart hemd heeft, ja, dat hij weer op de markt is. Hè? Dus benaderbaar. Voor de vraag. Zullen we even wat drinken? En zo niet dan niet, zo ja dan ja. Hier zijn de laws. Want zo hoor je te zeggen. There she goes.

0: gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Starbuck, Moonlight Feels Right. Ja, yeah, nou, bijna Moonlight-achtige taferelen buiten, Irene. So,
1: nou, je hebt de raam hier openstaan in de studio. En ik stak even mijn neus buiten het raam. Wat ruikt dat toch altijd?
0: Hoe heet dat nou ook alweer?
1: Daar is een woord voor. Ik heb het ook al eens vaker opgezocht, maar ik vergeet het ook weer. Het zal de leeftijd wezen.
0: Ja.
1: Maar mensen thuis, steek even je neus buiten het raam. Want het is echt een heerlijke geur. Rob is aan het zoeken.
0: Petrichor.
1: Ja, petrichor. Ja. Dat is hem.
0: Die typische aardse geur van regen na een droge periode.
1: Ja, het heeft te maken met bacteriën volgens mij. Die op de grond zijn, of schimmels. En die een beetje wakker worden van de regen.
0: En volgens mij is het heel erg oer. Dat dat gewoon binnenkomt bij iedereen. Hè? Iedereen wordt daar een beetje rustig van. Of
1: ja, ik weet niet of iedereen het kan ruiken. Volgens mij zijn er mensen die het niet kunnen ruiken.
0: Oh.
1: Ja, maar nou, ik ruik het wel hier. Ik vind het heel fijn. Ik zie de natuur juichen ook.
0: Ja, nou dat is... Ja. Komt in een levens toe. Zometeen tot 3. Petrichor op de radio. Hè? Het is weer een heel andere beleving die we gaan.
1: Nou ja, we gaan het onder meer hebben over wat je kunt doen als je als het gaat onweren en je wilt je apparatuur beschermen. Daar ga ik een brandweerman over spreken. En het gaat met dierenarts Roeland over wat je allemaal kunt doen met je dieren als accessoire. Hij is net in Japan geweest. Ja. Hij zegt, Irene, mag ik daarover vertellen op de radio?
0: Levend.
1: Wat ze daar doen met hondjes.
0: Ja, levend.
1: Kat, levend, ja.
0: Ja, we hadden toen, hoe heet ze, Tinkerbell. Die had haar kat toen opgezet, hè?
1: Ja. Nee, dit gaat over hoe ze zeg maar hun huisdieren gebruiken als accessoire. En hij stuurde me een foto van een hondje. Dat had hij gemaakt in Japan. En zo'n wit keeshondje met een paarse staart, paarse oortjes en paarse kous, van die voetjes.
0: Ja, een beetje met die strip manga-achtige dingen.
1: Ja, en dat werd rondgereden in een wagentje. In een kinderwagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Slantswijs.
1: Hij stond met open mond te kijken.
0: Ja.
1: Hij gaat vertellen straks. Dat kan hij heel smakelijk.
0: Oké. Nou, heb je op- of aanmerkingen of foto's van je eten? Irene, gld.nl. We gaan zwaaien naar de ochtend met de Romantics. Talking in your sleep. Nou, dat doe je ook op een zekere leeftijd niet meer. Dat is alleen maar snurken, toch? Veel plezier, mooie middag.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek... en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Michiel. Grenscontrole veroorzaakt een oponthoud van 15 minuten. Dat is op de A12. En de N302, dat is de weg tussen Kootwijk en Harderwijk, is dicht tussen de aansluiting met de N344 en Garderen. Dat heeft te maken met olie op het wegdek.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Top 3 met Irene ten Voorde.

De Maisonettes op Radio Gelderland en Heartache Avenue. Ik weet niet of jij het je nog kunt herinneren van vroeger, dat je wist dat er onweer aankwam en dat er thuis op allerlei plekken stekkers uit stopcontacten werden getrokken. Want nou ja, je had vaak een antenne op het dak en daar zou de bliksem dan in kunnen slaan. En door de elektriciteitsdraden in huis, zo dacht ik dan altijd, naar je dure platenspeler of koelkast gaan. En in mijn fantasie zag ik dan die bliksemschicht in huis uit dat apparaat slaan. En ik deed het dus trouw. Stekkers eruit voor zover dat ging. Maar ja, nu hebben we geen antenne meer op het dak. En bij veel stekkers kan ik helemaal niet meer. Dat zit allemaal ingebouwd achter keukenblokken en zo. En toch hoor je het soms dat de bliksem in een huis inslaat in de apparatuur. En toen dacht ik, ik wil weten wat ik kan doen als voorbereiding. Ik kwam vanochtend terecht bij de brandweer, bij Gerard. Die heb ik straks aan de lijn. En wanneer en of het gaat onweren, ja, dat hoor je hier trouwens ook. Tot drie is dit. Leuk dat je er bent.

0: Johnny Esposito schreef het origineel van dit Kalimba de Luna. Toen werd het al een bescheiden hitje, maar Boney M. maakte er nog iets groters van. 18 minuten over 12 is het. Rob Heinsdijk is aangeschoven met een blik op het Gelders nieuws.
1: Ja, in Arnhem regent het al enige tijd. Het komt redelijk naar beneden hier. En wie vanmiddag naar buiten gaat in Gelderland, die moet rekening houden met de kans op onweersbuien met forse windstoten, hagel en ook veel neerslag in korte tijd. De KNMI heeft daarvoor een code geel afgegeven. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 2 en 5. Het gaat wel om lokale buien, dus waarschijnlijk krijgt niet heel de provincie ermee te maken. De Rijkswaterstaat waarschuwt wel alvast voor mogelijk gevaarlijke situaties op de weg, vanwege die grote hoeveelheid neerslag in korte tijd. Het kan dus ook een drukke avondspits worden, zegt Rijkswaterstaat. Kinderen die bewegen steeds minder. En om dat tegen te gaan worden op speelplaatsen van scholen, Fun to Run tracks aangelegd. Het zijn hindernisbanen met allerlei houten constructies waar die kinderen over kunnen rennen, springen en klimmen. De primeur was voor basisschool De Atlas in Doorwerth. Wethouder Meijer is enthousiast.
2: Ja, superleuk. Het is natuurlijk fantastisch als de kinderen in de pauzes lekker kunnen bewegen, goed kunnen sporten. Het weer is ernaar. Dus eigenlijk is dit alles wat we als gemeente willen zien. Wat ons betreft is dit de pilot. Gaan we kijken welke andere scholen dit ook willen. En dan wat ons betreft zo snel mogelijk aan de slag.
1: En het WK komt eraan. Dat is zeker te zien in de Mendelssohnstraat in Apeldoorn. Daar is Oranje van Ringo al 3 weken geleden begonnen met het versieren van de straat. Alles is daar oranje. Ringo vertelt wat hij allemaal gedaan heeft.
3: Elke woning heb ik wat vlag op te geven voor getimmerd. Ik heb zoals in mijn eigen voortuin staan een mooi leeuwenbeeld van 1 meter hoog die op zijn knietje zit. Ik heb de boel een beetje ingewikkeld met oranje doeken. Bomen, lantaarnpalen, verkeersborden. Ik heb allemaal vlaggenlijntjes over de weg heen gespannen. Langs elk huis. Allemaal puntvlaggetjes gemaakt. Alles wat ik oranje kan maken, maak ik oranje.
1: Ja, voor Ringo is voetbal saamhorigheid en een gezellig feestje bouwen met de hele buurt. En ook dus alles oranje maken.
0: Ja, ik hoop dat het niet te erg gaat spoken vanmiddag. Want ik begreep dat hij bij die onweersbui afgelopen zondag, met die hele band met onweer die over het trok en die windstoot, dat een heleboel van die vlaggenlijntjes kapot waren.
1: De helft van zijn vlaggen had hij opnieuw moeten ophangen.
0: Maar het hangt er weer.
1: Het hangt er.
0: Ben jij thuis al oranje?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Gaat het gebeuren?
1: Nee.
0: Bij mij misschien. Zeg ik maar heel diplomatiek.

0: Hanna May en Bluff op Radio Gelderland. En ik ben niet meer bang. En je zei net erop dat het niet overal in de provincie even hard regent of onweert. Maar Henk die stuurt een berichtje vanuit Hattem. Mm-hmm. Vanaf 12 uur komt het daarom met bakken uit de hemel. En het onweert er ook.
1: Ook al, kijk
0: ja.
1: eens.
0: Ja. Nou ja, waarschijnlijk onze weermannen over, laten we zeggen, pak we een klein half uurtje, kunnen misschien wel meer vertellen.
1: Nou, dan horen we
0: wat,
1: meer,
0: ja. wat en waar. Ja. Je had nog een grappige, ja, hoe zou ik dat noemen, een nabrandertje.
1: Ja, goed nieuws is geen nieuws, hoor je meestal. Nou, we hebben goed nieuws uit Culemborg. Op onze website staat ook een blije burgemeester Marinka Mulder, want die heeft haar laarzen teruggekregen. Wat zijn dat voor laarsjes, Irene?
0: Ja, ik heb een foto, ik heb even de foto bijgepakt. Het zijn zilver puntlaarsjes.
1: Zilveren dus
0: met
1: puntlaars.
0: Zo'n, ja, ze zijn zilver en ze zijn zilverkleurig. En ze zijn met zo'n puntje aan de voorkant. En volgens mij, als ik zo naar de laarzen kijk, zit er ook een hakje onder.
1: Kijk eens. Ja, die had de burgemeester in haar auto, maar daarin werd ingebroken en onder meer de laarzen werden meegenomen. Die zijn teruggevonden door de politie. Dat gebeurde 26 mei heeft de politie Culemborg op Facebook een bericht geplaatst dat ze bij een verdachte situatie een grote hoeveelheid goederen aantroffen die mogelijk van diefstal afkomstig waren. Nou, laarzen van de burgemeester zaten
0: ertussen.
1: Het is wel opmerkelijke diefstallen, want de politie heeft wat foto's geplaatst van de spullen die ze hebben aangetroffen. Heel veel schoenen. En dan lijkt het vooral gedragen schoenen te zijn als je die foto bekijkt. Ja, dat is de vraag. Verder nog wat walkie-talkies en heel veel champagneglazen of van die ijskoeps dozen vol zijn het. Politie is wel op zoek naar de eigenaar. Vermoedt ook dat de diefstallen vooral in de regio zijn gepleegd. Dus ben je wat kwijt? Schoenen, champagneglazen of walkie-talkies? Kijk even op de site van de politie Culemborg. Misschien ben je dan binnenkort net zo blij als de burgemeester.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

De Police op Radio Gelderland. Every little thing she does is magic. 6:06 is het. Ja, onweer al op verschillende plekken in Gelderland. Ik ben er nooit zo bang voor, maar bliksem kan natuurlijk inslaan. Is er iets dat je thuis kunt doen om blikseminslag in je apparaten bijvoorbeeld te voorkomen? Ik ga dat zo meteen vragen aan Gerard. Hij is van de brandweer.

0: Jonas Brothers op Radio Gelderland en Only Human. Nou, vanochtend een heel gesprek aan onze redactietafel. Het verhaal van een vriendin van een collega die afgelopen zondag een onweersbui over haar dak kreeg, ergens in de Achterhoek. De bliksem sloeg in en echt alle apparatuur kapot. TV, koelkast, vriezer, magnetron, dat is natuurlijk echt helemaal niet leuk. Meteen ontstond er een discussie aan onze redactietafel, en van vroeger weet ik dat ook nog. Dan ging je bij naderend onweer de stekkers van alles eruit trekken. Vaak stond er dan een antenne op het dak, en daar zou die dan zomaar in kunnen slaan, was het verhaal. Dus die stekkers eruit, daar waren we allemaal heel fanatiek in. Nou hebben we die antennes natuurlijk nauwelijks meer op ons dak staan, en in moderne keukens, daar kom je met geen mogelijkheid meer bij veel van die stekkers. En de vraag is dan, kun je iets doen om je apparatuur te beschermen tegen blikseminslag? Met die vraag komen we terecht bij Gerard Rotkamp van Brandweer Nederland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ken je dat verhaal ook van vroeger, dat je een rondje ging maken om alle stekkers eruit te halen?
1: Ja, ik heb het zelf ook nog gedaan. Ook op advies van mijn ouders toen nog.
0: Ja, klopt. Ja, precies. En dan komen we natuurlijk bij de vraag. Er zijn ook al meerdere mensen die WhatsAppjes sturen naar de studio. En die zeggen, één zegt ja, wel stekkers eruit halen, de ander niet. Blikseminslag kan, ook zonder antenne. Geef ons eens wat duidelijkheid. Wat moet je doen? Of wat kun je doen?
1: Nou, wat je kan doen is nog steeds de stekkers eruit trekken. En waarom? Apparatuur is gewoon gevoelig. En dat is ten opzichte van vroeger nog veel gevoeliger geworden. En als er dus een blikseminslag zou komen in de buurt, dan is het niet ondenkbaar dat er dus een hele hoge spanning kortstondig komt, die gewoon jouw apparatuur kapot maakt. Alleen tegelijkertijd, je geeft het zelf wel aan, het is soms wel lastig om de stekkers eruit te trekken. En sommige apparatuur die zijn zelfs gewoon standaard aan de spanning. Zoals de slimme lampen en allerlei andere slimme meters. Dus ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, maar vertel eens, neem ons eens even mee wat dat dan gebeurt met zo'n blikseminslag. Want vroeger had je dus inderdaad die antenne, dan klinkt dat een soort logisch, hè? Daar kan je dan een blikseminslag op krijgen. Hoe slaat het hier, hoe kan het hier slaan op die leidingen?
1: Ja, wat je een beetje kan voorstellen, ik bedoel, vergelijk het altijd een beetje met een ballon. Hè. Als je een ballon hebt en die wrijf je heel hard tegen de wollen trui aan, dan wordt die statisch geladen en dan kun je een vonkje krijgen als je hem aan iemand anders geeft of geeft iemand anders een hand. Nou, dat gebeurt in de wolk ook, dus er ontstaat een hele grote spanningsverschil, heel groot spanningsverschil, veel groter dan bij zo'n ballon, en die kan dus ontladen naar beneden naar de grond. En dan zie je dat hoge gebouwen of waterleidingen of alles wat geleidt het sneller kan gaan oppakken. En dat is ook de reden waarom het gezegd wordt van nou, een open vlakte blijft bij de bomen uit de weg. Of een kerktoren die dan een bliksemafleider heeft of rieten daken. Dus die ontlading moet eigenlijk vereffend worden. Zo moet je dat zien.
0: Ja, en dat kan dus in de grond in een leiding terechtkomen. Zo moet ik dat me voorstellen.
1: Ja, afgelopen week vrijdag in Apeldoorn in een flatgebouw van 10 verdiepingen hoog, waarbij die eigenlijk de bliksem helemaal van linksboven naar rechtsonder tot aan de grond is gegaan, met heel veel schade tot gevolg.
0: Ja. Zijn er huizen die gevoeliger zijn voor inslag dan andere? Ja, je zei natuurlijk al zo'n flatgebouw, dat is een soort van logisch. Is vrijstaand, bijvoorbeeld een vrijstaande woning, weer kwetsbaarder dan niet vrijstaand?
1: Nou, alle gebouwen die heel erg vrijstaand zijn, waarbij heel weinig bebouwing eromheen is, dus een huisje in het veld, ja, die steekt boven de rest van het veld uit, is dus gevoeliger. Een flatgebouw die hoger is dan de rest, is gevoeliger. Maar dat wil dus niet zeggen dat altijd het flatgebouw getroffen wordt en de woning niet. In die zin is het heel onvoorspelbaar. En gebeurt het ook wel eens anders dan dat je verwacht.
0: Ja, precies. Nou, jij zegt, gaf het ook al aan. Het is eigenlijk wel een advies om de stekkers waar je bij kunt gewoon uit de apparatuur te trekken. En ja, als dat allemaal weggebouwd is achter keukenblokken, zo, ja, dan gaat dat natuurlijk niet. Ja, dan moet je gewoon maar hopen dat het goed gaat.
1: Ja, weet je, er is nog een alternatief. En je kan inderdaad je groep in de groepenkast uitschakelen. Alleen ja, ik kan me voorstellen dat niemand zegt van ik zit dan even tijdelijk in het donker.
0: Nee.
1: Want dat is eigenlijk hetzelfde als het uitschakelen of het uittrekken van jouw stekkers. Ja. Maar ja, dat heeft ook weer gevolgen. Dus het blijft een lastige.
0: Ja, precies. Ik hoorde iemand vanochtend ook zeggen, als het onweert, moet je elektrische auto zeker niet gaan opladen.
1: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de stekkers eruit trekken. Zo'n auto is natuurlijk zit ook aan een stekker, heeft heel veel vermogen. We hebben gelukkig nog niet veel situaties meegemaakt waarbij daadwerkelijk schade aan een auto is ontstaan. Tenminste, niet bij ons bekend. Maar zo'n ding kan net zo goed kapot gaan. Dus wil je het voorkomen, dan zou ik hem zeker niet aan de stekkerlading zetten op het moment dat het onweert en bliksemt.
0: Ja, nou, dat lijkt me een helder advies. Je bent van de brandweer. Als de bliksem inslaat in je apparatuur, dat wil niet zeggen dat je meteen brand hebt ook, toch?
1: Nee, want wat het in feite is een hele grote elektrische ontlading, een schokje. Alleen dan echt in het heel groot. En wat je vaak ziet is dat spullen gewoon kapot gaan. En in weinig voorkomende gevallen leidt het echt tot brand. Maar het is niet ondenkbaar.
0: Nee. Nou, met dit advies kunnen wij verder, Gerard. Mag ik je hartelijk danken?
1: Ja, helemaal geen probleem. En succes nog even met de uitzending.
0: Dank je.

0: kan je dat het beste in hele kleine stapjes doen. Precies, in baby steps. Zondag 14 juni in Amsterdam. De Ziggo Dome, deze Olivia Dean. En als je de reviews van haar eerste concert in Nederland in mei moet geloven, is ze live echt steengoed. Berend van Straten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hi, ja, we hebben het al uitgebreid gehad het afgelopen uur over donder, bliksem, wat je kunt doen om je huis te beschermen tegen blikseminslag. Ik kreeg van Henk al een berichtje uit Hattem, die zei: hier onweert het. Kun jij zien waar in Gelderland er wat gebeurt?
1: Ja, we hebben de afgelopen uur te maken gehad met enkele stevige buien inderdaad die over de provincie trokken. En net ten noorden van die buien zagen we inderdaad ook wat ontwikkeling met onweer voorkomen. Die zijn op dit moment bijna allemaal boven Overijssel beland. Dus in Gelderland is er van onweer op de meeste plekken nu geen sprake meer. En die buien die trekken het komende uur eigenlijk via het noorden de provincie uit. Daarna wordt het dan uiteindelijk wat rustiger en wat droger. Maar in de loop van de middag dan volgt weer een nieuwe reeks met nieuwe buien vanuit het zuidwesten die over de provincie gaan trekken. En dat zijn toch wel weer stevige exemplaren waarbij dus ook onweer kan tussen zitten en misschien zelfs ook wel wat hagel en veel regen in een korte tijd. Dus ja, het is nog niet gedaan met de stevige buien.
0: Nee. Nou, dat is prima hoor. Ik vind het geen enkel probleem eigenlijk.
1: Nee, toch?
0: Nee, zeker niet. Gaat er echt veel vallen? Ja, veel in korte tijd, zeg je.
1: Ja, kijk, wat natuurlijk wel vaker is bij dit soort situaties is dat het om lokale buien gaat. Althans, ik denk wel dat er bijna alle plaatsen in Gelderland iets van regen gaan zien. Maar waar het echt keer gaat wat betreft de neerslag, dat speelt natuurlijk vaak op lokale schaal. Dat zien we vanmiddag ook. Dus ik denk dat op een enkele plek misschien wel meer dan 20 mm kan vallen. Maar dat zal zeker niet overal in de provincie zo zijn. En ja, 20 mm is natuurlijk wel veel. Maar het is ook niet extreem veel voor zo'n. Het is niet dat we op grote schaal echt flinke wolkbreuken verwachten.
0: Nou goed, er is wel een soort code tegenaan gegooid. Die loopt vanavond volgens mij ergens weer af. En dan?
1: Ja. Ja, vanavond, aan het begin van de avond denk ik dat het overal vrij snel droger is geworden als de laatste buien via het noordoosten wegtrekken. En dan volgt een best rustige avond. Lokaal kan misschien nog een enkele bui vallen. Ook vannacht is dat nog wel het geval. Maar op de meeste plekken is het droog bij temperaturen die ze inleveren naar zo'n 12 tot 15 graden. En dan morgen, ja, dat wordt toch wel weer een wisselvallige dag. Niet zo wisselvallig als vandaag, want vooral in de middag is het best wel een lange tijd droog. Zien we de zon geregeld. En de temperatuur die loopt dan op naar zo'n 19 of 20 graden. Dus het is ja, alsnog wel wisselvallig, maar niet zo slecht als vandaag.
0: Nee, en heb je dan nog drie woorden? Nou, mogen er ook vier zijn hoor, voor de rest van de week.
1: Ja, donderdag is het echt tamelijk wisselvallig. Met heel veel buien en ook een stevige wind. Met misschien wederom kans wat onweer. De dagen daarna neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Maar helemaal droog verloopt het niet. En het blijft zeker tot zaterdag fris met hooguit. En gaat af 18 op de meeste plekken.
0: Berend, dankjewel. Dankjewel.
1: Doei, doei. Sorry.
0: Doei, Berend.
1: Doei. Bedankt.
0: Belinda Carlisle is dit in Tot 3 op Radio Gelderland. Circle in the Sand.

Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Er wordt nog wat heen en weer gepraat door luisteraars over wat wel en niet te doen bij blikseminslag. Ik kreeg een mailtje van Ruben. En Ruben zegt, ik woon in Ermelo. Overigens heeft het daar alleen nog maar geregend, zegt hij. Hij zegt, ik woon boven in een appartementencomplex. Bij zwaar onweer klappen mij de aardlekschakelaar eruit. Wat dus inhoudt dat al mijn elektrische apparaten uitvallen. Ja, dat kan dus ook nog gebeuren. Lastig. Laten we hopen dat het een beetje mee gaat vallen daar in Apeldoorn. Zometeen in top 3... Dierenarts Roeland met een mooi verhaal uit Japan.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Michiel.
10: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
14: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Top 3. Met Irene ten Voorde.

De wereld wordt één grote file, daarover zingen ze. De mannen van Sailor, Traffic Jam. Nog heel even terugkomen op die blikseminslag en hoe je schade aan je apparatuur kunt voorkomen. Dan houden we erover op, hoor. Maar ik had de brandweer erover en heel veel mensen komen toch nog met een heleboel andere goede adviezen. De antenne losmaken van de aansluiting op het op de kabel TV, dat is hartstikke belangrijk, zegt René. Stekkers er helemaal uithalen en naast het stopcontact laten hangen. Anders krijg je alsnog spanningsoverslag bij blikseminslag. En iemand schrijft ook nog, ja, dat weten we allemaal, een veilige plek is om in je auto te gaan zitten bij onweer. Als je de bliksem dan inslaat op je auto, wordt deze direct naar de aarde afgeleid via de rubber van de banden. Maar zegt deze Hans, ik heb ook wel eens een onzinverhaal gehoord dat je je auto na inslag zachtjes tegen een paal zou moeten rijden om de elektrische lading na inslag af te leiden. En volgens Hans is dat grote onzin. Dank allemaal. Vanmiddag zal het allemaal wel loslopen, denk ik, met dat onweer. We gaan het hebben over geverfde keeshondjes in een wandelwagen en katten als accessoire. In Japan gaan baasjes net iets anders om met hun huisdieren dan wij hier. Dierenarts Roland Wessels heeft zich de afgelopen weken daar, hij was in Japan, lopen verbazen. En hij is er zo.

0: koortsdroom van Alex Warren, Fever Dream, hoorde je. Dinsdag is het Intel 3 Dierendag. En over dieren zijn altijd verhalen te vertellen. En ik heb een dierenarts als vriend van de show die dat al jaren doet in het programma. En aan wiens lippen wij altijd hangen. Roeland Wessels, dierenarts uit Nijmegen. Hi, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe lang ben je eigenlijk al dierenarts? Vroeg me af.
1: Meer dan 30 jaar.
0: Heel lang.
1: Ik ben in 1995 afgestudeerd. Ja,
0: mooi.
1: Ja, heel lang in tijd. Maar ja, ik voel mij af en toe nog gewoon de jonge pas afgestudeerde dierenarts die denkt, oh, hoe los ik dit op? het vak is zo uitdagend en heeft zoveel mooie kanten dat de tijd die vliegt om.
0: Ja. Nou ben jij
1: niet
0: altijd aan het werk. Zo nu en dan heb je vakantie. Nee. Jij hebt de afgelopen weken in Japan gezeten. En jij zei mij gisteren, toen we het hadden over jouw bijdrage aan het programma, van mag ik alsjeblieft iets vertellen over hoe ze daar in Japan met hun huisdieren omgaan?
1: Want ik was op vakantie. Ik ben 30 jaar dierenarts en ik was vorig jaar 25 jaar getrouwd met mijn lief. En dat vierden we door naar Japan te gaan. Nou, vorig jaar ging dat even mis, want toen viel ik. Dus dit jaar hebben we het afgemaakt. En ja, je loopt dan daar gewoon als westeling die Japanse cultuur in te ademen. Maar je bent stiekem toch nog, want je kan het niet helemaal uitzetten, een beetje dierenarts. Dus je kijkt ook met een schuine oog naar hoe gaan mensen hier met dieren om, met huisdieren. Ja, en dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel, je komt wel in een andere wereld. Het is verbazingwekkend, zeg maar, hoe Japanners met huisdieren omgaan. Heel veel gelijkenissen met West-Europa, maar ook wel grote verschillen. En de verering van honden en katten van het huisdier is echt heel erg groot.
0: Okay.
1: Beesten hebben het daar prima.
0: Ja.
1: Katten zijn super populair. Zijn ook in hun geloof ook wel deels heiligen, in het boeddhistische en in het Shinto-geloof heeft een kat een hele belangrijke religieuze status. En zijn heel populair. Er zijn meer huisdieren in Japan, heb ik me laten vertellen, dan kinderen.
0: Okay.
1: Dus het is echt ook een onderdeel van de familie.
0: Ja.
1: En allemaal klein, want Japanners wonen klein, dus weinig ruimte. Dus heel veel kleine rassen, chihuahua's, toypoedels, tackles. Daar struikel je over, zal ik maar zeggen. En die worden dan ook in een kinderwagen zonder hond gereden. Ze worden echt heel erg vertroeteld en met sieraden behangen, geloof het of niet. En ik kwam ze zelfs tegen met een geverfde staarten. Allemaal als teken dat ze heel veel om hun huisdier geven.
0: Ja, ik me dan af. Denken in een geverfde staart, is dat liefde voor een dier?
1: Ik had er natuurlijk met mijn reisgenoten ook wel een gedachtenwisseling over. Want is dat dan, hoe verhoudt zich dat dan tot het welzijn en de levenskwaliteit van zijn dier? Maar het verven van haar is op zich natuurlijk niet echt, laat ik zeggen, heel ingrijpend. In de zin van, bij een varken een oormerk aanbrengen, dat is denk ik wat anders als het kleuren van wat haren.
0: Ja.
1: Het is ook niet mijn smaak hierin, zeg ik er ook bij. Maar op zich is het niet per se schadelijk voor het dier.
0: Nee.
1: Het is vooral een uiting van de eigenaar, om zijn liefde en zijn toewijding aan het dier te laten zien. Want ze worden echt verzorgd tot in de puntjes.
0: Ja, ik zag jou. Jij stuurde mij een foto van een hondje. Zo inderdaad zo'n wit, beetje keesachtig hondje, een kleintje.
1: Ja.
0: En die had dan inderdaad roze of paarse puntoortjes geverfd. Paarse voetjes en inderdaad een paarse staart. Het is dus ook wel iets waarmee je loopt te pronken, een soort accessoire.
1: Ik denk dat Japanners zich er ook een beetje mee willen onderscheiden. Dat is in Japan eigenlijk helemaal niet de traditie, hè? Want men probeert heel erg op elkaar te lijken. En men is heel erg, zeg maar, een samenleving waarbij de groep veel belangrijker is dan het het individu. Ze hebben echt een collectieve samenleving. Maar met dit soort kleine dingen proberen ze dan toch een beetje te laten zien dat ze ietsje anders zijn, zal ik maar zeggen. Als je door de metro loopt, dan zijn ze met alle respect bijna allemaal op dezelfde manier gekleed. Loop in Spanje over straat, dan zie je alle kleuren van de regenboog. Dat is veel minder, het is veel meer gelijkheid en niet te veel op willen vallen. Maar met dat huisdier proberen ze dan toch wel ook een beetje expressie te geven aan, dat het zorgzame, lieve, toegewijde mensen zijn.
0: Dus, ja.
1: We keken ervan op, maar we vonden het op zich vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, zeg maar niet echt dat je zegt van dit moet je niet doen, want het is echt ja, dit is echt niet goed voor de levenskwaliteit.
0: Nee, maar jij gaat.
1: Het was eerder een beetje dan te weinig.
0: Ja, precies. Ja. Maar jij gaat met jouw hond waarschijnlijk niet met een geverfde staart rondlopen. Dat ga je niet oppikken. Lopen ze daar ook met kat aan een touwtje dan?
1: Nou, katten worden vooral binnengehouden. Okay. En dat is gewoon omdat men bang is dat dat de kat zeg maar ontsnapt. Hè? Want het is natuurlijk hele drukke steden. Wat ze hebben zijn ook vooral heel erg raskatten. Dus die zijn ook wel erg behoorlijk prijzig. Dus die willen ze ook gewoon graag bij zich houden. En wat heel opvallend was, dat was wel wat ik ontmoette daar ook een oude vriend van me, die ook dierenarts is, waar ik al jarenlang intensief contact mee heb. Die moet er ook nog even het rouwproces om het verlies van een huisdier uitlichten. Ja. Dat is in Japan echt. In Nederland is dat ondertussen ook heel uitgebreid en goed, hè? Want je houdt van een dier, dus afscheid nemen. Nou ja, dat is ook zeker emotioneel. Maar in Japan is dat nog wel sterker. Met uitgebreide rituelen, crematies, herdenkingen, vereringen. Allemaal eigenlijk passend bij dat men zich zo hecht aan huisdieren. Dus ja, al met al. Vond ik het een openbaring om te zien. En ik had in het begin dacht ik, hè, wat gebeurt hier? Ja. Maar ik dacht op een gegeven moment toch wel, nou ja, als iedereen in de wereld zo met zijn huisdier omgaat, dan denk ik dat de wereld er een beetje beter is.
0: Oh, kijk, dat is heel erg mooi om te eindigen. Ja. Nou,
1: ik ga niet alles goed praten hoor.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Er zijn
0: niet.
1: Natuurlijk ook dingen. Het is bijvoorbeeld ook warm, hè, en dat is voor honden natuurlijk al minder aangenaam. Maar goed, hè, gemiddeld grosso modo dacht ik, nou, dat zit hier wel snor.
0: Ja. Ja. Een inkijkje in Japan door de ogen van een Nijmeegse dierenarts. Dankjewel, Roland.
1: Ja, graag gedaan. Arigato.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

De meteorologische zomer is gisteren begonnen, dus we kunnen erop hoor, op die summer train van de Sandy Coast. Ik wil nog even terugkomen op de uitzending van gisteren. We hadden het hier over de teek en wat je dan moet doen als zo'n beest zich heeft vastgebeten ergens op je lijf. Nou, dat hebben we gisteren uitgebreid besproken. Na de uitzending kreeg ik een mailtje binnen van een luisteraar met een link naar een artikel in een plaatselijk krantje voor de omgeving Lichtenvoorde. Daarin staat het verhaal van een borkeloze akkerbouwer, Jan heet hij, die na het werken op het land doodziek werd na een tekenbeet. Dat hadden ze trouwens in eerste instantie niet eens zo in de gaten, dat het een tekenbeet was geweest als oorzaak. Maar hij werd heel snel slecht, benauwd, koorts. Hij raakte in het ziekenhuis zelfs in coma. En uiteindelijk werd er in hersenvocht het thickborn virus aangetroffen. Dat kun je krijgen door een tekenbeet. Dat is dus iets anders dan die ziekte die wij wel kennen, de ziekte van Lyme. Er is geen behandeling voor dat thickborn virus. Gelukkig knapt Jan weer een beetje op, maar dat wordt een lange weg en hij komt van heel diep. En zijn familie wil heel graag waarschuwen voor deze ziekte. Het heet ook wel tekenencefalitis. Gelukkig komt die ziekte heel weinig voor en is het heel zeldzaam dat mensen er echt een hersenontsteking van krijgen. Maar ja, Jan uit Borkelo overkwam dat dus wel. Voor mensen die vaak buiten in het groen werken is het, zegt de familie, die willen graag meer bekendheid voor die tekenencefalitis. Er is een vaccin voor dat heel goed beschermt. Nou, ik kende dat hele verhaal niet, maar ik kan dan constateren dat we hier toch elke dag leren met hulp van onze luisteraars. Met dank.

0: Raccoon en No Mercy. De straat longt. We gaan er even uit. Het is net droog in Arnhem, dus het kan. Op zoek naar mensen met een verhaal. En ik zeg het wel vaker, wel beschouwd heeft iedereen een verhaal. Met een vraag kom je vaak op de mooiste dingen. Zoals de vraag die ik stelde aan een voorbijganger. Ik vroeg, wat is je mooiste bezit?
1: Een medaillon die ik van mijn moeder heb. Ik denk dat dat het bijzonderste bezit is. Daar zit dan een vingerafdruk van haar vinger op.
0: Oké, heb je dat bij je? Of?
1: Nee, die heb ik niet bij me. Die heb ik in een geldkistje liggen. Mijn moeder is overleden, een paar jaar geleden. Dus, en die wil ik ook liever houden. Loop ik liever niet mee rond, want ja, dat wil ik liever niet kwijtraken.
0: Dat snap ik. Hoe ziet dat medaillon eruit?
1: Ovaal. Volgens mij van een zilver. Met aan de voorkant volgens mij de naam. En aan de achterkant staat alleen een vingerafdruk.
0: Was dat haar medaillon?
1: Dat was van haar, ja. Die was eerst van mijn vader. Toen ze overleed. En toen mijn vader overleed heb ik die meegenomen. En nou ja, het is toch een aandenken aan je ouders. Dat, ja... Die mis je toch regelmatig.
0: Wat waren dat voor mensen?
1: Aardig. Lief. Stond altijd voor je klaar. Mijn vader was meestal de zwijgzame. En mijn moeder was de drijvende kracht, zullen we maar zeggen. Dus ja, die regelden het wel.
0: Wat voel jij als je dat naar dat medaillon kijkt?
1: Verdriet. Dat je je ouders niet meer hebt. Maar ook blij dat je een mooie aandenken hebt. Eens in de zoveel tijd, als ik weer even behoefte heb aan een herinnering. Als je eventjes niet helemaal lekker in je vel zit. Dan komt hij af en toe tevoorschijn en dan kijk ik er weer naar. En kijk, ja.
0: Heb je dan het gevoel dat ze op dat moment ook dichtbij is?
1: Ja, toch wel een beetje.

Ik zit eens naar die tekst te luisteren. Dat is best zware kost. Dit Reflections of My Life, Marmalade, hoorde je. We lopen al tegen 2 uur. We zitten vandaag ook een beetje in het thema stroom en stekkers. Ik heb thuis regelmatig discussie over de stekker erin of eruit. Telefoonopladers in het stopcontact laten zitten voor een volgende keer. Of juist niet, ik hang dan het laatste aan. Je apparaat op standby of echt helemaal uitzetten. We gaan het komende uur eens uitzoeken hoe dat zit. Wat het kost aan of uit. En ik ben benieuwd wat jij doet ook. Laat je de spullen op standby? Laat je de lader zitten, je telefoonlader? Of haal je alles er ook echt uit? En is bij jou uit ook echt uit? Ben benieuwd, laat maar weten. Henk Wester.

0: daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow.
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui, en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Michiel.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Mevrouw Whitney Houston. Op Radio Gelderland, How Will I Know? Het is 14 over 2. Even wat anders hoor.
1: De klok op rock.
0: Ja, elke dag toch even lekker. De klok op rock vandaag. En daarin een band uit Illinois, Amerika. Met vier nogal verschillende leden. Een hele knappe zanger, een excentrieke gitarist, een stille kracht en een onverstoorbare snormans. Cheap Trick, daar heb ik het over. Die hebben nogal wat hits op hun naam staan, maar Surrender was dat aanvankelijk niet. In Amerika scoorde het nummer maar matig. Maar het werd wel een heuse rockhit en een klassieker, omdat het in Japan echt een sensatie was. Het liedje gaat over een tiener die ontdekt dat zijn ouders helemaal niet zo braaf waren als dat ze nu lijken. Dat waren ook gewoon rock'n'roll kids. Cheap Trick, Surrender.

0: Ik was vroeger enorm verliefd op Gilbert O'Sullivan. Ik vind het nog steeds mooi. Nothing rhymes. De dagelijkse handigheidjes in tot drie. Nou, hadden we eerder in de uitzending Brandweer Nederland over je voorbereiden op een onweersbui. Moet je dan de stekkers uit je apparatuur trekken en zo? Nou, het advies was eigenlijk, doe dat maar wel. Maar het bracht ons vanochtend ook op een discussie thuis. En mij ook op een discussie die ik altijd thuis heb. Wat doe je sowieso met stekkers? Laat je je apparaten op standby staan? Of doe je ze echt uit? En wat is eigenlijk het beste qua veiligheid en bijvoorbeeld stroomverbruik en zo'n telefoonoplader? Laat je die dan zitten in het stopcontact tot de volgende keer? Of haal je die er ook? Hoe ga je daarmee om, Rob?
1: Ja, ik doe er eigenlijk niks aan. Ik laat het meestal in het stopcontact zitten. Ik heb wel eens gedacht hoor, want er schijnen ook van die apparaatjes te zijn dat je je stroomgebruik kunt meten. Ik heb bijvoorbeeld zo'n koelkast die echt al heel oud is. Maar ja, dat ding blijft het maar doen. Maar dan vraag ik me wel eens af, zit die niet stiekem toch mijn energierekening flink op te krikken? Dus misschien moet ik daar toch eens naar kijken.
0: Ja, maar daar kun je de stekker natuurlijk niet uithalen, want dan doet die het niet meer.
1: Nee, maar soms zeggen ze wel eens, het is zelfs beter om een nieuw apparaat te kopen dan zo'n oude koelkast te laten pruttelen, zoals die dan doet.
0: Ja, een paar maanden en dan ben je er eigenlijk uit de kosten.
1: Ja, maar inderdaad, je koelkast af en toe uitzetten. Nee, dat niet zo goed.
0: Nee, het gaat dan echt inderdaad om tv's en een waterkast.
1: Ja, Laders,
0: ja precies. Ja. Nou, het was leuk, want ik heb het een minuutje of 20 geleden eens even geroepen van god, daar gaan we mee aan de gang om eens uit te zoeken hoe dat nou zit. En daar komen wat reacties op van Hans bijvoorbeeld, die zegt, ik probeer wel de opladers eruit te halen, maar de tv laat ik op standby staan. Want als ik die van de stroom afhaal en weer aanzet, dan is die 15 tot 30 minuten aan het opstarten en aan het updaten. En dat elke keer, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik laat hem gewoon op die standby stand staan. Ja. Jeannette zegt, ik haal de oplader van de mobiele telefoon er wel uit. 'S nachts laat ik niet op, dat doe ik niet. De waterkoker en de magnetron en de tv laat ik gewoon in het stopcontact. Die laat ik op standby staan. En Irmgard die heeft in het verleden fietsaccu's in haar kamer opgeladen. En die zegt, ik doe nu echt alles uit, want die accu's die werden bloedheet. Er is gelukkig nooit iets mee gebeurd, maar ik vind het achteraf gezien zo stom, zegt ze. Omdat je toch regelmatig hoort over die accu's dat die dan in de brand vliegen.
1: Ja, maar dan gaat het natuurlijk vooral over brandgevaar.
0: Ja.
1: Wij zijn een beetje op zoek ook naar het verbruik van dingen.
0: Precies.
1: Kost het je nou?
0: Wat kost het je nou? Ja, ja. Nou ja, met die telefoonopladers, ik heb het idee, maar dat is misschien zit tussen mijn oren, dat er toch wat stroom lekt als je dat gewoon maar in dat stopcontact laat zitten.
1: Dat klinkt wel logisch, maar dat gaan we dus uitzoeken.
0: Goed zo.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Ze heeft ooit eens gezongen op een Omroep Gelderland kerstconcert. En toen had ik de eer om deze dame te interviewen. Een geweldig aardig mens, Olida Adams. En wat een trots heeft ze. Ongelooflijk. Dagelijkse handigheidjes, dat doen we elke dag in tot drie. En vandaag hebben we ons een beetje verloren in de stekkers en de elektriciteit en de stopcontacten. Mm-hmm. De vraag ook maar eens opgeworpen, een discussie bij ons thuis. Laat je de boel op standby staan, je apparatuur? En wat doe je met bijvoorbeeld de oplader van je telefoon? Kun je die gewoon laten zitten? Of moet je hem er toch uithalen? Dus bij ons zat het wel een beetje een dingetje. Jij bent eens even gaan zoeken, Rob.
1: Ja, misschien toch maar even met die oplader beginnen. Er is natuurlijk een goede reden om hem uit het stopcontact te halen. Dat is brandgevaar. Je weet nooit wat ermee gebeurt. Uh-huh. 'S nachts zit toch geen stopcontact, dus misschien moet je daarmee uitkijken. En er wordt ook wel eens aan geknaagd door huisdieren bijvoorbeeld. Kan ook gevaarlijk zijn.
0: Nou ja, Jannie die stuurde een WhatsAppje. Meteen die reactie er even in gooien. Die zei, ik heb wel eens een verhaal gehoord dat er een kind is overleden toen hij de oplaaddraad in de mond stopte, terwijl de stekker in het stopcontact zat. Ja, of dat echt gebeurt. Ja, kijk, als Jannie dat zegt, dan geloof ik dat. Maar dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Maar huisdieren, dat kan natuurlijk ook.
1: Ken ik ook niet. Ja, nee. Maar goed. Dat is dus een risico. Goede reden om hem uit het stopcontact te halen. Het stroomverbruik heeft een beetje te maken met hoe oud je lader is. Nieuwere laders, daar zijn regels voor. Die mogen niet veel stroom gebruiken als ze in het stopcontact zitten en niet gebruikt worden. En dan zou het toch neerkomen op minder dan €1 per jaar wat ze gebruiken. En vooral echt de nieuwere, dan zit je het op 50 cent of zoiets.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Voor het stroomverbruik hoef je het dan misschien niet te doen. Nee. Het is wel zo dat oudere laders iets meer gebruiken. Dan zit je misschien op een paar euro als je hem niet gebruikt.
0: Daarvoor zou je het dan niet doen. Hans zegt daar ook wat over. Hans die reageert eigenlijk al de hele middag. Die heeft zicht. Sorry, ik ga nou niks meer zeggen hoor, zegt hij. Mm-hmm. Maar elektriciteit is mijn straatje. Mm-hmm. Dus die zei inderdaad ook van het kost inderdaad een paar dubbeltjes per jaar. Maar goed, het lekt toch altijd een beetje stroom. Ja. En de vraag is of je dat wil.
1: Ja, als je het wil besparen en je vindt het geen moeite, dan haal ze eruit.
0: Ja, zou ik zeggen.
1: Ja. Maar het is wel interessant, want dat wist ik ook niet. Er zijn dus redelijk strenge regels door de Europese Unie uitgevaardigd. Eerst in 2009 en toen in 2024. Over wat apparaten mogen gebruiken als ze in stand-by staan.
0: Okay.
1: Dus vanaf die tijd zijn apparaten echt een stuk zuiniger geworden. Het is wel zo, dus als je veel oude apparaten in huis hebt, en dan kan het best zinvol zijn om toch die stekkers eruit te halen. Tip daarbij is om verschillende apparaten op één zo'n stekkerdoos te stoppen waar gewoon een knopje op zit.
0: Oh ja, zo'n rood schakelaartje.
1: Allemaal tegelijk uit kunt zetten. Daarbij is het ook nog handig. Ik had het zelf over mijn eigen koelkast, waarvan ik me afvraag, gebruikt die nou niet heel veel energie? Want het is toch een oud apparaat. Er zijn stekkers bijvoorbeeld in de handel, die kan je er tussen stoppen eigenlijk. Die stop je dan eerst in het stopcontact en dan stop je je apparaat daar weer in. En met die stekkers, het zijn slimme stekkers, kun je meten hoeveel een apparaat gebruikt. Kan via een app bijvoorbeeld. En dan kom je erachter.
0: Maar ook nog een reactie op en die zei, dat werkt echt perfect. Iemand die dat heeft. Ja.
1: Of het veel zuiniger is om toch misschien maar een ander apparaat te gaan kopen.
0: Moet je toch achter je koelkast kruipen, Rob. Ligt misschien van allerlei viezigheid.
1: Ja, dat is inderdaad lastig voor het schroeven en plinten losmaken, denk ik. Ja. Mm-hmm. Er is nog een lijstje van Milieu Centraal bijvoorbeeld, van die oude apparaten die echt heel erg veel stroom gebruiken. De elektrische boiler is berucht. De tuinvijverpomp, denk je misschien niet aan, maar die kan ook nogal veel energie gebruiken.
0: Okay.
1: Aquarium, elektrische kachel, het waterbed. Ik weet niet of mensen die nog hebben, maar
0: dit zijn. Ja, zouden mensen nog een waterbed hebben?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Ook beruchte stroomgebruikers. En ik had hier een lijstje staan, maar mijn computer stopt er nu mee.
0: Dat is jammer.
1: Maar goed, dat.
0: Ja, dat zul je altijd zien als je het over stroom
1: en
0: stroom.
1: Ook, ik ga hem sparen.
0: Had je hem gewoon uitgezet of op standby?
1: Ik denk dat iemand een standby stekker net heeft uitgeschakeld.
0: fijn. Volgens mij zijn we redelijk rond, toch?
1: Ik denk het ook, ja.
0: Nou, dan zijn we ook alweer een stukje wijzer. Dat worden we elke dag hier. Dank.

0: vaak en graag horen. Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend.
1: 3 voor 3.
0: De laatste 3 plaatjes voor 3. En ze hebben weer met elkaar te maken. En de link van vandaag is absoluut geen ingewikkelde. Het is David Bowie met duetten met Bowie. Hij heeft er een stel. En zullen we eens aftrappen met Tina Turner en David Bowie. Bewogen zich in de jaren 80 in dezelfde muziekscene en respecteerden elkaar. Vandaar de samenwerking. Met een nummer dat Bowie in eerste instantie met Iggy Pop schreef. Over iemand die sterft aan een overdosis heroïne. Dat vond hij nou in de samenwerking met Tina niet zo gepast. Dus de zware introductie van het nummer ging eruit. Wat bleef is een tophit van formaat. Tonight, Tina Turner en David Bowie.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together. Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Wat een fijne, David Bowie. Samen met John Lennon, Fame. Toevallige ontmoeting was het in de muziekstudio. Die twee liepen elkaar tegen het lijf. En ze begonnen een beetje te jammen. En zo ontstond dat Fame. En dan hoor je David Bowie zingen, Fame. En dan hoor je John Lennon zingen, Aim. En zo komt dat samen. Een mooi duet. Dat is het thema van vandaag. Marcel Vermeer, die staat er weer klaar voor. Tussen 3 en 6 neem jij het stokje over.
1: Ja, thuis in Gelderland. Gelijk maar even een vraag aan jou. Je kent het programma van Erik, hè, in het weekend.
0: Ja.
1: Een legendarische naam, dat is, zijn show heet...
0: Alle 13 goed.
1: Weet je, waaraan gedacht is bij die naam? Bij de geboorte van die naam? Waarom heet dat programma eigenlijk
0: ja,
1: zo?
0: Ja, volgens mij heb ik dat ooit wel eens geweten, maar geheugen is een dingetje voor mij, dus ik ben het vergeten.
1: Oké, nou, in de jaren 70 en 80 had je heel veel LP's en er stonden 13
0: tracks. Ja, het komt van dat weet ik wel, dat die LP's zo heten.
1: Ja, er waren er heel veel, een stuk of, nou, ik geloof over de 10. En nummer 5 was vandaag in 1973 nummer 1 in de album Top 50.
0: Oh, wat leuk, dus dan ga je er wat van laten horen.
1: Ja, wat anders dan U2, want daar hield jij niet van gisteren, hoorde ik al. Dus het zijn zoetsappige liedjes, maar volgens mij vind je dat ook niet... Is dat niet
0: ja, dat ligt er een beetje aan. Ik kan ook wel van die guilty pleasures hebben, hoor.
1: Eentje is leuk, die vind je leuk. Daniel van Elton John.
0: Oh ja, die vind ik prachtig. Nou,
1: die zou zomaar voorbij kunnen komen.
0: Ja.
1: Nou, en verder spelen we het Memory-spelletje. Een hele... er zit een aardige instinker bij. Weer net als gisteren. Het is een hele leuke vandaag. Het is rond 3:50. En Rob schuift natuurlijk ook weer aan voor het laatste nieuws.
0: Nou, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ja, ga er maar wat moois van maken, maar dat kun jij. Ik heb er nog eentje in de categorie duetten met David Bowie. En misschien wel de meest legendarische, mag jij raden?
1: Nou, eens even kijken. Oh, begin jaren 80. Ja, Mick Jagger.
0: Juist, inderdaad. Ze maakte Dancing in the Streets voor Live Aid in 85 was dat. Nou, zouden ze ieder op een ander podium in een andere stad, wat heet op een ander continent, zouden ze dat lied samen gaan zingen? Dat was het plan, maar dat werd helemaal niks. Want door de satellietvertraging en zo werkte dat helemaal niet. Dus ze werd er in allerijl een single opgenomen en een clipje gemaakt. En toen kreeg je dus deze, David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Rest mij jou een fijne middag te wensen. Tot morgen.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Elite.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, het is 3:03. Goedemiddag, Radio Gelderland. Het begin van Thuis in Gelderland. En dat beginnen we dan met de files op dit moment. Een aantal files, het zijn er 4. Het valt nog reuze mee over 14 kilometer. De A1, dat is Amsterdam richting Apeldoorn. 4,5 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 1,5 kilometer door een politiecontrolepost tussen de afrit Beek en de Duitse grens. A27 Utrecht richting Breda. 4,5 kilometer tussen Lexmond en Knoopert Everdingen. En de A27 Utrecht richting Breda. 3,5 kilometer tussen Noorderloos en Werkendam.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
8: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Betting Racing, altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
10: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Thuis in Gelderland.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

tijd is een belangrijk sleutelwoord. Ook in de liefde, dat blijkt maar weer. Ook bij dit liedje van The Culture Club. Begin jaren 80, weet je nog. En misschien wel stiekem een beetje jeugdsentiment. The Culture Club met Time over de liefde. En misschien heb je er zelf ook een gedachte bij als je deze plaat hoort. Dat je denkt, oh ja, een van mijn eerste vlammen. Dat zou zomaar kunnen. En goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland tussen nu en 6 uur. Het is de dag dat de Vierdaagse is gestart. Hè? Ja, het is weer zover. Niet voor 45.000 mensen, ik begrijp het. Het gaat om 2800 mensen in Doetinchem vandaag. En ik zag vanochtend een berichtje.

0: Want het wordt best wel heftig weer. Hè? De komende uren kan er een behoorlijke bui naar beneden komen. Met hagel en windstoten en zo. En een berichtje van de organisatie. Ja, wij stoppen niet deze vierdaagse. Het gaat allemaal gewoon door. Kom op, we zijn niet van suiker. Dat vond ik wel een grappige kreet vanuit de leiding van de vierdaagse in Doetinchem. Jongens, gewoon volhouden. En als het goed is, want die begint officieel pas om 6 uur vanavond. Dan is het heftige weer al richting Duitsland getrokken. Dus ik denk dat dat goed gaat komen, hopen we dan maar. Hè? Het is 3:15 en ik ga je een paar liedjes voorstellen. Van lang geleden, het is 1973. Vandaag in 1973 stond er een zoetsappige plaat, zeg maar. In de albumlijst op nummer 1. Alle 13 goed. Je kent ook het radioprogramma hier bij Radio Gelderland van Erik. Op zaterdag en zondagmiddag, dat heet dus ook zo. Op dat album stonden inderdaad ook 13 liedjes. En dit was album nummer 5. Met bijvoorbeeld die man met die hele grote jurk aan. Ja, Demis Roezels of Rob de Nijs.
1: Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den briel.
0: En een gevoelig liedje van Elton John.

Heb je een voorkeur van deze LP uit 1973? Alle 13 goed. Nummer 5. Wat vind je mooi? Elton John? Ja, of die andere twee? Demis Roussos? Ja, of Rob de Nijs. Laat het even weten. Je kan gewoon een berichtje sturen naar de app hier van Omroep Gelderland. 06-22-22-1342. 06-22-1342.

het schijnt dat onze koning dit ook geweldige muziek vindt. Dat ligt zeker op cd nog ergens thuis in het paleis, denk ik. Hè? Don't you worry about a thing van Stevie Wonder. Dit is Radio Gelderland. Dankjewel voor het stemmen voor de liedjes van alle 13 goed. Het album stond vandaag, 2 juni 1973, op nummer 1 in de album Top 75, zoals het toen nog heette. Met bijvoorbeeld Demis Roussos daarop. En ook Jan Klaassen, de trompetter. Toen Rob de Nijs weer helemaal muzikaal terugkwam in dat jaar. En het liedje waar het meest op gestemd is, dat is ja, zeg maar gelijk de meest gevoelige van dat album, dat is dit fijne liedje. Ja, tijd voor een bakkie thee of zo, hè. Het is er een mooi tijdstip voor. Om 3:55 bij Radio Gelderland. Nostalgie uit de jaren 70. Het druipt er vanaf. Elton John. Achter de piano. Daniel.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
11: Het is 4:01. Goedemiddag. Even kijken naar het weer. Vanmiddag is het wisselvallig met meerdere buien die vanuit het zuiden overtrekken. En er kan soms een pittige bui bij zitten met hagel, onweer en veel regen. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht klaart het op en dan wordt het zo'n 15 graden. En dan een blik op het Gelderse nieuws van dit moment. De politie heeft 7 verdachten aangehouden die onder andere worden verdacht van handel in harddrugs. Ook zijn er in woningen in Tiel en Beneden Leeuwen mensen en situaties daar doorzocht en spullen meegenomen. De verdachten zijn al op woensdag 27 mei aangehouden, maar de politie heeft dat nu pas bekendgemaakt. En een groep van 50 asielzoekers heeft voor het eerst gebruik gemaakt van de noodopvang aan de Walen Wijngaarden in Apeldoorn. Onder begeleiding van veel politie en beveiligers kwamen ze maandagavond, gisteravond in 2 touringcars aan. En meer nieuws lees je natuurlijk op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. Even kijken naar het verkeer. Het valt enigszins mee. Er staan op dit moment een file of 8 op dit moment in de provincie. Ik noem de langste, dat is de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Over 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is tussen Voorst en Deventer daar. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. 4 kilometer stilstaan tussen Geldermalsen en Waardenburg. En de A12 Utrecht richting Den Haag. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst.
15: Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
17: Het is feest bij Wentusteugels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
18: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
19: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
20: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
19: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
20: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
21: Thuis in

gekozen uit de prachtige muzikale erfenis van Amy Winehouse. Ze heeft iets moois nagelaten. Rehab was dit. Wel een heftige tekst natuurlijk, deze plaat. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland en thuis in Gelderland. Het komende weekend dan hoor je ook weer het programma van Jan de Hoop. De Hoop op zaterdag tussen 10 en 12. En vroeger, of nou eigenlijk kort geleden nog, was het zo dat als iemand die bij de radio werkte op vakantie ging, dan hoorde je hem of haar al een tijdje niet, want die was gewoon weg. Maar tegenwoordig, in het geval van Jan de Hoop, neemt hij gewoon een hele stoere, hele luxe camper mee. Ja, samen met zijn partner. En zit hij nu in het zuiden van Europa. In het noorden van Spanje kwam bijvoorbeeld de uitzending van afgelopen zaterdag vandaan. Playa de Isla was een hele leuke uitzending. Samen met Cindy, die is dan hier in Arnhem aanwezig. En dat gaat nog wel even door. Ja, Jan heeft er zin in. En als je denkt, ik wil even wat foto's zien, wat bewegende beelden, dat kan. Op de Instagram-pagina van Jan de Hoop of ga naar de Facebook-pagina. Komende zaterdag een nieuwe uitzending vanuit Zuid-Europa. Jan de Hoop, de hoop op zaterdag. Mis het niet. En dan van Spanje is er maar een kleine stap naar Frankrijk natuurlijk. En dit gevoel. En heel veel mensen hebben bij deze plaats, als ze dit stukje al horen, denken van, oh ja, dan het gevoel van een kampeervakantie. Het is Michel Fugger bij Radio Gelderland.

0: het totaal niet verwacht. Ze schrokken van hun eigen succes in Amerika. Om daar gewoon op nummer 1 te komen met dit liedje. Dat is toch geweldig zoiets? Als je dat overkomt. Shocking Blue en Venus, goedemiddag. Het is een mooie tijd om dat spelletje weer te gaan spelen. Het ouderwetse memory-spel, je kent het van de kaartjes. Wij doen het met liedjes elke werkdag bij Radio Gelderland. Je krijgt 6 fragmenten. En 2 daarvan zijn een setje. Dat is namelijk dezelfde artiest of uitvoerende. Als het meerdere artiesten zijn van een groep bijvoorbeeld, dat zou het ook nog kunnen zijn. Is die lastig vanmiddag? Ik zou zeggen, luister heel goed, dan kom je er wel uit. Dus 2 keer dezelfde artiest of groep in de volgende 6 fragmenten. Luister goed.
1: 1.

0: 5.
1: Starting. Yesterday my life was filled with rain.
0: 6.
2: Oh, those Russians.
3: Die zijn hele kort, hè? Die laatste, ja. 6 fragmenten. Er zit een setje in. Van dezelfde artiest of uitvoerende. Als het om meerdere mensen gaat. Maar welke zijn dat dan? Welke fragmenten zijn dat dan? Laat het even weten. En app naar de studio in Arnhem. Bij Radio Gelderland 06-22-22-1342. Als het niet lukt, nu ietsje naar vieren laat ik het nog één keer horen. Oké? Okay? Dit is...

gelijk een prachtige reactie van de luisteraar Gert. Die zegt, jongens, kalm aan daar hè, in Arnhem. Dan hoort hij deze plaat en dan denkt hij van, ik zie ook gelijk een fotootje mee. En een hele relaxte houding heeft hij aangenomen. Dat doe je goed, hoor. Dankjewel, Gert, voor je berichtje.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Michiel. Even kijken naar het verkeer in de provincie. Een lange file bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. 18 kilometer stilstaan, 3 rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Dat is tussen Beekbergen, knooppunt Beekbergen en Deventer. Een file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. 9 kilometer langzaam rijden tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Dan nog de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. En de A15 Gorkum richting Nijmegen. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Geldermalsen en Tiel West.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Thuis in Gelderland.

0: Ja, er is altijd wel een reden om een feestje te vieren natuurlijk. In 1980, de celebration van Kool & The Gang. Hij heeft er ook wel zin in volgens mij. Karel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoor je enthousiasme. Ja. Heb je een rustige dag?
1: Ja, vandaag wel. Ja,
0: vandaag
1: ja.
0: Wel. Dus morgen een heel ander menu?
1: Ja, ongeveer, ja.
0: Wil je erover...
1: Ja, doen we vandaag niet zoveel. Dus,
0: ja, laten we, zullen we het over het weer gaan hebben? Het is wel een leuk gesprek altijd, hè, op de radio.
1: Nou ja, het is hier op het moment nog wel droog.
0: Ja, joh, het kan alle kanten opgaan met fikse buien. En,
1: Ja,
0: zoals sommige mensen zouden zeggen, rukwinden. Dat mag je officieel trouwens wel in het nieuws melden. En hagel en zo, dus je moet echt een beetje oppassen. Ja, hey, hebben we meegedaan met het spelletje, dat heet Memory, dat we elke dag spelen?
1: Dit spelletje heb ik nog nooit meegedaan, nee. Maar wel andere spelletjes zo, maar dit nog nooit. Nee. Maar
0: je eerste keer was een kwartier geleden, want je hebt gereageerd. Je hoorde namelijk 6 fragmenten. En de vraag was, welke artiest of groep komt er 2 keer in voor? Ik laat de opgave nog 1 keer ervoor.
2: 1.

0: 5. Starting. Yesterday my life was filled with rain.
1: 6.
2: Oh, those Russians.
3: Nou, Karel, vertel, welke artiest of groep hoorde je twee keer voorbij komen?
4: Nou, dat was Boney M, nummer 2 en nummer 6.
3: En weet je ook de titels nog?
4: Ja, nummer 2 was Sunny.
3: Ja.
4: En nummer 6 was Rasputin.
3: Rasputin, de hele geweten, want je hoorde alleen maar die man met die hele lage stemmen.
4: Ja, ja,
3: de dames helemaal niet. En er zat toch een klein instinkertje in, want je hoorde ook Bobby Hebb met Sonny en Boney M met Sonny. Maar het ging dus niet om de titel, maar de uitvoerende. En dat heb je helemaal goed.
4: Nou, prima.
3: Ja, gefeliciteerd.
4: Ja, dank je.
3: Ja. Je krijgt namelijk een verrassingspakket. En zelfs ik weet niet wat daarin zit.
4: Nou, dan laten we je maar verrassen.
3: Het gaat richting Wiegen. Dank je wel.
4: Prima. Dankjewel.
3: Zakelijk dit, ja. Ja, dat is keurig. Gaan we mooi afhandelen. Ook met het liedje. Het winnende liedje van de groepsnaam waar het om ging. Boney M. Rasputin nu.

0: Je kan hier de zomer wel mee door, nieuwe muziek bij Radio Gelderland. Teddy Swims hoorde je. En Mr. Know It All. En dan aandacht voor Roel. Roel Koopman, die ooit opgroeide in Stroe. Hij ging met Koningsdag, zoals dat heet, viraal. Hij kreeg toen aandacht vanwege het enorme enthousiasme waarmee hij zijn werk doet. En heb je enig idee wat zijn werk is? Het leegzuigen van dicties. Ja, van die mobiele toiletten, precies. Nou, Roel staat nu bekend als de dictieslurper. Verslaggever Pibi, die zocht hem op. En hij blijkt nog steeds heel blij te zijn met zijn werk.
1: Jij zit goed in de wedstrijd.
2: Ja, ik zit heel goed in de wedstrijd, als je het mij even vraagt.
1: Hey, Roel, even vragen. Ja. Kun je nog wel normaal slurpen, met al die media-aandacht?
2: Ja, het is wat, hè? Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ik moet er wel aan wennen, hoor. Ja, nou, ik vind het wel vooral echt heel leuk. Iedereen is wel echt heel positief. En dat vind ik echt, dat doet me wel echt keigoed. Ze zijn gewoon lekker blij als ik ben geweest, weet je wel. En dat vind ik top. En allemaal positieve reacties.
1: Maar wat krijg je dan terug? Wat zeggen mensen?
2: Ja, een fotootje en dingetjes. Ik denk, ik moet even met mijn pretback op die foto.
1: Weet jij, dat noemen ze dan ook gewoon de Dixie Slurper?
2: Ja, dat wel. Hey, ben je niet die Dixie Slurper? Dan zeg ik, oh ja. Ik zeg, ja. En dan zie ik ze zo wijs. Dus ze kijken en zeggen, ja, ik zag iemand kijken. Ja, nee, zo gaat het dan. Ja, en ik vind het ook helemaal niet erg. Want ik moet zeggen, ik vind het ook echt wel leuk. En hier is lekker positief. En de fotootje en dingetjes vind ik allemaal wel leuk, joh. Vooral voor mijn auto. Ik ga het liefst met de mensen.
1: Deze is van jou?
2: Ja, dit is mijn auto.
1: Zo, Lumberjack.
2: Hey, niemand anders rijdt op die auto behalve ik. Ja, serieus. Ik ga hem even starten, hè. En dan gaan we even slurpen.
1: Oké, okay,
2: serieus,
1: top.
2: We gaan even slurpen. Ja, dan gaan we even serieus even aan de bak. Ja, dit is mooi, hoor.
1: Oh,
2: ja.
1: God.
2: Ja, dit is mooi.
1: Maar wat maakt het werk?
2: Jij gaat ook
1: mooi?
2: Even.
1: Ik ga ook even. Maar wat maakt het werk dan zo leuk?
2: Ja, die vrouw. Nou, maar serieus, kijk even om je heen. Even serieus. Het zonnetje schijnt. We staan met de jongens. Mijn collega's zijn eigenlijk ook gewoon mijn vrienden, snap je? We hebben met elkaar. Dat is echt, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als je bij ons komt werken en. Ja, hoe zeg ik dat? Als jij gewoon lekker meedoet met de jongens en je zorgt dat je goed je werk doet, dan zijn je collega's zo behulpzaam en iedereen die. We zijn gewoon vrienden van elkaar.
1: Je kijkt
2: en dan
1: zitten
2: op vrijdagavond lekker. Of vrijdagmiddag zitten ze op paardig lekker aan een borreltje en dingetjes. En iedereen die doet lekker zijn eigen toertje. Ik ga het even mijn slang even uitrollen. Als je het niet erg vindt.
1: Rol jij je slang er even uit?
2: En dan zullen we eens even kijken. Ik zal je vertellen. Mijn tank zit al meer dan half vol, hè? Dus zo meteen wordt het ding, bam! En dan spuit alle zeik er aan de bovenkant uit.
1: Dat is
2: nee, geintje. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik was nog niet eens geboren toen deed het al. Ja, serieus, echt waar. Ja, mooi, hè? Ja. Ja.
1: En maar wat doe je eerst? Is die nou helemaal leeg nu?
2: Ja, die is helemaal leeg.
1: Oh, dat ging hard.
2: Ja, de een die zit er lekker op te snuiven. De ander die zit er lekker drankjes op te drinken. Drankjes op te drinken. En ik maak ze weer lekker schoon.
0: Ja, geweldig. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de toiletten, juffrouw. Dit is de tegenhanger, de Dixie-slurper. Jammer dat hij zo rustig is, hè. Ja, ja. Het is Roel Koopman uit Stroe. Het is een held eigenlijk, hè, de Dixie-slurper. Dit is Radio Gelderland, tot 6 uur. Thuis in Gelderland.

0: vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Helmink Wonen voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Het is 4:30. Goedemiddag. Vanmiddag is het wisselvallig met meerdere buien die vanuit het zuiden overtrekken. En er kan soms een hele pittige bui bij zitten met hagel, onweer en veel regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht klaart het op en vannacht koelt het af naar 15 graden. En dan even kijken naar het Gelderse nieuws van dit moment. Een paardenstal aan de Govert-Flinkstraat in Apeldoorn is vanmiddag verloren gegaan door een brand. Het gebouw dat vooral bestond uit hout, staal en ijzerplaten brandde hevig. Buurtbewoners zouden een verdachte hebben zien wegrennen, maar er is nog niemand opgepakt. En een groep van 50 asielzoekers heeft voor het eerst gebruik gemaakt van de noodopvang aan de Walen Wijngaarden in Apeldoorn. Onder begeleiding van veel politie en beveiligers kwamen ze gisteravond in 2 touringcars aan. Meer nieuws lees je op de site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken naar het verkeer. Er staan aardig wat files op dit moment. 200 kilometer in totaal, ik noem de langste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. 9 kilometer tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. 11 kilometer op de Utrecht-Den Bosch route. Dat is ook op de A2 namelijk tussen Culemborg en Zaltbommel. Een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West.
12: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Thuis

0: Ja, toch leuk om daar zoveel mensen ook plezier mee te doen. Dus even kijken wat we met de namen gaan goochelen. Chris, Hans, Anja en Tineke hebben allemaal gereageerd zelfs op deze plaat, Kid Rock. En het is een legendarisch zomerliedje natuurlijk. All summer long. Hey Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt gekeken naar het laatste nieuws, hè?
1: Ja, het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn dat ook steeds meer mensen die wel werk hebben.
2: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
1: Ja, de stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. Komende zaterdag en maandag dan treedt de omstreden rapper J op hier in Arnhem in Gelredome. Er is veel om te doen, omdat hij eerder antisemitische uitingen deed. In andere landen is de rapper daarom niet welkom voor optredens. Maar het kabinet heeft laten weten dat hij volgens de Nederlandse wet niet geweerd kan worden. Wel heeft staatssecretaris Van Brugge nu laten weten dat er zal worden ingegrepen als J antisemitische uitingen doet tijdens dat concert. Op de vraag van Ja 21 of dan de stekker eruit gaat en mensen dan naar huis moeten, antwoordde Van Brugge: absoluut, dat hebben we met elkaar afgesproken. Zou zomaar een heel kort concert kunnen worden, eventueel. Bewoners van zo'n 120 woningen in Breskens die moesten vandaag hun huis uit. Moest daar een bom uit de Tweede Wereldoorlog worden ontmanteld. De bewoners die gingen er laconiek mee om, merkte deze verslaggever.
3: Komt een mevrouw aangelopen met een broodje, chuderans, pakje crème paté. Nog even snel boodschappen gedaan voordat u uw huis uit moest?
4: Ja, voordat de bom valt, hè.
3: Hoe is het met de zenuwen?
4: Ja, nou, zo zenuwachtig zijn we allemaal niet hier, hoor.
3: Nee, want het gebeurt regelmatig, toch?
4: Natuurlijk, dat is toch niks. Er zijn mensen die er 60 jaar op geslapen hebben. Zonder dat ze het wisten, dus die hebben het ook overleefd.
1: Ja, het ging ook allemaal goed, het ontmantelen van die bom. De bom werd daarna verplaatst om daarna op een andere plek tot ontploffing te worden gebracht. En daar volgde nog een bijzondere ontknoping. Een 11-jarige jongen die mocht op de knop drukken om de bom te laten ontploffen. Maar na de druk op de knop gebeurde er helemaal niets. Na onderzoek bleek dat de bom leeg was. Dus dat ding had ook helemaal niet kunnen ontploffen.
0: Nou, toch wel prettig om te weten, hè? Ja. Achteraf. Ja. Ja,
1: dat weet je dan.
0: En je hebt niets meer. Dit was het.
1: Dat was hem.
0: Tot zover het nieuws. Ja, belangrijk. Dankjewel. Dit is Kloot.

0: Maar weinig foto's of filmpjes dat hij niet lachend te zien is. Altijd zo fanatiek. He? Enorm zin in het leven. Dat is een mooie gedachte van Kloot. Het is 12 minuten voor 5. Dit is Radio Gelderland, thuis in Gelderland tot 6 uur. Floris van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag Marcel.
0: Ik keek een uurtje geleden hier naar buiten. Toen werd het behoorlijk donker. Er kwam hier in Arnhem in ieder geval niet naar beneden. Maar hoe is dat op andere plekken in de provincie?
1: Ja, het is wel verspreid buiig hoor in Gelderland momenteel. Met name in het noordwesten van de provincie komen momenteel stevige buien voor. Met kans op onweer, hagel, windstoten en ook een vlagerige wind. En daarbij koelt het ook behoorlijk af. We hebben maximumtemperaturen gehad van 22 of 23 graden. Maar nadat de natte buien zijn gepasseerd ligt de temperatuur nog maar op zo'n 18 graden. Dus het koelt af en de buien nemen ook geleidelijk af in de loop van de avond.
0: En dat betekent ook dat de temperatuur zo laag blijft de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen waait de wind uit het westen tot noordwesten en die voert wat minder warme lucht aan. Morgen temperaturen van een graadje of 19. En donderdag en vrijdag wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden. En daarbij blijft het ronduit wisselvallig. Morgen zien we veel wolkenvelden in het weerbeeld terug en kunnen er enkele buien vallen. En met name halverwege morgenmiddag, ja, dan stijgt de kans op meerdere regenbuien. En daarbij kan de wind ook wat iets gaan aantrekken uit het zuidwesten, toenemen naar windkracht 4 of windkracht 5. Het verhuist zich naar volgend weekend. Komend weekend moet ik beter zeggen, ja, dat ziet er wel wat droger en warmer uit.
0: Dat betekent dat we kunnen gaan barbecuen, begrijp ik?
1: Ja, dat zou zeker kunnen hoor. Zaterdag en zondag temperaturen boven de 20 graden. En de avonden verlopen ook lekker warm. Met af en toe ook wat zonneschijn.
0: Oké, dankjewel Floris.
1: Graag gedaan, fijne dag.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Nee, nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van €38 miljoen. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan ben je mooi helemaal bijgepraat. Dankjewel, Clemens. Even kijken naar het verkeer. Bijna 300 kilometer aan files op dit moment. Dat komt door kapotte auto's, maar ook door het plaatselijke heftige weer. De langste files heb ik op een rijtje gezet, want anders ben ik tot 6 uur aan het lezen, vrees ik. Hè, met al die files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 9,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Sint-Michielsrestel en de afrit Kerkdriel. Een wat langere file op dit moment op de A12 Utrecht richting Arnhem. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Wageningen en knooppunt Muidenberg. En een hele lange, en die staat helemaal onderaan het lijstje, A27. Almere richting Gorkum. 25 kilometer langzaam rijdend verkeer. Bel maar even dat je wat later thuis komt, vrees ik. Tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
10: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
11: dan onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: rijk, deze plaat. Ze zijn op de dag af nu 60 jaar oud. Dat hoor je niet, hè? Dat hoor je er niet aan af. De Golden Earrings en That Day. Dit is Radio Gelderland. 17:12 onderweg op deze 2e juni. We gaan naar het nieuws met Rob. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteren in gebruik genomen. Er verblijven nu 50 asielzoekers. Volgens het COA gaat het om alleenstaande mannen die gisteravond uit Ter Apel naar de opvang zijn gebracht. De COA zegt dat er later ook gezinnen komen. Als het veilig is in de buurt en als alle ruimtes in die opvang klaar zijn en er ook gekookt kan worden. Vanwege protesten tegen de opvang zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen rond het gebouw. Zo is er cameratoezicht en zet de gemeente extra BOA's in. De strijd om de school in Altforst open te houden is nog niet klaar. Ouders uit Altforst doen bij de rechter nog één poging om basisschool de tweestroom over te nemen. Dit schooljaar kregen leerlingen van die tweestroom te horen dat ze een nieuwe school moeten zoeken, want de school telt minder dan 50 leerlingen, waardoor scholenkoepel Groeizaam de deuren wil sluiten. Ouders en dorpsbewoners wilt onderwijs in het dorp behouden. Ze proberen daarom dus de school over te nemen. Maar het huidige schoolbestuur ziet daar niets in. De rechter gaf de ouders ook geen gelijk, maar ze gaan nu dus in hoger beroep. En voormalig wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft een boek uitgebracht over haar wielercarrière. Met de titel Annemiek van Vleuten, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Na een succesvolle carrière van 18 jaar met Olympisch goud en overwinningen in de Vuelta en de Giro zette ze ruim 2 jaar geleden een punt achter haar carrière. Inmiddels is ze moeder. Een omroep SRC vroeg haar hoe ze zou reageren als haar zoon straks zegt dat hij ook wil gaan wielrennen.
2: Nou, ik sta niet te springen. Een wedstrijdgerichte sport hoeft voor mij eigenlijk sowieso niet per se. Uiteindelijk, als hij dit gaat doen, ga ik dat zeker niet tegenhouden. Maar ik ga het ook zeker niet stimuleren.
1: Nee, vanavond is Annemiek van Vleuten te gast in het programma Gelderland Plus op TV Gelderland.
0: Wel een doppeltje door de jaren heen, zeg. Wat heeft die neergezet? Dankjewel, Rob. Straks nog even, kom je nog één keer terug over een half uurtje rond 17:50. The second time around in Thuis in Gelderland. Dit is Shalamar.

Ja, je ziet jezelf al zitten op het terrasje ergens in Zuid-Europa of zo, of Mexico, Amerika. En dan deze muziek op de achtergrond, Rick It All van Bruno Mars. Dit is Radio Gelderland. Het is een hele bijzondere dag vandaag. Want in zorgcentrum Lingewaarde, daar woont ze, bewoonster Antje Valkes. Ze is jarig en maar liefst 108 jaar oud geworden. Dat is reden voor een feestje. Daar moet op gedronken worden, zou je kunnen zeggen. Maar vooral daar moet op gezongen worden.

0: Ze is de oudste inwoner van Gelderland en bijna de oudste inwoner van Nederland. En er is er nog eentje ouder, die is 111. En dan hebben we Aantje, die is 108. Ja, ja.
1: Dan moet ze nog 3 jaar.
0: Ze moet nog 3 jaar, ja. Dus dat gaat ze wel halen, denk ik. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, die andere moet natuurlijk...
0: Ja, of die andere moet eerder gaan als Antje. Maar anders dan zie ik haar nog wel die leeftijd halen. Ja, absoluut.
1: Ongelooflijk kwiek, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ze weet wat ze wil. En dat benoemt ze ook, dat zegt ze ook. En ja, ze is wel heel lief.

0: Mevrouw Valkis, u bent vandaag 108 geworden. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel, hoor.
0: Had u het ooit gedacht dat u 108 zou worden?
1: Nee, dat kan je nooit van tevoren weten. Nee.
0: Wat is dan uw geheim?
1: Ja, ik heb geen geheim, hoor. Nee.
0: Maar wat is het geheim dat u zo oud bent geworden?
1: Ook, dat weet ik ook niet. Gezond blijven, eten en drinken en vrolijk zijn. Ja.
0: Dat is het belangrijkste?
1: Ja, dat... Ja. Het leven nemen zo het is. Anders is het niet anders.
2: Nou, die nemen we mee in gedachten natuurlijk. Geweldig. Eten en drinken, goed eten en drinken. En het leven nemen zoals het is. Gefeliciteerd, het is Antje Valkis. Daar in het zorgcentrum Lingewaarde in Tiel.

0: badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeper in Vuibis.
5: Bloemen van Jos Mom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. In Huissen.
4: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Het is precies 5:30. Even kijken naar het weer. Wisselvallig was het. Nu steeds meer opklaringen. Vanavond koelt het af tot een graad of 17. Vannacht koelt het af tot een graadje of 15. En dan ook eigenlijk geen regen van betekenis meer. Nog even kijken naar het nieuws uit Gelderland van dit moment. De strijd om de school in Altforst open te houden, om die school open te houden, is nog niet klaar. Ouders uit die plaats doen bij de rechter nog één poging om basisschool de tweestroom over te nemen. De maat is vol, zeggen ze. Er zijn minder dan 50 kinderen daar, waardoor scholenkoepel groeizaam de deuren wil sluiten. Een paardenstal aan de Govert-Flinkstraat in Apeldoorn is vanmiddag verloren gegaan door brand. Het gebouw dat vooral bestond uit hout, staal en ijzerplaten brandde hevig. Buurtbewoners zouden een verdachte hebben zien wegrennen, maar er is nog niemand opgepakt. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. En dan eens even spieken richting het wegdek. De files op dit moment in Gelderland. Het zijn nog een stukje minder dan straks, maar de lengte in kilometers wel iets meer. 309 kilometer op dit moment. Het gaat over 50 kilometer. 50 files en dit zijn de langste. Dan heb je het bijvoorbeeld over de A1, een file van 12 kilometer. Apeldoorn richting Hengelo, tussen de afritten Voorst en Badmen. Een file van 14 kilometer op de A12, Amsterdam richting Den Bosch, tussen Leidse Rijn en de afrit Everdingen. Een melding van de A12, Duitse grens richting Utrecht. 7,5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. En nog eentje op de A15, dat is Nijmegen richting Gorkum. 9 kilometer langzaam rijden tussen Ochten en Tiel-West.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
9: Mijnleesbril.nl.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Het is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, twee bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
15: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Nix 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Thuis in

0: Ik ben toevallig een week of twee geleden nog in de strandtent geweest van deze groep. Ja, ze hebben een eigen strandtent, dat willen ze eigenlijk ook niet weten. Dat is in Soutenlanden. Want je kent Bluff, zo schrijf je het, BL en zo'n rare O. Hoe noem je zo'n O ook alweer op? Met zo'n streepje.
1: De Zweedse O.
0: Oké, dan noemen we dat de B, de L, een Zweedse O en de F. Maar daar op die strandstand staat BLUV. Maar het is echt van de band Bluff. Als je in Soutenlanden bent deze zomer, doe ze de groeten. Dit was Hemingway, precies 10 jaar geleden opgenomen in Cuba. 17:30, dit is Thuis in Gelderland, het laatste nieuws met Rob.
1: Ja, de voormalig directeur van Milieudefensie, Menno Pols, die aan de slag ging bij Tata Steel, is daarna 1 dag ontslagen. Aanleiding is volgens bedrijf aanvullende informatie over zijn achtergrond. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront. Pols zegt tegen NRC dat hij het beschouwt als een jeugdzonde, omdat hij zich liet meeslepen in een super onrustige tijd. En ook heeft hij inmiddels laten weten dat hij het besluit van Tata Steel begrijpt en dat hij dit verdient. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. Inflatie steeg in mei naar 3,5%. Een maand eerder was het nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog. En in mei zijn vakanties vaak wat duurder doordat veel mensen vrij zijn, zegt deze econoom van het CBS.
2: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, ja, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat ja, energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
1: Prijzen van voedsel en tabak stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. En Marcel, ben jij een hardloper?
0: Wat je het vraagt. Ik heb er wel over na zitten denken. Ik ga regelmatig wel naar de sportschool. Maar ik dacht, daar moet iets bij. Ja, ik heb er echt over na zitten denken. Maar ik doe het dus nog niet. Nee.
1: Oké, maar jij gaat beginnen aan de training voor je eerste marathon.
0: Je moet hier gek worden natuurlijk. Hè.
1: Er zijn mensen die dat doen. Er zijn mensen die meerdere marathons per jaar lopen. Maar er is altijd een overtreffende trap. Er is een Duitse vrouw, Joyce Hübner. Ze is 38 jaar oud. Die heeft nu een wereldrecord gevestigd door 367 dagen achter elkaar dagelijks een marathon te lopen.
0: Kan toch helemaal niet?
1: Ja, dat doet ze. Haar doel is om uiteindelijk zelfs op 495 marathons uit te komen. Maakt allemaal deel uit van een poging om 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. Daarvoor moet ze in totaal een afstand van bijna 21.000 kilometer afleggen. Ze begon op 1 juni vorig jaar, wil op 8 oktober finishen met haar laatste marathon. En dat doet ze dan in Berlijn.
0: Wat geweldig.
1: Ik kan dat me ook niet voorstellen.
0: Nee, volgens mij is het advies ook, als je de volledige marathon wil lopen, doe het 2 keer per jaar, niet meer. Wees een beetje aardig voor je lijf.
1: Ja, je verslijt ook gewoon, denk ik.
0: Ja, ja, want hoe oud is ze, weet je dat?
1: 38.
0: 38, nou, over 2 jaar stopt ze ermee, denk ik. Maar wel een prestatie natuurlijk.
1: Ongelooflijk.
0: Wel geweldig dit, ja. Dit is Radio Gelderland.

De overduidelijke stem van Chrissy Hynde voor de Pretenders en Back on the Chain Gang. En dan tijd voor het slotstuk. Zoals het hier op papier officieel staat, slotakkoord. Maar dat zijn wel hele serieuze teksten. En daarover gesproken, dat heeft de zanger van de band Roxy Music eigenlijk ook bedacht voor dit laatste liedje in het programma Thuis in Gelderland. Een keuze uit de alle 1300 goedlijsten die we jaarlijks uitzenden. In het najaar is er weer zo'n week, een ruime week. Hè? Misschien schuift het wel door naar 2 weken, dat is ook mooi natuurlijk. Ga je het lekker verdelen, al die 1300 liedjes. In het najaar, in oktober, komt die lijst weer voorbij. En deze stond er al een paar keer in. Geschreven door Brian Ferry. En dan was hij ook niet zo druk met het schrijven, want bij 2 minuten 40 stopt hij al. Ja, en die plaat gaat dan nog gewoon 2 minuten door. En er is over nagedacht. Hij wil dat je dan in een zweverige sfeer komt. Dat je na gaat denken over dingen in het leven. Over je eigen leven en de wereldproblematiek. Ja, best wel heftig. Bijna hypnotiserend. Oh, wel een mooie plaat. Roxy Music en More Than This als laatste in Thuis in Gelderland. Hey, fijne avond.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van €38 miljoen. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
8: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
7: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Van Everbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar everbuurten@gld.nl. En Everbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord vanavond tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Verschillende hotels lijken te zijn getroffen door een datalek. Het hotelbedrijf Hospex uit Apeldoorn trok aan de bel nadat klanten met een reservering een verzoek kregen om extra geld te betalen. Het bedrijf deed een oproep onder collega's uit de branche en die leverden veel reacties op. Hoeveel bedrijven precies zijn getroffen is niet duidelijk en waar het lek zit is niet bekend. Maar Hospex vermoedt dat het zit in software die door veel hotels wordt gebruikt. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt het lek. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen zon, wolken en enkele buien. En het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Bij Milieudefensie wisten ze al heel lang dat hun boegbeeld Donald Pols een omstreden verleden had. Pols zelf hield het angstvallig stil en zijn oude maatjes dus ook. Dan zit je met elkaar wel in een heel defensief milieu. Goedenavond, welkom bij het Oog. Na een dag werk bij Tata Steel kon Pols alweer naar huis, omdat via NRC naar buiten kwam dat hij vroeger in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenvereniging. Schrijver Simon Cooper is hier straks. Hij heeft Zuid-Afrikaanse roots en is een generatiegenoot van Pols. Politiek verslaggever Wilma Borgman over het debat in de Eerste Kamer over het verbod op de omstreden conversietherapieën. En bij de Bahama's zijn wrakken gevonden van schepen die ooit leeggeroofd zijn door piraten. Dat klinkt opwindend, maar verhalen over piraten worden te veel geromantiseerd, vindt historicus Erik de Lange. En na 40 jaar stopt Koert Lindeijer als Afrika-correspondent een gesprek over zijn liefde voor het continent. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 2 juni.
2: Bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn tientallen doden gevallen. Meerdere steden werden urenlang bestookt met raketten en drones.
3: Rond 2 uur vannacht begon de aanval echt zwaar te worden. En pas na 7 uur kwamen de laatste raketten nog in Kiev aan.
2: En in die tijd kwam heel wat naar beneden.
4: Ukraine's Air Force said Russia attacked with 73 missiles and 656 drones.
2: En de schade is dan ook groot.
5: At least 2 high-rise apartment blocks have been hit. A hospital was also hit, and rescuers are sifting through the rubble. The authorities here in Kiev say that they fear more people can still be trapped.
2: Het wordt er drukker bij de voedselbanken.
6: Het is natuurlijk zorgelijk, want als je kijkt naar een welvarend land als Nederland, wij zijn de enige bank die zichzelf wil opheffen, want de voedselbank moet niet nodig zijn. Maar de praktijk is gewoon echt anders.
2: Opvallend is het dat het vaker gaat om mensen die een baan hebben.
7: Hogere brandstofprijzen, hogere energiekosten, en daardoor vallen mensen wat sneller door de grens heen.
2: En dat is vaak een bittere pil.
8: Ik werk al 16 jaar in de zorg. Ik geef mijn hart en ziel voor mijn baan. En nog kan ik dan thuis niet rondkomen. Dat doet wel wat met een mens.
2: Opvallend ook, zegt de voedselbank, dat het steeds vaker zelfstandigen zijn.
9: Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
2: Zij vond het een
10: groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn.
2: Maar Esma Lala vertrekt toch uit Den Haag, want
10: je ziet dat er best wel een grote afstand is tussen wetgeving en de leefwereld. En als ik dan bij mezelf ga kijken waar ik het meeste verschil kan maken, dat mijn hart ligt bij het politiek bestuur.
2: En ze wordt wethouder in Amsterdam. Bij AT5 noemen ze het een verrassende naam.
11: Want Esma Lala woont op dit moment in Tilburg en werkt inderdaad als Kamerlid in Den Haag.
2: Eerder kwam al uit dat ze had gesolliciteerd als burgemeester in Delft en ook in Tilburg. Maar partijleider Klaver zei daarna dat ze toch echt in de Kamer zou blijven.
12: Dat dacht ik ook en dat had ze mij ook gezegd. Alleen ze maakt nu een andere keuze. Dus we gaan haar ontzettend missen.
2: Toch zegt Klaver haar niet te hebben afgeremd.
12: Mensen zijn vrij om keuzes te maken en ik ga ze hier niet gijzelen in.
2: Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. En het waren vechtende mannetjes. Verdomd, ik heb ze wel eens live gezien in Afrika. Zo klinken ze. Ze maakt elkaar helemaal het leven zuur.
13: Ze willen dan bijvoorbeeld de baas zijn, maar dat kan niet. Maar ze zijn met te veel, dus normaal zouden ze eigenlijk weggaan uit die groep. En dan helpt de dierentuin om een ander plekje te vinden.
2: Maar dat plekje was er niet.
13: Dat is geen besluit wat je leuk vindt. Het is ook niet leuk om te doen. En daar is iedereen altijd wel een klein beetje ziek van.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen eens bekijken. Dat doe ik samen met Clemens Peters.
14: 3 jaar geleden richtte Ouafar Karimi, internist ouderengeneeskunde, in Amsterdam de ouderenkliniek op. Die kliniek heeft bijzondere aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond. Zoals haar eigen Marokkaanse oma, vertelt ze in het Parool.
2: Veel ouderen met een migratieachtergrond hebben moeite met het Nederlandse zorgsysteem. Ze spreken soms de taal niet al te best en zijn niet gewend aan de directe Nederlandse aanpak. In de ouderenkliniek is veel aandacht voor hun specifieke situatie. Dat die kliniek in Nieuw-West staat is geen toeval. Karimi is hier zelf opgegroeid en deed er ook haar promotieonderzoek.
14: Trouw is op bezoek in Maastricht, op een avond waarop de gemeente excuses aanbiedt voor de manier waarop in het verleden de bewoners van de arbeiderswijk Stokstraatkwartier zijn behandeld. Bewoners werden beschouwd als krapul, oftewel uitschot. In een rapport uit 1952 stonden woorden als asociaal, gedegenereerd en zedeloos om inwoners te beschrijven.
2: De gemeente saneerde in de jaren 50 en 60 de wijk en stuurde hele gezinnen naar sociale huurwoningen in de buitenwijken of naar een woonschool in de nieuwe wijk Ravelijn, waar ze door maatschappelijk werkers en een kapelaan een gedwongen heropvoeding kregen. Onmenselijk is nu de reactie van burgemeester Hilleman. Mensen kregen zelfs een cijfer om aan te geven hoe asociaal ze precies waren. Absurd.
14: De gaskraan is dicht, maar Groningers betalen nog altijd de prijs, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal moeten ruim 15.000 woningen en gebouwen versterkt worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. In het verpleeghuis Bloemhof in Ten Boer moeten 65 ouderen daarom deze maand noodgedwongen tijdelijk verhuizen. Hun pand wordt aardbevingsbestendig gemaakt.
2: En ook de kerkelijke bijeenkomst van afgelopen zaterdag in de brasserie werd door de verhuizing geraakt. Het orgel was al ingepakt, want er stonden allemaal dozen voor. Gelukkig bleek de organist ook verhuizen te zijn geweest en hij had het orgel binnen een mum van tijd weer ontzet.
14: De Volkskrant beschrijft hoe Google met grof geschut ziekmakende muggen te lijf gaat. De techgigant wil in Florida en Californië 32 miljoen andere muggen loslaten. En dan gaat het om mannetjes die onvruchtbaar zijn. En de bedoeling is dat ze paren met de vrouwtjes. Die leggen dan weliswaar eieren, maar die zullen nooit uitkomen. En op die manier sterft de muggenpopulatie langzaam uit.
2: En deze techniek om muggen te bestrijden stamt al uit de jaren 60. Google heeft er een moderne sausje overheen gegoten. Het voorstel om de 32 miljoen muggen los te laten ligt nu bij de Amerikaanse overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Benson Boone met Mystical Magical. Tata Steel heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols al na een dag moeten beëindigen. NSC meldde dat het voormalig boetbeeld van Milieudefensie in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF afgekort. Goedenavond, journalist en schrijver Simon Cooper. Ja, ik zeg maar even generatiegenoot van Pols. Je scheelt 3 jaar. Ja. En je hebt Zuid-Afrikaanse ouders, zeg ik dat goed of niet?
1: Precies, mijn beide ouders geboren en getogen in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar je woonde lang in...
1: Ik ben in Oeganda geboren, maar ik ben altijd teruggegaan naar Zuid-Afrika, familiebezoeken. Ik heb er als journalist veel gewerkt en geschreven.
0: Ja, ja. Nou, daarom ben je uitgenodigd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, de Afrikaner Studentenfront, kende jij dat?
1: Nee, dat is een piepkleine beweging geweest, las ik vandaag.
0: Oh,
1: op 1 universiteit, de Universiteit van Pretoria. Dus het is echt een studentenclubje van niets. Alleen die Dick Pols, die was de leider daarvan. Die stond toen ook in de Chicago Tribune. Omdat die beweging Mandela een keer verjaagde toen Mandela op de universiteit kwam praten. Dat waren mensen die pro-apartheid waren.
0: Ja, maar het is groot nieuws, maar het is een heel klein clubje, zeg jij. Wat is klein?
1: Nou, het is een klein clubje, maar die deel uitmaakte van een grote beweging. Kijk, eind jaren 80 is de apartheid staat ontzettend onder druk. De VS en het VK zeggen, we houden niet meer van jullie. Wij keuren apartheid af. In landen als Nederland heb je een sterke anti-apartheidbeweging. En in Zuid-Afrika heb je veel witte die zeggen, laten we toch met het ANC van Nelson Mandela gaan praten. Hij zit in de gevangenis. Maar het lijkt toch een redelijke man. We gaan met hem praten, we kijken of we daaruit kunnen komen en apartheid kunnen afschaffen op een vreedzame wijze. En dan heb je toch witte Afrikaners, dus Nederlandstaligen, die zeggen nee, de apartheid moet eeuwig blijven bestaan. Zwarte mensen zijn minderwaardig, het zijn barbaren. En wij gaan vechten om de apartheid te houden. En Dick Pols was onderdeel van die club.
0: Ja, maar die club is dus klein, die studentenclub, maar was het sentiment ook relatief klein dan in het land?
1: Nou, nee, er waren heel veel witte die daarachter stonden. Je had een grote partij, een nieuwe partij, de herstichte nationale partij. Je had een conservatieve partij. Dus hij zit bij een heel klein clubje, maar dat maakt deel uit van een hele grote beweging Afrikaners. Die hadden nooit gedacht dat de apartheid zou verdwijnen. Hun kerk, de Nederduitse kerk, die zegt ook, het Calvinisme zegt dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Dus iemand als Pols, die stond er als 19-jarige echt in van ja, de apartheid is goed.
0: Ja, je hebt het verhaal natuurlijk ook gelezen van NSC. Daar schept hij ook van die sfeer over Transvaal, hè, de wijk waarin hij woont. Wat is dat voor een wijk?
1: Transvaal is een provincie.
0: Sorry.
1: En de provincie waar je
0: hebt een wijk die Transvaal, dat is
1: Jullie geloof ik in Rotterdam. Ja. Nee, maar de Transvaal was een hele grote provincie. Dat heet nu de regio Gauteng, al die plaatsen zijn vernoemd. Johannesburg was daar de hoofdstad van. Maar een heel groot deel van de Transvaal, dat was platteland. En dat waren witte Afrikaners die boerderijen hadden, waar zwarte mensen als knechten en zo werken. Ontzettende ongelijkheid. En dat was echt het centrum van het Afrikanerdom, van dat Calvinistische Nederlanderschap. Dat was het Afrikaanse platteland. En zeker daar in het noorden bij de Transvaal.
0: Ja, in dat verhaal, schiet me nu te binnen, las ik ook dat hij zei, ja, wij woonden daar en wij werden ook opgevoed met het feit dat zwarte ook anders roken, of moet zelf stonken. Hè? Zo ervaarde hij dat. Hij zegt, dat werd ons gewoon geleerd. Kun je daar iets bij voorstellen? Want hoe dat daar ging?
1: Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Want wij bezochten ook in de apartheidjaren mijn grootouders. Die woonden in Johannesburg. Die waren liberaal. Maar die hadden ook zwarte bediendes. En die woonden in de schuur achter de garage.
0: Ja.
1: En dus veel zwarte mensen die hadden geen power showers. En die moesten wel 12 uur per dag op het erf werken in de hitte. Dus ja, hij zegt ook, en terecht, zwarte mensen roken anders. Ja, die hadden niet
0: de mogelijkheid om zich schoon te houden.
1: Sanitaire middelen.
0: Ja.
1: En dat werd natuurlijk tegen hen gebruikt. Dus hij groeide op in een systeem van totale raciale ongelijkheid dat verder op die wijze bijna nergens ter wereld bestond. Het was echt een uitzondering geworden. De koloniale tijd leefde daar nog door.
0: Ja, en nou goed, hij maakte er gebruik van met dat kleine clubje, zeg je. Maar hij was ook bij die bijeenkomst waar Mandela sprak en probeerde hem toen het spreken onmogelijk te maken. Is jij dat, heb,

0: Wist jij dat al? Of komt dat nieuws ook jou? Is dat ook klein? Het wordt nu groot gemaakt al niet. Maar jij, het lijkt wel of jij het steeds klein houdt. Dus het was daar toen klein.
1: Kijk, de Afrikaner Studentenfront op de Universiteit van Pretoria is natuurlijk geen leidende beweging. Het is alsof je hier, wat jullie op Nederlandse universiteiten vaak hebben, dat er uitscheidingen zijn, dat een studentenclub zich heel slecht gedraagt en zo. Het was wel een beetje zo, maar het stond midden in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dus hij vertegenwoordigt iets op een heel kleine schaal dat op hele grote schaal leefde en waar de hele wereld toch wel naar keek. En hij maakte ook de fout achteraf dat hij met de Chicago Tribune sprak over het verjagen van Mandela uit de universiteit, waardoor zijn naam eeuwig op Google doorleeft. Ik heb het zelf ook in de Chicago Tribune gelezen vanmiddag.
0: Ja, en plus dat er ook foto's, beeldmateriaal is, hè?
1: Wat hij eerst ontkent en dan niet meer ontkent. Dus het probleem.
0: Wat zegt dat over die tijd en over hoe hij daar nu op reageert? Dat hij zegt, ben ik het nou wel, ben ik het niet op die foto?
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven sindsdien met dat geheim rondgelopen. Dat hij dat allemaal heeft gedaan. Hij komt naar Nederland. Ik denk dat de hele familie naar Nederland verhuist, omdat ze niet in een multiraciaal Zuid-Afrika willen leven. Dus ze vluchten de anti-apartheidstemming, gaan in Nederland wonen en daar vindt hij zichzelf opnieuw uit als een soort romanpersonage. En dan gaat hij bij Milieudefensie en hij wordt links, hij op een gegeven moment is een kraker. Dus die man die vindt zichzelf helemaal opnieuw uit. En later gaat hij bij Tata.
0: En met dat grote geheim in zijn hoofd.
1: Met dat grote geheim. En er zijn een aantal mensen die het blijkbaar wisten. Dus hij is altijd leeft in angst dat dat geheim naar buiten komt.
0: Ja.
1: En dan stapt hij over van Milieudefensie naar Tata, de grootste vervuiler van Nederland.
0: Ja.
1: Dus net zoals hij eerst pro-apartheid was en toen anti-apartheid, was hij eerst pro-milieu en nu blijkbaar anti-milieu. Ja. Dus het is een soort man zonder kwaliteiten, een lege man.
0: Het is een windvaantje dan, zou je zeggen.
1: Ja, maar hij vindt het wel altijd leuk om zeg maar voor op het podium te staan. Dus altijd heeft hij een spreekrol.
0: Ja, maar hij heeft een paar jaar in die wereld geloofd, in die wereld geleefd, zeg maar, die 2 jaar. En op een gegeven moment is hij dus naar Nederland vertrokken. Toen merkte hij wel dat het een heel ander land is. Hij kreeg ook andere ideeën. Hoe kijk je dan aan tegen die verandering? Denk je, dit was een jeugdzonde, het duurde wellicht wat lang, maar dit was een jeugdzonde, zie je dat zo?
1: Dat kan.
0: Kijk, is het ook naïviteit of het land niet beter kennen omdat je in een witte omgeving leeft daar?
1: Dat kan, en hij zegt dat hij in Nederland anders ging denken. Je kunt ook zeggen, er was in Nederland weinig toekomst om heel pro-apartheid rond te lopen. Dus ik denk dat hij in Nederland bedacht, hier kan ik misschien beter anti-apartheid zijn. En bij Milieudefensie had hij altijd een poster van Mandela aan de muur hangen.
0: Ja, precies.
1: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
0: Ja.
1: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika al in de jaren 90, het Truth and Reconciliation Committee. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij heeft het altijd verhuld.
0: Jij zegt in feite, dat had hij in die periode dat hij daar nog woonde kunnen doen en moeten voelen.
1: Ja,
0: dat hij het kon doen.
1: Nou, hij gaat naar Nederland in, geloof ik, 91. Als hij bij Milieudefensie gaat, als hij later een publiek persoon wordt, had hij op een gegeven moment kunnen zeggen in een interview of zo, ik heb dat allemaal gedaan, ik schaam me daar ontzettend voor, het is een jeugdzonde, en door die zonde, ik boet nu voor die zonde, en ik vecht nu voor een betere wereld. Ja. Heeft hij dus nooit gezegd.
0: En is het nu te laat, volgens Simon Cooper?
1: Ja, ik bedoel, wat je zegt, het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van, ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ja, hij doet best wel veel boete. Hè? Dat verhaal zegt meermalen van, ik walg er van mezelf. Het bracht me op een spoor waar ik spijt van heb. Het woord spijt valt heel regelmatig.
1: Ja, hij is een goede communicator. Hè?
0: Te laat is te laat voor jou. Jij bent.
1: Ja, ik vind, dit is zo walgelijk. En hij had zoveel tijd om dat in een kader te zetten in zijn hele leven, in zijn hele carrière. En hij doet het nooit en hij geeft zich uit als iemand met een Mandela-poster aan de muur die voor het milieu is, totdat hij tegen het milieu is.
0: Als jij de baas van Tata Steel was geweest, die kans is niet heel groot.
1: God verhoede.
0: Ja. Had jij me ook ontslagen?
1: Jawel, ik had gezegd, hoe kan ik jou vertrouwen als je je hele carrière hebt gelogen over dit ding? Ja.
0: Ja, en hoe groot zou nou het sentiment zijn in Zuid-Afrika? Als je nu de kranten of de sites bekijkt, is dit 10-regelig of is het een halve pagina?
1: Ik denk dat ze het zeker een interessant verhaal vinden over dat tijdperk. Als ik denk aan zwarte Zuid-Afrikanen die ik ken, die zouden zeggen, ja, ik veroordeelde die man totaal, ook omdat hij nooit heeft opgebiecht. En hij heeft nooit tot dit moment spijt getoond.
0: Ja. Ik dank je wel, Simon Cooper.
1: Dank je.
2: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn? Bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.

0: Dat was Crystal Tears, gezongen door Janne Schra. Janne Schra is op 13 juni in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs wordt uitgereikt. En dan kunt u haar denk ik nog wel een keertje live horen bij het Oog op Morgen in die uitzending.
1: Ja, ik was zo nerveus. Ik was zo misselijk van de spanning, dat ik uiteindelijk heb overgegeven in die woonkamer daar. Ik was helemaal overstuur. Deels van de spanning, maar deels dat je daar ook uren hebt gezeten. Je hoort er niet bij, je doet er niet toe. Je bent gewoon een tweederangs burger. Altijd.
0: Ja, dit was een fragment uit een uitzending van de Publieke Tribune van half april alweer, over homogenezing, of met een ander woord, zeker vandaag, conversietherapie, een methode om mensen uit de LHBTI+ gemeenschap hun seksuele geaardheid te laten veranderen. In de Eerste Kamer lag vandaag een voorstel op tafel om die therapie te gaan verbieden. En Wilma Borgman heeft het op de voet gevolgd vanuit daar. Dag Wilma.
2: Nee, zeker. Goedenavond. Ja,
0: als je dit voorbeeld zo weer hoort, deze woorden. Iemand wordt zo onder druk gezet, die misselijk is van de spanningen, zich een tweederangs burger voelt. Dat wil toch niemand. En je zou dus zeggen, toch ook geen enkele politieke partij.
2: Daar is nog wel een nuance op te maken. Maar inderdaad, die dwang wordt door vrijwel iedereen in de Eerste Kamer afgewezen. Maar dat principe wel degelijk niet. Er zijn echt partijen hier die vinden dat je een niet-heteroseksuele gerichtheid bij een minderjarige mag proberen te veranderen. De BBB vindt dat bijvoorbeeld. Senator Henk Makkaar-Scholz die voerde het woord namens BBB. En je moet maar even luisteren naar de reacties in de Eerste Kamer bij D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, hoorde je heel hard roepen. Toen Makkaar-Scholz zei, nou, ik vind die therapieën eigenlijk niet zo'n groot probleem.
3: Voorzitter, ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar. Nee, dat vind ik niet. Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden. Er mogen geen dwangmiddelen bij gebruikt worden. Er mogen geen feiten worden begaan zoals overigens in het wetboek van strafrecht al zijn opgenomen. Maar het op zich trachten te veranderen. Ik vind dat niet laakbaar.
4: De heer Dietrich.
5: Mijn vraag is heel duidelijk. Vindt de BBB-fractie dat het geoorloofd is, dat het mag, om seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij minderjarigen te veranderen?
4: De heer Makkaar-Scholz.
3: Voorzitter, mijn fractie heeft daar geen bezwaar tegen.
5: Voorzitter, ik begin haast te stamelen als ik dit hoor. Want dat betekent dus dat u zegt dat de persoonskenmerken van iemand, de gevoelde genderidentiteit of de homoseksuele gerichtheid, dat die veranderd kunnen en mogen worden. Dat is wat de BBB-fractie vindt.
3: Voorzitter, ik heb gezegd trachten te veranderen. En dan is de verantwoordelijkheid van de ouders. En die kunnen daartoe met hun kind eventueel een bepaald traject in gaan. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.
2: Nee, Henk Makkaar-Scholz van de BBB, zolang er dus geen dwang bij plaatsvindt, heeft zijn partij geen moeite met die therapieën die erop gericht zijn om die seksuele gerichtheid te veranderen.
0: Ja, dit gaat dan om een initiatiefwetsvoorstel. Hè? Wat wil dat voorstel precies verbieden dan?
2: Ja, hier wordt al jaren over gesproken. Er is veel discussie over geweest, ook over een eerste versie. Want waar ligt dan de grens van dat verbod? Mogen ouders die gesprekken dan niet voeren? En de initiatiefnemers die hebben geprobeerd om dat verbod nu zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Dat waren D66 en de VVD samengesteund door GroenLinks, PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. En die partijen hebben nu in de wet opgenomen dat het moet gaan om handelingen tegenover minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. En die handelingen moeten dan echt de bedoeling hebben om de seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen. En dat moet dan ook nog eens stelselmatig en indringend gebeuren. En in het debat vanavond werd duidelijk dat dat niet geldt voor het onderwijs en ook niet voor ouders en niet voor een enkel gesprek met een hulpverlener.
0: Ja, maar Wilma, hoe controleer je dan dat wat er ja, in de intimiteit van een huiskamer of een pastorie allemaal gebeurt, dat dat niet mag. Is, ja. is dat wel uit te voeren?
2: Nou, wat ik vanavond in het debat steeds terug hoorde komen, is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd van wel. En daar ontlenen de voorstanders van dat verbod ook het vertrouwen aan dat het goed komt. Vooral ook omdat uit de context van die gebeurtenissen dan duidelijk moet worden dat het inderdaad gaat om die opzet waar ik het net over had. Ook om stelselmatig en indringende handelingen. Er werd in het debat ook een voorbeeld aangehaald over een serie van duivelsuitdrijvingen, waarbij dan een groep van behandelaars iemand probeert te behandelen. Waarbij trouwens de ervaring van het slachtoffer niet maatgevend is. En ja, hoeveel slachtoffers zijn het? Hoeveel mensen gaat het dan? Omdat inderdaad, zoals je zegt, veel gebeurt in besloten gemeenschappen, is dat moeilijk te zeggen. Het meest recente onderzoek dat ik kon vinden is 6 jaar oud, en dat heeft het over tientallen slachtoffers per jaar.
0: Ja. Nou hoorden we net die senator van BBB reageren. Ja. Is BBB de enige partij die dat verbod niet wil?
2: Nee, de ChristenUnie wil het ook niet. Hoewel die er wel anders in staan, want die zijn tegen die therapieën, maar die vinden deze wet juridisch niet in orde. Forum, de PVV en de SGP, die zijn tegen het verbieden. Luister maar even naar een fragment uit het debat van vandaag tussen SGP-senator Peter Schalk en Wieke Paulusma van D66, die het voorstel verdedigde. Volgens Schalk van de SGP dus, gaat die strafbestelling veel te ver.
6: Een 17-jarige meisje die gewoon worstelt met haar genderidentiteit, mag die dan niet geholpen worden op een professionele manier die niets te maken heeft met die afschuwelijke praktijken van elektroshocks enzovoort, maar gewoon een professionele hulpverlener vraagt?
7: Maar dit wetsvoorstel sluit dat in zijn geheel niet uit. Ik heb meerdere malen gezegd dat het juist ook goed is om over dit soort onderwerpen te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een pastoraal gesprek zijn, het kan een jeugdhulpverlener zijn. Dat is niet strafbaar. Met alle liefde laten we vaker praten over wie je bent en van wie je wilt houden en waar je mee worstelt en waar je wakker van ligt. Daar gaat dit wetsvoorstel niet over.
6: Helemaal eens. Helemaal eens. Maar nu nog even toch naar die vrijwilligheid van dat meisje van 17 jaar die misschien wel op een hele zorgvuldige wijze een afweging maakt, maar zelf zegt, ik wil wel op deze wijze ondersteuning hebben. En ik heb het zelf het oogmerk om misschien te veranderen. Stel voor dat iemand dat echt zelf wil. Mag dat dan niet?
4: Mevrouw Paulusma.
7: Ja, voorzitter, gesprekken die over deze worsteling gaan en waarbij je ondersteuning zoekt en advies van mensen waar je tegen opkijkt, zeker ook in geloofsgemeenschappen, doe dat vooral. Behalve als het oogmerk heeft om middels onderdrukking iemand, en vaak ook in een positie van afhankelijkheid, iemands gerichtheid of geaardheid te veranderen of te onderdrukken, dan gaat dit voorstel zorgen dat dat strafbaar wordt.
2: Ja, en als je dan veroordeeld wordt, dan staat daar een flinke boete of 2 jaar cel. En de bedoeling is van de initiatiefnemers dat die ellende die we net hoorden, Wilfried, dat die dan voorkomen wordt.
0: Ja, Wilma, begrijp ik goed dat er een grote Kamermeerderheid is dus het gaat wel gebeuren.
2: Ja, de partijen waren vandaag in de eerste versie van het debat al heel duidelijk over hun mening. Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen, Wilfried. Ja.
0: Ik dank je wel, Wilma Borgman.

0: Heel bekend melodietje. He is a pirate. Is er alle reden toe. Het zijn verhalen die al eeuwen tot de verbeelding spreken over beruchte zeerovers zoals kapitein Blackbeard en de piratenkoning Henry Avery. Ze terroriseerden eind 16e eeuw het Caribisch gebied en overvielen Europese handelsschepen op zoek naar goud en zilver. Over de mythe rond deze zeerovers wordt steeds meer duidelijk nu 6 oude scheepswrakken onlangs zijn ontdekt voor de kust van de Bahama's. Nou hebben we Erik de Lange, die is historicus en auteur van een boek over die piraterij. Dus je komt precies het goede moment, Erik. Die scheepswrakken die werden gevonden bij Nassau op de Bahama's. Waarom uitgerekend daar?
1: Nou, Nassau was eigenlijk het ultieme zeeroversnest van de vroegmoderne tijd. Van het midden van de 17e eeuw. Dat had er alles mee te maken dat de Bahama's, dat was een Britse kolonie of een Engelse kolonie in die tijd. Maar de koloniale gouverneurs daar waren niet echt heel erg zuiver bij de graad. Dus piraten die kochten daar de lokale heersers om.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat ze een goede veilige afzetmarkt voor hun buit konden krijgen. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste. Nassau was echt berucht daarom. Wat ook meehielp was dat er wat vertier was aan de wal. Je had een paar tavernes. Je moest toch ergens die piratenbuit ook kunnen besteden. Het liefst met wat leuke lokale vrouwen erbij. En wat rum en dat soort dingen. Die stereotypen kloppen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En ten tweede, wat natuurlijk ook cruciaal was, waren de handelsroutes die door de Cariben heen liepen, waar schepen met een goede buit te verkrijgen waren. En tel daar dan nog bij op dat de haven van Nassau ook heel erg geografisch goed gelegen is. Dus een hele veilige haven waar je goed je schip een tijdje kwijt kan.
0: Ja, nou zijn er een aantal van die schepen die gezonken zijn met die buit erin, die zijn gevonden. Wat is daar allemaal in gevonden?
1: Nou, niet bijster veel, eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: Het zijn meer de wat alledaagse objecten. Wat glas, wat pijpjes om tabak mee te roken. En natuurlijk de wat meer gewelddadige kanten van het piratenbestaan. Dus er zijn kanonnen gevonden. Een draaibas, moet ik eigenlijk zeggen, wat een klein kanonnetje is. Die je goed kon manoeuvreren. Zodat je altijd een goede schootsrichting had.
0: Ja.
1: Die gebruikten piraten eigenlijk veel, omdat ze achter schepen aangingen die zelf ook niet heel erg zwaar bewapend waren. Koopvaardij, makkelijke buit. En nog een ander ding wat gevonden is, is een slijpsteen verzwaarde. Dus
0: ja.
1: Dat is ook wel handig.
0: Ja.
1: Als je je met zeeloverij inlaat.
0: Je wil een scherp mes of scherp zwaard hebben.
1: Precies, zeker. Maar er zijn geen piratenschatten opgeduikeld.
0: Nee.
1: Of zo.
0: Nee.
1: Tegen de verwachting in.
0: Ja.
1: Er was een groot mysterie over een piratenschat die daarbij Nassau mogelijk zou liggen.
0: Ja.
1: Van die Henry Avery die hij al even noemde.
0: Ja.
1: Maar die zoektocht duurt nog even voort.
0: Okay. Maar dat weten mensen toch al decennia of jaren. En waarom wordt dat dan maar niet gevonden tegenwoordig met ultrasonar en weet ik wat je allemaal kunt doen? Of je kunt tot 2000 meter met een of ander apparaatje diep zee duiken, zou je het moeten kunnen vinden.
1: Ja, die piraten zijn de goede burgerman, dus toch al eeuwenlang te snel af.
0: Ja. Hey, en de mensen, ik heb altijd de indruk dat die water, die open zee, een soort niemandsland is, van dat het van niemand is. Maar dat is niet echt zo misschien. Hè? Want mag je die spullen wel meenemen als je ze vindt?
1: Nee, daar zijn tegenwoordig allemaal hele goede regels over. Dat is allemaal met erfgoedcodes bepaald en zo. Dus de reden dat er nu pas gezocht is in die haven van Nassau, want het is ook echt midden in de haven dat ze die dingen gevonden hebben. Die haven is super druk.
0: Ja.
1: Alleen al met cruiseschepen vol Amerikanen die vanuit Florida komen, wat pal naast de deur is. Dus dat is heel erg gevaarlijk en moeilijk om daar onderwaterarcheologie te gaan bedrijven. Dus daarom hebben de autoriteiten van de Bahama's dat eigenlijk heel lang niet toegestaan. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, heeft er alles mee te maken dat die Britse zeearcheoloog die met deze vondst nu op de proppen is gekomen, heel erg nauw samenwerkt met het lokale maritiem museum. Ook hele teams van lokale zeearcheologen en maritiem biologen mee heeft genomen. Dus hij heeft ook een stukje teruggegeven aan de gemeenschap van de Bahama's. En op de Bahama's zelf begint er ook steeds meer interesse te ontstaan in dit deel van hun geschiedenis. Ik las een interview met de directeur van dat Maritiem Museum. En die zei, vroeger was dit toch iets meer met schaamte omgeven en zo.
0: Ja, en dat is nou dus niet zo. En wat is hun voordeel dan?
1: Toch ook het toerisme wat dit aantrekt. Er zijn allerlei behoorlijk cheesy piratenbarretjes en zo in de haven van Nassau. Dat wordt aardig uitgevent allemaal.
0: Zo'n lapje voor je oog en zo'n zwarte vlag. En dan
1: zo'n plastic piraat op je, plastic papegaai op je schouder.
0: Ja, dus het wordt commercieel gemaakt eigenlijk.
1: Ja, maar nu willen ze dat misschien ook toch eens een keer wat wetenschappelijker en wat historischer onderbouwen.
0: Ja, want daarom zit je hier natuurlijk ook. Want ja, door die films, hè, we draaiden net een deel van de muziek,
1: ja,
0: van Pirates of the Caribbean, krijg je een soort vrolijkheid. Weet je, Johnny Depp was het volgens mij, hè? Speelt een beetje sukkelige, niet onsympathieke piraat, toch?
1: Beetje Keith Richards-achtig, met een soort permanente kater.
0: Dus het heeft iets vrolijks en sympathieks, maar... Maar kun je ze eigenlijk nog wel zo beschouwen, die piraten, vind jij als historicus?
1: Nou, je moet als historicus in elk geval erkennen dat piraterij met een hoop geweld gepaard ging. En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo, maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van, die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar. Die moet je niet tegen de haren instrijken. En je ziet ook dat piraten, zeker in dat Caribische gebied, waar deze vondst gedaan is, erg veel geweld gebruikten bij hun veroveringen. Dus mensen die zich probeerden te verzetten, die werden gemarteld. Er werden de oren van afgesneden of de neus. Vrouwelijke passagiers aan boord werden volgens bronnen ook regelmatig verkracht of kregen met andere vormen van seksueel geweld te maken. Dus daar kunnen we niet omheen. Tegelijkertijd had je ook piraten in de Cariben, zoals Ene Bellamy. Die styleerde zichzelf echt als een soort Robin Hood van de zee. Die stal van de rijken en gaf terug aan de armen. Die had ook allerlei meer democratische regels op zijn schip. Dus vroeger, als je in de koopvaardij zat of op een marineschip als matroos diende, had je een hele strakke hiërarchie boven je. Er mochten lijfstraffen uitgedeeld worden en zo. Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook al bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
0: Ja, zeker.
1: Dat komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die al maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
0: Maar dus aan de ene kant zijn er dus, ze hebben dus de goede en de slechte piraten, zou je maar. Je hebt de Robin Hood-achtige types, maar de andere piraten zou je ook de terroristen van toen kunnen noemen.
1: Zeker, en terreur, het inzaaien van angst of het verspreiden van angst was ook onderdeel van het hele businessmodel van die piraten. Want je wilde dat mensen bang werden en snel overgaven en dan kon je met je buit weer verder gaan.
0: Ja. Goh, wat het vinden van een paar schepen onder water toch maar weer allemaal kan doen. Erik de Lange, ik dank je wel. Ik zeg nog even bij, als je meer wil weten over piraten, is er dus het boek van jou, van Erik de Lange. En dat boek heet De Laatste Dagen van Barbarije. Klopt dat niet? Je schudt
1: dat
0: van
1: klopt.
0: Nee.
1: Ja, nee, dat klinkt toch spannend.
0: Ja, we schudden nee van nou ja, goed.
1: Nee.
0: Ik dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Hij zag werkelijk alles voorbij komen. Staatsgrepen, oorlogen, hongersnoden, politieke omwentelingen. Maar na meer dan 40 jaar stopte Koert Lindijen dit jaar als correspondent Afrika voor de NOS en ook voor de krant, voor NRC. Morgen organiseert die krant ter gelegenheid van zijn afscheid een discussieavond over Afrika en journalistiek. En nu zit Koert even hier. Koert, ik zat te denken, als je wat ik nu allemaal zeg over die hongersnoden, de oorlogen, de staatsgrepen, noem maar op. Je hebt eigenlijk in die afgelopen 40 jaar heel veel ellende om je heen gezien, daarover moeten berichten. Maar daarnaast heb je ook een enorme grote liefde ontwikkeld voor dat continent. Hoe combineerde je dat? Hoe deed je dat? Hoe ging dat? Je zou ook zoveel aversie kunnen voelen met wat je ziet, dat je denkt, hier wil ik niet te lang zijn.
2: Omdat het goede en het slechte samengaat. Oorlog voeren is ook een manier van hoe mensen met elkaar omgaan. En je probeert met je kennis van de geschiedenis probeer je te begrijpen waarom mensen dat doen. Als correspondent probeer je door de ziel van andere mensen te reizen. Je neemt de brutaliteit om met oorlogsmisdadigers te spreken, om met gewone mensen te spreken, hoewel oorlogsmisdadigers ook gewone mensen zijn. En daardoor begin je meer te begrijpen van de dynamiek van de mensen. Nogmaals, de geschiedenis is ontzaggelijk belangrijk. Uiteraard is de cultuur ook belangrijk. Ik ben absoluut een voorstander dat correspondenten tenminste 5 jaar ergens blijven. Dus het is die combinatie van al die dingen die het zo fascinerend maken. En naar shitplaatsen van de wereld gaan, daar leer je ook een boel. Ik ben blij dat ik de genocide in 1994 in Rwanda heb meegemaakt. Dat wanneer dat dunne laagje beschaving is weggekrapt, wat er dan overblijft van menselijke verhoudingen, dat dan inderdaad een moeder met een kindje op de rug, die andere moeder met het kindje op de rug achterna gaat en vervolgens dat kindje dood, of kinderen die tegen de muur worden kapotgeslagen, laten we de woorden gewoon gebruiken, zoals het is. Ook daar leer je dingen door dat, nogmaals, wanneer dat kleine vernisje laagje van beschaving is weggekrapt,
0: ja,
2: dan
0: maar
2: kunnen
0: overal
2: in de wereld kan dit gebeuren. Dus ja, ik ben er zegt, wijzer van geworden.
0: Ja, maar nu zeg je wijzer, maar net gebruik je, en dat is helemaal niet kwalijk, nee, gebruik je het woord blij. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, dat ik het heb gezien. Waar komt dat woord blij dan vandaan? Kun je dat uitleggen?
2: Blij dat ik in die unieke positie heb verkeerd. Dat ik namens een krant, NRC, die reizen heb mogen maken, die mij allemaal stuk voor stuk wijzer hebben gemaakt.
0: Ja.
2: En moet je luisteren, ik heb prachtige landschappen gezien waar echt nergens de mooiste plaatsen in Europa aan kunnen tippen. Ik hoop ze allemaal nog te bezoeken in normale omstandigheden. Ik heb volksrevoluties meegemaakt dat je denkt van verdorie, wat zijn mensen wanneer ze bij elkaar komen en al die neuzen in dezelfde richting staan. Waar is de mensheid dan toch toe in staat om iets positiefs te creëren? Dat is natuurlijk het laatst in 2019 Soedan geweest, hoewel het in een tragedie is geëindigd. Ik heb de val van Gaddafi deels verslagen, waar je hetzelfde ziet. Dat straatkinderen de straten schoonmaken, dat kruideniers het verkeer staan te regelen. En dan zie je opeens hoe dat laagje vernis van beschaving, hoe positief dat ook kan zijn. Dus het zit in jou, het zit in mij. Je bent een moordenaar en je bent iemand die een volksrevolutie...
0: Ja, was je daar ook mee in de weer, als je die gruwelen zag, dat je dacht van ja, er is maar één stapje nodig en ik pak ook de wapens?
2: Wanneer je in Rwanda onder een teken van de dood opereert, wanneer je daar werkt en denkt, nou, die kerk die ga ik niet bezoeken, want daar liggen maar 300 lijken, weet je wel, ik kom net van een kerk waar 5000 lijken liggen. Wanneer je in die absurditeit van het gewelddadig doden en dus ook massaal sterven, wanneer je daarin mee wordt getrokken, dan denk ik dat jij en ik dat ook kunnen. Wanneer er massale, en dit is voor de sociale media, hè, maar wanneer er massale propaganda via radiostations of op andere manier wordt gevoerd over een lange periode, dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje, zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzag. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt en pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden, zei ik op afstand,
0: ja,
2: met een geweer. In Rwanda werd er natuurlijk ook van met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen wanneer die propaganda er is.
0: Ja.
2: Wanneer die propaganda er is.
0: Jij vertelde net over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
2: Moet je luisteren, ik woon en woonde
0: in Nairobi.
2: In Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
0: Ja.
2: Of,
0: dat is niet altijd een pretje misschien.
2: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan, dan moet je uitkijken, apen zijn rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanna, in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht. Maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld, heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep, dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen. En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht. Ja. 5 vingers aan één hand.
0: Maar Koert, daar heb je 40 jaar, dan zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ben ik het absoluut niet mee eens.
0: Weet niet meer eens. Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
0: Had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen en niet jezelf. Ik ben, want wij zijn, Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaggelijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
0: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend, ja, over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
0: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
0: is niet veranderd, vind je?
2: Kwantitatief is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
0: Heel erg wit, zei je? Ja, zei dat?
2: Het is nog heel erg wit.
0: Ja, wat is wit in jouw termen?
2: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is geweest. Ja. Over 40 jaar.
0: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
2: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen in de wereld gebeuren in de zuidelijke gordel. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot. En zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
0: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
2: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met een heleboel mensen om me heen. Met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef, dit is de natuur. Hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
0: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsoletje voor jou. terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeijer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh. En ik wens je nog een hele mooie nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Radio.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.